0: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen. Plaatst het kozijn op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw in de Telegraaf. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar er komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. Een supertyfoon heeft voor een ravage gezorgd op het afgelegen Amerikaanse eilandje Rota in de Grote Oceaan. De orkaan trok over met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Het eilandbestuur zegt dat er veel schade is. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Er wonen 1500 mensen op Rota. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band, die een grote hit scoorde met de nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En Neymar stopt als international voor het Braziliaanse elftal. Eerder vanavond werd Brazilië op het WK met 2-1 uitgeschakeld door Noorwegen. Neymar speelde 130 wedstrijden voor Brazilië en scoorde 80 keer. Rond deze tijd begint de wedstrijd Mexico-Engeland. Een uur later dan gepland, er trok onweer over het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas, 20% korting op sierbestrating, grind en split.
7: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet trekt meer dan 400 miljoen euro uit voor de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, meldt het AD. Het gaat niet om traditionele verzorgingstehuizen, maar om gebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met gedeelde voorzieningen. Dat was tot nu toe niet rendabel voor projectontwikkelaars. Oekraïne en Rusland voeren weer luchtaanvallen uit op elkaar. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten. Daarbij zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. De stad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na een aanval van Oekraïne op de energievoorziening. En Rusland heeft drones neergehaald die op weg waren naar Moskou. De Pride-parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de regenbooggemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van LHBTI'ers. En president Trump heeft er mogelijk persoonlijk voor gezorgd dat een rode kaart van een Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid, zeggen meerdere bronnen. De FIFA heeft zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. De Belgen, tegen wie Amerika morgen speelt, zijn not amused. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
2: Radio NL vind je ook op Instagram. /RadioNLFM.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaats het kozijn op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. En ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een seksistische opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd hem gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of naar bed zou willen gaan. Daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel met Kylie Minogue wilde doen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. En de Drechttunnel, een tunnel op de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht, was gisteren een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem uiteindelijk wel te pakken. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
8: Kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
1: Dit is de muziek van...

0: aan. Dit is Radio NL.
1: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen. Plaatst het kozijn op 6 uur.
2: Altijd aan.
0: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet opgepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. Ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. En op het WK heeft Engeland gewonnen van Mexico. Het werd 3-2. In de kwartfinale nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat vannacht met 2-1 won van Brazilië. Het was daarmee ook gelijk de laatste interland voor Neymar. Na de wedstrijd kondigde hij zijn afscheid als international aan. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het tot 26 graden worden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
17: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling. Recycling.com.
18: Een hele goede morgen, je bent bij Radio NL. 2 minuten over 6, maandagochtend, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, vakantie voor heel veel mensen. Hè. Benieuwd of het een beetje druk gaat worden vanmorgen. Meld je vooral even in de app van Radio NL. Daar ben je van harte welkom. Gaan we zo meteen beginnen aan het ochtendprogramma. Lars is overigens nog niet met vakantie. Die is er morgen weer. Is wel even lekker een dagje vrij. Dus wij beginnen gezellig samen even de week. Dus even kijken bij de ANWB of daar Erwin al zit. Goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen.
18: Hey Erwin, goedemorgen.
12: Is dit Rory?
18: Ja, hallo Erwin.
12: Hey, die Rory. Nou, hey. Goedemorgen.
18: Hallo.
12: Ik heb alle file voor jou door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 5 kilometer. Ja, de weg is natuurlijk tot 17 juli afgesloten in beide richtingen. Ja, van de richting Utrecht uit tot 3 augustus zelfs tussen Everdingen en knooppunt Gorinchem. En op dit moment is richting het noorden 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. En dan is er op dit moment een melding van een flitser. Ja hoor, A17 Roosendaal-Dordrecht, hectometerpaal 6,8.
18: Dankjewel Erwin, tot straks dan maar weer.
12: Yo, hoi.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Ja, de dag maar eens lekker aftrappen met BZN zometeen. En eerst de nieuwste Sieneke. Goedemorgen.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Darling Sounds op de vroege morgen. BZN en Don't Give It Up. 11:06, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, voor maandagochtend 6 juli 2026. Vanmorgen even zonder Lars van Dijk. Die is lekker nog een dagje vrij. Ik weet eigenlijk niet wat Lars precies aan het doen is. Maar hij heeft in ieder geval een dagje extra aan het weekend geplakt. En dat is hem van harte gegund natuurlijk. Rory daarom hier in de vroege morgen bij je. Goedemorgen. Ja, misschien jij wil vakantie. Dat zou kunnen. Nou, ik mag hopen trouwens als je vakantie hebt. En je hebt verder niet heel veel op de planning. Dat je dan een beetje uitslaapt. Dat je dit eigenlijk niet hoort, zeg maar. Ja. Nee, Noord-Nederland heeft voor een groot deel vakantie. En de rest van het land, dat moet natuurlijk nog volgen. Maar de zomervakantie voor het noorden is alweer begonnen. Ik moet zeggen, het gaat snel ook weer allemaal. Ik vind het ergens een gek idee dat de zomervakantie alweer is begonnen. Maar goed, voor jou vooral een heel lekker idee. Als je vakantie hebt natuurlijk, of als je hier heel binnenkort aan zit te komen. Nou, dan eens even kijken naar wat voor dag het eigenlijk wordt vandaag. Wat bewolking in het noorden. Ja, als je vrij bent, heb je misschien even wat in te leveren ergens met plaatselijk wat regen. Elders is het droog, schijnt de zon, 20 tot 27 graden. En ja, weer een spannende WK-nacht, heb ik begrepen. Want Noorwegen is door naar de kwartfinales ten koste van Brazilië. Wat wel heel spannend was, geloof ik. Ik zag gisteren, ik reisde met de trein een stuk. En toen zag ik heel veel mensen in Brazilië shirts. Dus er waren blijkbaar toch mensen, veel mensen die het dan gingen kijken. En ook Engeland heeft gespeeld. Die hebben op een gegeven moment met 10 man zijn ze verder gegaan. Maar die hebben wel gewonnen in een thriller. In een hele spannende wedstrijd tegen Mexico. Dus gaat dus ook door allemaal dan. Ook nieuws voor de probleemwolven. Die worden denk ik niet zo lekker wakker vandaag. Want het kabinet heeft besloten dat probleemwolven eerder worden afgeschoten. Mogen worden afgeschoten deze zomer. Dat mag als ze mensen aanvallen. Of als ze minimaal 2 weken echt agressief zijn. En bijvoorbeeld vee aanvallen. Ja, nee. Of paarden dan in dit geval. Nou, oké, ja. Nee, als je een probleemwolf bent, dan zou ik de komende tijd even oppassen. Dat is één ding dat zeker is. Nou, goedemorgen.
1: Sowieso Ochtendshow.

0: is nieuwe muziek op Radio Barel. Beetje reggae op de radio, ja man.
1: Mijn sexy lady.
0: De zon gaat schijnen hier bij deze week, dan kan dat natuurlijk. Het is de Bob Marley van de Lage Landen. Hoorde ik iemand vorige week zeggen op Radio Barel. Zijn naam is Jan Boy en zijn nieuwe liedje heet Ik Wil Jou. Zo, eens even kijken wie er wakker zijn allemaal.

0: Ik zeg goedemorgen. Zeg jij goedemorgen terug, dan doe je dat daar. Alfred deed dat onder andere uit Dordrecht. Die zegt goedemorgen aan iedereen. De wakkere clubvrienden, artiesten en de andere DJ's van Radio RL. Allemaal op deze maandag 6 juli. Hij wenst ons allemaal een fijne werkdag. Mooie dag van in ieder geval. En bedankt voor alle felicitaties. Ben jij jarig geweest, Alfred? Dan bij deze ook nog even van mij de felicitatie. Dan is er een berichtje van opa Bertus uit Apeldoorn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Ja, weer een nieuwe week. Gaan we er tegenaan. Vandaag hebben we nog rondje in Amsterdam. Dus ciao de bako. En daar hebben we een mooi plaatje van heen gaan. Ik heb mijn bak vol geladen.
0: Nou, dat is een mooie, Bertus. Succes in ieder geval vandaag. Rieders de Flora Flitser, die is erbij. Goedemorgen.
2: Hey, die Rody.
0: Hallo.
2: Ja, bedankt als een DJ. Open een Friese zender.
0: Maar wel voor
2: mooi, man. Hier de Flora Flitser, ook weer van de partij. Niks is door de man van de vloer. Tjero, die laat die pannenkoekjes mag even bijkomen op deze maandagmorgen. Ja, maandagmorgen. Mensen, ja. Maken er een mooie dag van. Rudy, gaat het, Wally. En show boss, go!
0: En zo is dat. Sjouk uit Eerbeek zegt goedemorgen, Rory en alle luisteraars. Op naar weer een mooie dag. Goedemorgen, zegt ook Martin uit Midwolda. En dan is er een berichtje van Ronald Heuten uit Rijssen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ro. Hier wat anders op de maandag, hè, in plaats van Lars.
0: Een keer gezellig.
3: We gaan eventjes weer een dagje werken weer. Het is vandaag niet al te warm, dus het zond weer. Eventjes een dagje naar Deventer weer te bouwen. Nog 2 weekjes. En dan lekker vakantie. En dan gaan we lekker naar Rodos heen. Naar Griekenland. Heerlijk.
0: Heerlijk. Lekker.
3: We hebben even een mooi zomersplaatje. En groetjes aan iedereen. Groetjes Ronald.
0: Nou, groetjes terug zou ik zeggen. Coenio uit Almelo. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Laat je hier Koen zingen in de teel zetten. Ja, ja. Even naar Kampen heen. Maar eerst even langs de zaken papiertjes ophalen. Dus even een pakje koffie drinken. Dus 3 keer koffie drinken vanmorgen. Dus dat komt dan helemaal goed. Ik zeg mensen, genieten lekker wat. Het is lekker koel. Dus de konijntjes huppelen door de weilanden neer. Dus
0: heerlijk.
4: Genieten er lekker van. Ik zeg groetjes en tot morgen.
0: En als je de konijntjes ziet huppelen, dan weet je, het wordt een mooie dag. Kuno moet ik zeggen trouwens. Yvonne uit Oostvoorde, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Rory.
0: Hallo.
5: Ik ben weer lekker onderweg. En ik heb mijn heerlijke cappuccino'sje lekker bij.
0: Goed.
5: Druk weekend gehad.
0: Ja.
5: Weer
0: aan
5: de slag. Dus ik zou zeggen, werk ze allemaal. Doe voorzichtig op de weg. En ik zou zeggen, houdoedoedoei.
0: Houdoedoedoei. En fijne dag zou ik zeggen, ja.
6: Hij maakt je wakker.
0: Nou, dat klopt. Zeker.
6: Hij

Omdat hij vannacht lekker heeft mogen slapen en nu even lekker uitslaapt. Lars is er morgen weer. Rory op de radio en meld je even in de Radio Adel app. Gezellig om van je te horen. Doe ik muziek. Jeroen van der Boom is hier. En slapeloze nachten. Nou, ik mag hopen dat je...

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken, lijmen, monteren, afkitten of isoleren, je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal. Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
4: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
5: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
4: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1.19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram, 2 voor maar €3.99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: 10, 11 en 12 juli is het Balkbrugs Drukfestijn. Met een indrukwekkende showstraat, kermis, springkussens en gezelligheid voor jong en oud. En live optredens van Danny Panadero, The Beat Crooks, De Esperando's, Ancora, Robert van Hemert en de Radio NL Drive-In Show. Kijk voor alle info op balkbrugsdrukfestijn.nl en check de socials.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Win deze week de ultieme raceervaring.
15: In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm, dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app.
14: Voor alle info, race naar radionl.fm.
15: Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
16: Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.
18: Müller Oosterbeek. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
19: Radio NL.
20: Weerbericht.
13: In het noorden is het bewolkt, plaatselijk ook wat regen. Op andere plekken is het droog, schijnt ook de zon. Het wordt 20 tot 27 graden vandaag. Morgen is het in het noorden opnieuw bewolkt, met dan ook wat regen. Elders droog en dan schijnt de zon. Het is een beetje een herhaling van vandaag dus eigenlijk. En vanaf woensdag is het overal droog en zonnig. En bovendien wordt het dan ook weer warmer. Ja, we gaan richting een nieuwe hittegolf. Daar hebben wij met z'n allen zin in. Ja, of niet. Dat kan ook natuurlijk. 6:03. Het laatste nieuws is hier. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Vanaf morgen wordt het makkelijker om probleemwolven af te schieten. Dat heeft staatssecretaris Erkens besloten. De nieuwe wet had haast, aangezien er in het zomerseizoen veel welpen bijkomen en wolvenouders die beschermen. Verboden websites die designerdrugs verkopen staan gewoon weer online, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. De sites zijn naar het buitenland verplaatst, waardoor ze moeilijker te blokkeren zijn door de inspectie. Engeland heeft gastland Mexico uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 3-2, ook al speelden de Engelsen lang met 10 man. En Noorwegen won van Brazilië met 2-1. Haaland scoorde 2 keer.
13: Ja, die Haaland, dat is toch wel een gevaarlijke. Dat is wel een topper natuurlijk. Dankjewel, Daphne. Gesproken over toppers, dan is het natuurlijk maar een kleine stap naar de ANWB. Naar Erwin, goedemorgen.
20: Dat is een leuk bruggetje. Goedemorgen, ja, Rory. Ja. Ja, nee, er is alweer file te melden. Want Nederland gaat aan het werk, niet in regio Noord en in Amsterdam. Daar heerst de zomervakantie al. Maar de rest van het land moet gewoon nog gewoon naar het werk. Op de A7 in Noord-Holland is wel een weg dicht bij Albuquerque. Door een ongeluk en verkeer rijdt om via het tankstation dat ernaast ligt. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en de afrit Dordrecht Centrum 17 kilometer file. Er stond een droge vrachtwagen voor de tunnel. En de weg is weer vrij. Op de A27 Breda Gorkum. Dus in Nieuwedijk en Gorkum 6 kilometer file door de werkzaamheden. En op dit moment wordt geflitst langs de A4 Den Haag Rotterdam. Hectometerpaal 56,0. A7 afsluit Dijk Heerenveen.

0: sleutel van opa's kast. Altijd fijn, de Sunstreams hoor je, lieve Frans. Ik schrijf je hier. Zeg, wat is dit?
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ah, fijn dat je het nog even zegt. Ik had het zelf nog niet door namelijk. Nee, dat is een grapje. Goedemorgen, maandagochtend. Maandagmorgen, moet ik eigenlijk zeggen. Maandagmorgen, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ook weer aan het werk. Jantje uit Nuland is erbij. Goedemorgen.
2: Rory, goedemorgen, matje. Hey, daar zijn we weer, jongen. Maandagmorgen. Ja, druk weekend achter de rug.
0: Oh, ja, oké.
2: Jongen toch. Vrijdag en avond kampioen gespeeld met bakvoetballen. Ja, bekertje opgehaald. Lekker glaasje drinken hier dan.
0: Oh, lekker man.
2: Ja, gisteren zaterdag nog een feestje gehad. Oh. En gisteren was het beachvolleyballen bij ons in het dorp. Dus ja, druk zat gehad. En we hebben kermis in het wild natuurlijk.
0: Het houdt niet op.
2: Ja, we gaan naar het wild vanavond met z'n allen jongens naar de kermis. Dus ik heb het druk, Rory. Ja. Maar nou ga ik eerst naar de koffiepot, joh.
0: Oh, ja. Ja, heel goed. Nee, inderdaad. Een drukke dag. Jan heeft zich niet verveeld dit weekend. Dat is één ding dat zeker is. En de koffie wordt hier voor mij gemaakt vanochtend. Dat is wel luxe, maar dat is echt zo. Eens even kijken. Een berichtje van Adrie uit Geldermalsen. Goedemorgen.
3: Hey, Rory. Goedemorgen. Hey. Ja, we zijn er ook weer bij, hoor. Op deze maandagmorgen.
0: Ja.
3: Ja, het kijkt een beetje grijs buiten.
0: Ja, dat klopt, ja.
3: Wel regen krijgen vandaag.
0: Nou, dat schijnt beter van.
3: Hey mensen, werk ze naar allemaal. Maakt een mooi dagje wel. En ja, inderdaad, waar we ongeveer 2 weken of 3 weken een vakantie hebben. Maar ja, is ook weer zo, hè. Dus geniet wel. Ja. Ciao.
0: En dan heb je dit in ieder geval nog in het vooruitzicht. Bekijk het positief. Tegen de tijd dat jij vakantie hebt, zijn de mensen uit het noorden alweer terug aan het werk, bijna. Berichtje van Rob uit Stadskanaal. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo.
4: Niet Lars.
0: Nee, dat klopt inderdaad.
4: Kun je mij alsjeblieft even vertellen wie je bent?
0: Oh, ja.
4: Je even voorstellen.
0: De voorstel.
4: Misschien is het heel dom voor mij, maar ik zou het graag weten.
0: Nee, ja. Nee, dat is prima. Ik ga even in de kring zitten. Hallo, ik ben Rory. Ik werk hier pas 3 jaar, maar dat maakt verder niet uit, want we spreken elkaar inderdaad niet zo heel vaak in de ochtend, dat is zo. En Lars is even een dagje vrij, dus daarom mocht ik de boel aftrappen hier vanmorgen. Maar gezellig dat jij er bent, Rob. Aangenaam kennis te maken, dat dan ook wel weer natuurlijk. En een berichtje van Peter uit Amsterdam.
5: Hey, goedemorgen Lars, met Peter uit Amsterdam. We zijn er weer gezellig bij vandaag. Ja. Lekkere vakantie gehad.
0: Ach, heerlijk.
5: En kun je even wat draaien van Peter Beense?
0: Oh.
5: En alle Bulls-medewerkers, jongens. Fijne werkdag. Later.
0: Peter Beense, dat vind ik geen slecht idee eigenlijk. We gaan zo eens even kijken of dat lukt. Dan wordt er ondertussen ook gevraagd, is er nog wat te winnen deze week bij Radio Rail? Want ik heb iets gehoord over racen en zo. Ja, dat klopt. Het is een soort van raceweek deze week. Heeft alles te maken met de Racing Day. Dat is bij de TT in Assen. Je wint deze week in elk programma de hele dag lang win je kaarten voor de Racing Day. Kun je lekker gaan zien hoe ze daar aan het racen zijn op de TT. Altijd leuk natuurlijk. Moet je wel even wachten op het racegeluid. Dat gaat ergens voorbij komen. En maak je geen zorgen. Het is echt, het valt wel op hoor. Als het racegeluid voorbij komt. Dat ga je niet missen. Dan win je dus 2 paddock kaarten. Dus dan ben je er sowieso bij. Maar er zijn meer prijzen. Want 1 keer per dag. Dus dat is niet in elk programma. Maar wel 1 keer per dag. Geven we ook een helikoptervlucht weg. Dat is ook heel vet. Daar gaat dus, als je dan op de radio bent. En dan gaat het prijzenalarm nog af. Ja, dan heb je dus die helikoptervlucht ook nog te pakken. Dus dat is extra vet. En vrijdag, dan geven we in de grande finale de grote hoofdprijs weg. De Grand Prix, zou je eigenlijk kunnen zeggen in dit geval. En dat is een rit in een echte Formule 1-auto. Dat wil zeggen zo'n 2-seater, weet je wel. Dus dan ga je met iemand die er verstand van heeft in zo'n auto zitten. En dan ga je even lekker een stukje racen over de baan. Dat is super vet natuurlijk. Dat geven we maar 1 keer weg komende vrijdag. Maar ja, het wordt sowieso vet natuurlijk deze week. De Racing Week van Radio RL. Hou ons in de gaten als je een beetje van snelheid houdt. En zorg dat je ook een beetje snel bent in de Radio RL-app. Hè. Dat is wel zo lekker natuurlijk. Ja, ik zit ondertussen ook nog even een beetje terug te denken aan de actie van vorige week. Dat was ook wel leuk, hè? Die cruise, de Radio RL muziekreis naar Engeland. Daar gaven we twee plaatsen voor weg. En de rest van de mensen die meededen en in de uitzending kwamen, die hebben reistrollies gevonden. Gewonnen. Maar er was één gelukkige winnaar, Joey. En die gaat in november lekker met zijn partner op cruise. Nou, dat is gezellig natuurlijk. En dan gaat hij heel veel artiesten zien. Rutger van Barneveld onder andere. Stef Ekkel. En ook deze vrouw is erbij. Belinda Kinnaar. Je hoort haar nu op Radio RL. Dit is Nog 1.

0: Radio Warel, je hoorde Plebs en Jochie Jochie. Jochie doet me een beetje denken aan van het goede doel. Henk, zeg maar. Niet Henk Tewing, maar Henk Westbroek. Yo, Jochie, een beetje, kan niet goed nadoen. Maar hij kon dat zo, of kan dat zo iconisch zeggen. Man leeft nog gelukkig. Komt een berichtje binnen van Niels de Wegwerker uit Jouren. Een hele goede morgen, Niels.
1: Rory, goedemorgen. Niels de Wegwerker hier. Hallo. Het is vandaag natuurlijk de 6e van de 7e 2026.
0: Ja.
1: En het is vandaag Wereldkusdag. Oh. Dus ik dacht, Bouke met kus me. Zet hem op. Ciao de bako.
0: Dat jij dat weet ook, dat het vandaag Wereldkusdag is. Nou, dan zouden we ook kus kunnen draaien natuurlijk. Maar daar maak je niemand blij mee. Inclusief mijzelf, denk ik. Of zijn er wel mensen die daar... Maar goed, Bouke is inderdaad wel een leuke suggestie. Ga ik er even bij zoeken zo meteen. Dan gaan we ook richting een keuzemomentje. Dat heeft verder niks te maken met kussen vandaag. Daar had ik helemaal niet aan gedacht. Maar ik dacht, ja, er zit wel een soort van link in. Ik heb namelijk aan de ene kant Ben Kramer met De Clown.
2: De

Misschien moet je sowieso maar een aantje erin zetten. In je telefoon alvast en dat zo meteen sturen. Als je deze wil horen, hè. Dat je het gewoon nu al doet. Maar ik heb ook nog keuze B, dat is deze. Droog je tranen, Piero. Is ook wel mooi. Ja, toch? Het is sowieso even meezingen zometeen. En een beetje rustig aan de maandag beginnen. Dat ook met deze Bonnie Sinclair op keuze B en Piero. Maar welke wil je zometeen helemaal horen? Laat dat weten in de Radio RL app. Een A voor Ben Kramer en een B voor Bonnie Sinclair.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Ook voor rioolvernieuwing klopt u aan bij Bosveld & Zonen. Kijk op bosveldenzonen.nl.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Veilig parkeren met voldoende parkeerplaatsen. Er is altijd wel een plekje.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 7 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Provincies kunnen vanaf morgen sneller ingrijpen tegen probleemwolven. Door nieuwe regels kunnen ze alvast afschotvergunningen regelen. Ook mogen boeren wolven voortaan verjagen met licht en geluid. In dit seizoen krijgen wolven welpen die ze willen beschermen, en daarom kunnen ze een gevaar zijn voor wandelaars. Verboden websites die designerdrugs verkopen hebben een doorstart gemaakt, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. Ze hebben hun website naar het buitenland verplaatst en zijn zo moeilijker offline te halen door de inspectie. Klanten met vragen kunnen terecht op Telegram. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Kiev zijn zeker 7 doden en 24 gewonden gevallen toen er raketten op de stad terechtkwamen. Meerdere gebouwen zijn geraakt. De burgemeester van Moskou zegt dat daar drones zijn neergehaald die uit Oekraïne kwamen. En door Erling Haaland heeft Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Het werd 2-1 tegen Brazilië en Haaland scoorde 2 keer. Voor de Braziliaanse spits Neymar was het een emotionele avond. Hij scoorde, maar stopt als international. Engeland is ook door na de 3-2 winst op Mexico. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
14: Te groot? Bestaat niet.
15: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
14: Grootpakket.nl. Groot gemak.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
23: Van 3 tot en met 11 juli verandert Rhenen in het feest van de regio. Met een bomvol programma en artiesten. Als Jan Smit, Samuel Welten, René Schuurmans, Wesley Bronkhorst, Lucas en Steve en Turfy Gang. En natuurlijk is er ook de vertrouwde Rhenense kermis. 3 tot en met 11 juli, de Rijnweek in Rhenen. Check het volledige programma op rijnweek.nl.
24: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
25: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
26: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
27: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
28: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanet Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanet Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanet Recycling.
29: Een hele goede morgen. Je luistert Radio Warel. Het is maandag 6 juli, eerste dag van de vakantie voor Noord-Nederland. Maar dat betekent niet dat het heel rustig is op de weg, toch Erwin?
30: Nee, zeker niet. En zeker niet bij Rotterdam. Want door een ongeluk bijvoorbeeld op de A15 Gorinchem richting Europoort is de hoofdrijbaan dicht. Bij knooppunt het Vaanplein 5 kilometer file. Gebruik de parallelbaan dus. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 11 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging. En ben je uit die file, dan sta je weer in de file tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt het Terbrechtseplein 13 kilometer. Door de werkzaamheden op de A20 is dat. Aansluitend op de A16 vanuit Roosendaal op de A17 tussen Moerdijk, Havens en knooppunt Klaverpolder een half uur vertraging in 5 kilometer file. Dus druk bij Rotterdam vooral. Er staan natuurlijk ook nog andere files. En er wordt geflitst als iemand te hard rijdt op de A6 Muiden-Lelystad, hectometerpaal 69,4. A9 Amstelveen-Alkmaar 48,6. En de A17 Roosendaal-Dordrecht 6,8.
29: Hartelijk dank.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Daar gaan we met het ochtendprogramma voor de maandag met Bob Offenberg zometeen en nu Samuel Wilten.
31: Dit is de muziek van Radio NL.

Berg en ik wil alleen maar dansen. Nou, als dat is hoe je wakker wordt vanmorgen, dan heb je een mooie ochtend, denk ik. Ja, misschien nog een beetje terugkijken op een mooi weekend. Hopelijk heb je leuke dingen gedaan. Ben je misschien even de kroeg ingedoken of lekker een dagje weg bijvoorbeeld. Ja, ik zelf val in die laatste categorie. Ik heb gisteren een dagje Luxemburg gedaan. Nou, dat was achteraf gezien, zeg maar, logistiek iets te krap bemeten. Het was allemaal een beetje haast. We zijn uiteindelijk maar 2 uur in Luxemburg stad geweest. En toen moesten we alweer terug. Maar goed, wel leuk voor het verhaal. Zo is het dan ook wel weer natuurlijk. Nu is de nieuwe week begonnen. Het is maandag 6 juli. En dit is wat er in het nieuws gebeurt allemaal. Frankrijk. Daar zijn in het zuiden tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege bosbranden, natuurbranden. Het is daar extreem heet en... de brandweer is daar met groot materieel bezig om alles te blussen. Nou, je zou dan maar op vakantie gaan nu. Dan moet je daar toch uitkijken, denk ik. Het is niet de enige plek, hè. In Spanje, Catalonië en zo omgeving Barcelona. Barcelona. Daar is het ook raak in dat opzicht. Dus, ach, ja, het is wat dat betreft in Europa, als je nu op vakantie gaat, geen pretje. Ja, en gesproken over hitte. In Nederland gaan we ook flinke hitte krijgen, hè. We gaan richting... de derde hittegolf van dit jaar. Ja, het is, vandaag kan het al best wel warm worden. In het noorden valt het dan nog wel mee. Daar is het 's ochtends nog een beetje bewolkt. Kan het zelfs een beetje regenen. Maar in het zuiden kan de temperatuur, met name in Limburg, vanmiddag alweer oplopen tot 29 graden. En dan komende week wordt het eigenlijk alleen maar heter en beter. Ja, ik hoop dat je er een beetje van kan genieten. Want er zijn natuurlijk, het is natuurlijk vervelend als je in de hitte moet werken. En je vindt dat lastig, zeg maar. Maar dan is dat vervelend. Maar ik hoop dat je er ook een beetje van kan genieten. Dat je ook gewoon lekker een moment in de tuin kan gaan zitten. Lekker de barbecue aan. Of misschien zo'n zwembadje of weet ik veel wat. Maar dat je in ieder geval ook een beetje geniet van het leven als het zo warm is. Dat is wel mooi natuurlijk. Nou, dan zijn we ondertussen ook aanbeland bij het keuzemomentje. Het is Ben tegen Bonnie vandaag. Ben Kramer op keuze A. De

is ook wel leuk, Bonnie Sinclair. Je stem is welkom in de Radio Adele app. We gaan even een klein rondje stemmen tellen, want er zijn al best wel wat stemmen binnen. Wacht even hoor, ik pak het er heel even bij hier. Even kijken hoor, ik zie een B graag, dat komt van Luc. Dan is er Jolanda uit Andels, die zegt goedemorgen, keuze A. Keuze B noteer ik voor Johan Kooi. Raymond uit Middelkerken, die zegt goedemorgen. Oh, wacht even, nee, dat gaat over iets anders. Opa Bertus zegt A. Geert uit Tinarlo zegt ook A. Noteer ik ook voor Pieter uit Slootdorp. Dan is er een berichtje van Atje uit Huibergen. Die gaat voor A. Een B voor Henk uit Drachten. Chris uit Jakarta. Dat is even ver weg. A. Ben Kramer. Berichtje van Diana uit Haaksbergen. Die gaat voor B. Dan is er Annie uit Bovenkarspel. Die gaat voor B. Een A'tje noteer ik voor Herman uit Buurmalsen. A ook voor Rob uit Haaksbergen. De A voor Bram uit Wieringerwaard. En ik heb ook nog een berichtje. Een B hier van de B van Brian uit Hellendoorn. En een A voor Juriaan uit Wernhout. Juist. Nou, het is een lastige keuze, maar de A overheerst. We zijn eruit. Het grootste deel kiest voor De Clown van Ben Kramer.

gezellig. Amazing maandag in de vroege morgen, ja. Deze gaat toch hard aan in de auto, dat kan niet anders. Rutger van Barneveld. En wat een succes dit liedje. Zwoele zomernachten, ja. Ook flink stijgen in de radio RL tot 30. Het is hem allemaal gegund, dit succes, want het is een leuk liedje. We hebben een beetje gezien trouwens hoe hard die gaat bij de zomertour. Hè? De radio RL zomertour in Assen vorige week. Daar ging het hele plein ook los op dit liedje. En het leuke is, dat gaat nog een keer gebeuren. Want we hebben namelijk de volgende zomertour op 9 augustus. Dat is in Roden. En daar is hij ook bij, Rutger van Barneveld. Met onder andere ook een aantal andere grootheden. Henk Wijngaard, Corrie Konings, Wesley Bronkhorst, Frank van Etten, Samantha Steenwijk, René Schuurmans, Jan Biggel en vele, vele anderen. Maar dus ook Rutger van Barneveld in Roden bij de Radio RL Zomertour. En mocht je nou willen weten wie daar allemaal staan, verwijs ik je door naar radiowarel.nl.

0: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
3: Dit is Radio NL.
4: Radio NL.
3: Hier moet je zijn voor... Radio NL.
5: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Radio NL.
3: Radio NL. Hier moet je zijn voor... Radio NL.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
3: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Müller Oosterbeek. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
4: Radio NL.
5: Weerbericht.
6: Mocht je wakker worden en denken het is bewolkt, dat kan kloppen. Want dat is in het begin van de dag overal nog een beetje zo. Vooral in het noorden kan daar wat regen of motregen uitvallen. In het zuidwesten breekt als eerste de zon door. En geleidelijk wordt het dan ook op meer plaatsen in het zuiden en midden zonnig. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Ja, lokaal kan het 29 graden worden. En morgen is het in het noorden opnieuw bewolkt 's ochtends met wat regen. Op andere plekken dan weer droog, dan schijnt de zon. Het is een beetje hetzelfde als vandaag eigenlijk. Vanaf woensdag is het overal droog en wordt het flink warm richting die derde hittegolf van het jaar. Nou, daar gaan we. En zo gaan we ook eens even kijken naar het laatste nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Meer dan 100 medewerkers van de Haagse Hogeschool deden een melding van onveilige werksfeer. Het gaat volgens Omroep West over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het wordt makkelijker om wolven af te schieten. Van staatssecretaris Erkens mogen provincies sneller een vergunning klaarleggen. Het zit hem dwars dat er laatst pas eentje was afgegeven op de Veluwe toen de wolf al vertrokken was. En Rusland en Oekraïne hebben vannacht weer raketten en drones op elkaar afgeschoten. In Kiev vielen zeker 10 doden. Russische raketten kwamen neer op een woongebouw.
6: Dank Daphne, dan gaan we naar Erwin bij de ANWB. Het is best druk op de weg, hè?
8: Zeker, het is druk. Zeker als je weet dat het een deel van het land, het noorden, vakantie heeft al. Het staat 275 kilometer. Ja, dat is best wel druk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg. 13 kilometer file. Vertraging is bijna 3 kwartier daar. Dat komt ook door die werkzaamheden op de A27. Die is dicht bij Gorkum. En tot aan Everdingen in beide richtingen staat vanuit Breda nu 9 kilometer file. Daarom vanaf Hank tot aan op het Gorkum. En bij Rotterdam is het erg druk door een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum bij Knoop het Vaanplein. De hoofdrijbaan is dicht, 4 kilometer file. Dat geeft file op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Terbrechtseplein en Knoop het Ridderkerk, 5 kilometer. De andere kant op is het heel druk, 14 kilometer tussen Breda-West en Dordrecht en 18 kilometer tussen Zwijndrecht en Knoop het Terbrechtseplein. Heel veel vertraging dus daar. Dan nog flitsers, de A10, Koenplein.

0: Meer. Hectometerpaal 28,9. A12 Utrecht-Den Haag 19,6. A35 Almelo-Enschede 49,9.
1: Oké, nou, genoeg te melden weer op de weg. Dankjewel Erwin en tot straks. Robert Pater, hoor je zo meteen.

is het mooie van maandagochtend. Dan is hij nog helemaal vers, de Hollandse Nieuwe. Deze week van Robert Pater, blijft toch bij mij. Trouwens ook aanwezig bij de Radio RL Zomertour in Assen. Hè. Daar heb je hem kunnen bewonderen al deze zomer. Het is maandagochtend 6 juli, Rory hier op de plek van Lars. Maar dat betekent niet dat we niet gaan dobbelen. Het gaat ook gewoon door vandaag. Ik neem je even mee in de keuzes. Als de dobbelsteen op 1 terechtkomt, dan gaan we naar dingen. 2, dieren die niet passen in een reisbandje. Ja, misschien wel handig zo voor op vakantie, hè, dat je daar even een keer over nadenkt. 3, nergens. Liedjes met nergens in de titel. Of misschien wel die nergens overgaan. Dat kan ook nog natuurlijk. 4 mocht ik zelf even invullen, want die was open. Vakantiebestemmingen heb ik daar neergezet. Ik dacht, het gaat natuurlijk heel veel over de vakantie in het noorden van het land. En het feit dat het in het zuiden dan warm wordt deze week. Dus dat voelt ook een beetje als vakantiebestemming. Maar goed, dat is dus 4. Dan 5, nog een keer dobbelen. En op 6 de letter P. Een liedje met de letter P. Nou, ga ik even onze huistrommelaar weer vragen. Ja hoor, take it away, ja. Ah, mooi. Nou, pak ik even de dobbelsteen erbij. Die heeft er weer zin in deze week. En meteen maar eens gooien. Oh. Ah, kijk, je hoorde hem bijna niet vallen. Maar hij is toch wel gevallen. Het is geworden nummer 2. Ja, en dat is een mooie. Ik ben heel benieuwd wat hiermee gaat komen. Deze spreekt tot de verbeelding. Dieren die niet passen in een reismandje. Dus denk even aan een dier dat zeker weten niet past in een reismandje. Dus niet de hond, niet de kat, maar denk even iets groter. Bedenk daar een liedje bij en laat dat weten in de Radio NLF. Meewoed nu!

nieuws is Stef Ekkel. De klok die tikt maar door bij Radio RL. Het is 7:50. En dat is een mooi moment om eens even op zoek te gaan naar dieren die niet in een reismandje passen. Heeft alles te maken met het dobbelspel, want daar kwam een mooi moment om eens even op zoek te gaan naar dieren die niet in een reismandje passen. Heeft alles te maken met het dobbelspel, want daar kwam het namelijk uit. Dus ik zoek eigenlijk een liedje over een dier dat niet in een reismandje past. Daar komen veel leuke dingen op binnen. Onder andere eentje van, eens even kijken hier. Danoontje uit Voorschootje. Danoontje uit Voorschoten, niet Voorschootje. Ik heb 3 haren op mijn borst, ik ben een beer. Oh, je zit een beer. Ja, geweldig. Eens even kijken, Bram uit Wieringerwaard, die wil graag Joey Nicolai met Kroegtijger. Nou, daar denken meer mensen aan. Ook Manon uit Bergijk dacht daaraan. De beer is los van normaal, zegt Lianne uit Steenwijkerwold. Dan is er een berichtje van Thea uit Bergijk. Die wil graag de dierenband van Mieke. Is ook leuk natuurlijk. De Wuko's, de ijsbeer, komt toch uit het noorden. En past inderdaad niet in een reismandje. Zegt Hattie uit Koevoorden. Voor het dobbelspel de olifant van de WC Experience. De WC Experience, zegt Patrick uit Sint-Willebroort. Ja, die heb ik vaker voorbij zien komen. Dan zegt Ben uit Schermerhorn. De kleine krokodil, Flappy. Nou, dat zijn 2 dingen door elkaar. Want Flappy was een konijn, hè, van Joep van Hek. Tenminste, volgens mij. En jij bedoelt de Snappy, de kleine krokodil. Die heb je natuurlijk, dit liedje is

0: Dan is dan weer een hele foute remix gemaakt. Ook
1: snappy, snappy, snappy.
0: Ja.
1: Snappy.
0: Nou, ik denk dat we tot de conclusie moeten komen dat we deze blijft nu al in je hoofd hangen. Die moeten we misschien niet helemaal, helemaal draaien. Een paard in de gang, zegt Mark uit Asten. Oh, die is ook leuk, ja. Een cocktail trio, kangaroo eiland komt hier nog binnen. Maar ik zag ook nog voorbij komen. Die is ook wel leuk. Die komt van Rowan uit, eens even kijken, Emma Compascum. En verder, volgens mij hebben we nog meer mensen die aangevraagd. Maar hij is in ieder geval wel leuk om een keer te draaien. Dag dikke olifant. Van Willem Duin. Doe me ook weer denken, er zijn meerdere liedjes over dromedarissen. Maar goed, daar kunnen we bezig blijven natuurlijk. Willem Duin, hij is hier.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
3: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
7: Hey jij. Hello. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
8: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
9: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
12: Oh, fuck, man.
11: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
10: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.

0: net zo makkelijk retour.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 8 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij de Haagse Hogeschool zijn meer dan 100 meldingen gedaan door medewerkers over een onveilige werksfeer. Volgens Omroep West gaat het om klachten over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. De Haagse Hogeschool geeft de problemen toe en zegt er dagelijks aan te werken. Veel bestuurders van brommobielen kennen de verkeersregels niet goed, blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vooral in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout en rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. Bestuurders zeggen onder meer dat ze bang zijn om tussen auto's te rijden. Provincies mogen sneller een vergunning afgeven om wolven af te schieten. Staatssecretaris Erkens geeft daar toestemming voor. Hij zit ermee dat wolven nu welpen krijgen die ze willen beschermen. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen. Hij vindt dat het afgeven van een afschotvergunning veel te lang duurde. En president Trump heeft gebeld met de FIFA nadat een Amerikaanse voetballer was geschorst op het WK, dat meldt de New York Times. De voetballer kreeg rood, maar zijn schorsing werd na het belletje teruggedraaid. Hij mag daardoor gewoon meespelen tegen België. De voetbalbond van dat land is woest. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het zo'n 26 graden worden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
5: Te groot? Bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
14: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
16: En door
17: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
18: Een hele goede morgen, dit is Radio RL, 5 minuten over 8. Ik zit nog even na te denken over dat dobbelspel net. Daar werd dat paard in de gang werd voorgesteld. Ja, ik vond Willem Duin ook heel leuk, maar achteraf gezien... Ja, die was toch ook... Ik zag hem een beetje later... Ja, Moet ik die misschien nog draaien? Van, nou, weet ik niet. Maar ik vond hem in ieder geval wel leuk. Leuke suggestie. En stiekem zit ik eraan te denken om toch nog te draaien. Maar daar gaan we even naar kijken. Verder gaan we zo meteen ook mooie prijzen weggeven. Paddelkaarten voor de Racing Day in Assen gaat dat gebeuren. Op het TT-circuit. Het RTT-circuit, zou ik maar zeggen. Dat gaan we dit uur nog doen. Dan moet je wel even wachten op het racegeluid. Het heeft nog geen zin om nu te appen. Je moet even wachten op het racegeluid. Want anders dan komt het niet goed. Dan win je misschien wel dus twee paddelkaarten. En misschien ook wel die helikoptervlucht. Hè. Die zit er ergens vandaag ook aan te komen. Maar dat is afwachten, want het prijzenalarm moet daarvoor afgaan terwijl je dan in de uitzending bent. Dus dat is even de vraag of dat gaat gebeuren. Maar hou de radio in de gaten, zou ik zeggen. Wie het verkeer in de gaten houdt, dat is Erwin bij de ANWB. Goedemorgen. Erwin.
0: Ja.
18: Daar is die.
0: Ik ben er.
18: Hallo.
0: Ja, ik was even bezig met de filelijst, want het is hartstikke druk op sommige plekken. Op de A2 bijvoorbeeld, Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een uur vertraging in 8 kilometer file. Op de A15 Gorinchem Europoort door een ongeluk bij knooppunt Vaanplein. 9 kilometer stilstaand verkeer vanaf Papendrecht Hoofdrijbaan is nog even dicht. A16 Rotterdam richting Breda, daardoor een uur vertraging tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Op de A16 vanuit Breda, 21 kilometer stilstaand tussen Dordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, omdat de A20 dicht is richting Hoek van Holland. Door werkzaamheden tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. En een ongeluk op de A27 Utrecht-Almere geeft een half uur vertraging tussen Hilversum en Huizen. Dan de flitser A7 Heerenveen-Groningen, hectometerpaal 169,5. A12 Utrecht-Den Haag 19,9. A28 Zwolle-Assen bij 143,5.
18: Dankjewel, tot zo.
0: Dank je.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Hartelijk goedemorgen, maandag 6 juli. En de Frank Boeiengroep komt eraan met Linda. Eerst naar Jeffrey Hezen.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

Frank Boeien op Radio Maril en Linda. Ja, wel wat positiever bezongen dan dat Jan Biggel Linda bezingt, hè? Dat wordt dan al snel Lilleke Linda. Dat is misschien wat minder vriendelijk, maar goed. Goedemorgen, het is de ochtendshow. Het ochtendprogramma voor maandag 6 juli. Zonder Lars, met Rory. En eens even kijken waar het over gaat vandaag in het nieuws. Nou, heel veel over de gevreesde hittegolf. Het is de derde van het jaar nu al. Die gaat eraan komen. In het zuiden gaan ze vandaag al temperaturen van 28 of 29 graden bereiken. En het wordt nog warmer deze week. Oh jee, oh jee. Ja, wel een waarschuwing van ouderenorganisaties in Nederland. Dat is wel iets om goed op te letten met z'n allen. Ouderen die kunnen natuurlijk minder goed tegen de warmte. En die zitten vaak alleen thuis. En daar moet je toch een beetje op letten dan. Dat ze genoeg drinken en ook genoeg eten. En dat ze een beetje goed voor zichzelf zorgen. Dus het advies is eigenlijk, als je iemand kent die wat ouder is. Misschien je opa of oma. Een van je ouders. Allebei je ouders misschien wel. Of misschien een buurman, een buurvrouw. Iemand in de straat. Ga even een keertje extra langs. En hou een beetje contact. Hou die mensen een beetje in de gaten, is het advies. En dat is ook een leuke reden dan om weer eens bij iemand op bezoek te gaan. Dat vinden die mensen vaak leuk en jij hopelijk ook. En dan een verhaal uit Frankrijk. Daar is uit een museum een flinke hoeveelheid juwelen gestolen. Dat is allemaal gisteren gebeurd. Ze hebben samen een waarde van 4 miljoen. Oh joh, dat is wel balen inderdaad. Ja. Nou, tenminste, niet voor de mensen die hem gejat hebben. Maar ze kwamen binnen via een nooduitgang. En toen was het raak, toen waren ze binnen. Toen konden ze die juwelen meenemen. Ik vind dat soort dingen, dat is altijd voor een film. Er zijn natuurlijk al heel veel films hierover gemaakt, dit soort onderwerpen. Maar je denkt toch altijd, maar deze wel, daar kun je wel weer een film over maken, zeg maar. En dan is het vandaag de eerste dag van de Radio Rail raceactie. Je wint in elk programma 2 paddock kaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Mogelijk win je vandaag ook een helikoptervlucht. En aan het einde van de week kun je ook nog eens een rit in een echte Formule 1 auto winnen. Dus mooie raceprijzen. Moet je alleen even wachten op het racegeluid. Als je die hoort, dan stuur je het woord race in de Radio Rail. Ik hoorde daar iets voorbij racen. Ik vond het nog snel gaan, maar ja. Het is ook het racegeluid. Dat gaat altijd snel, denk ik. Oké, race naar de Radio RL-app. Stuur daar het woord race.

0: Een mooie klassieker op de radio, 1999. Ik mis je adem van Dana Winner. Uit België, hè? Het land van slechte snelwegen en goede frieten. Ik was daar gisteren. Ik heb beide weer mogen ervaren. Goede frieten, maar ook zeker slechte snelwegen. Ja. En die ring die komt ook maar niet af daar, die Antwerpse ring. Ik hoorde dat nog 7 jaar gaat duren. En dan waarschijnlijk nog wel langer. Als dat de verwachting is, dan kan het zomaar zijn dat er nog wel een paar jaartjes bij komen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Je luistert Radio RL. Het is maandagochtend. Misschien wel jouw moment om lekker de week in te gaan met 2 paddockkaarten voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Het enige wat je hoeft te doen is te wachten op het racegeluid. Nou, dat is net geweest. En als je het woord race hebt gestuurd, dan is de kans aanwezig dat ik je nu ga terugbellen. Dat bij jou dan de telefoon overgaat. Het zou mooi zijn als je dan ook opneemt. Niet denkt, hé, een onbekend nummer, die neem ik niet op. Hallo?
1: Hey,
0: Rory, met Remco. Goedemorgen, je spreekt met Rory van Radio Warel. Dat was snel. Hallo, Remco.
1: Goedemorgen.
0: Uit Deventer, toch?
1: Zeker weten, ja.
0: Maar nu onderweg, begrijp ik.
1: Onderweg naar Coevorden.
0: Naar Coevorden, oké. Okay. En wat gaat daar gebeuren vandaag? De werkzaamheden neem ik aan.
1: Ja. Ik ben servicetechnicus, dus ik moet wat dingetjes repareren.
0: Oh ja, oké. Okay. Maar wat repareer je dan zoal vanmorgen?
1: Voornamelijk tandartsstoelen.
0: Tandartsstoelen?
1: Ja.
0: Oh, dat is specifiek ook. Zijn er veel mensen in Nederland die tandartsstoelen kunnen repareren?
1: Er zijn er wel een paar, maar niet heel erg veel, zeg maar.
0: Hoe ben je daarbij gekomen dan?
1: Ja, mijn vrouw werkt ook in de tandartspraktijk en zo kom je er wel eens bij, hè?
0: Is zij dan toevallig de tandartsassistente, of dat dan weer niet?
1: Nou, dat was ze, maar dat doet ze niet meer.
0: Nu is ze de tandarts zelf dan, begrijp ik.
1: Nee, dat niet. Nee, dat niet. Oh. Ze leidt nu de praktijk.
0: Oh ja, precies. Maar je zit hier wel allebei in dezelfde branche, zeg maar.
1: We zitten allebei in dezelfde branche, ja. Alleen, ik kijk niet in de mond.
0: Nee, precies. Kom je nou... wat zijn de meest voorkomende reparaties aan tandartsstoelen? Is er bijvoorbeeld wel eens een stoel doorgezakt of werkt die dan niet meer? Of hoe zit dat dan?
1: Nee, de meest voorkomende reparaties zijn toch eigenlijk al wel lekkages van lekkages? Water of van lucht.
0: Oh zo, ja. Oké, dat het dan op de stoel lekt, bedoel ik.
1: In de stoel zelf, in het apparaat zelf, in de techniek zelf.
0: Ja, precies. Oké. Juist. Hey, ik kan uren met je doorpraten over tandartsstoelen. Het gebeurt niet vaak dat ik een tandartsstoelen-expert aan de telefoon heb. Maar jij belt natuurlijk voor de Racing Day. Daar wil jij wel graag naartoe.
1: Dat lijkt me wel heel erg mooi, ja.
0: Nou, dan zou ik zeggen tanden op elkaar en gaan. Want je hebt bij deze gewonnen 2 kaarten voor de Racing Day.
1: Hartstikke top, dankjewel.
0: Hoppa, jazeker. En bij deze van harte gefeliciteerd. Gaat je vrouw dan ook mee of wordt dat iemand anders?
1: Dat gaan we nog even kijken, maar waarschijnlijk wel.
0: Oh, kijk.
1: Of misschien mijn zoon die wel gewoon mee wil. Ik weet het nog niet, moet even kijken.
0: Ja, precies. Ik denk wel dat dat goed gaat komen.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Mooi, dan wens ik jou alvast heel veel plezier en succes. En veel plezier en succes vandaag ook in de tandartsstoelenlarij, zeg maar.
1: Ja, dankjewel. En jij succes met de uitzending.
0: Dankjewel, dat gaat lukken. Ja, dan doet mij dat toch denken aan een toepasselijk liedje. Deze dan maar, hè. Het is ook nog zomer, dus dan past die prima. Peter de Koning.

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Ben je op zoek naar pallets?
6: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Geopend van maandag tot en met zaterdag van 9:30 to 20:00.
4: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
5: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen, maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
4: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen, maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
6: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
7: I want chicken.
8: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
9: Dit is Radio NL.
10: Altijd aan. Radio NL.
9: Altijd aan. Müller Oosterbeek. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
11: Radio NL.
9: Weerbericht.
12: Ja, het is eerst nog een beetje bewolkt. Vooral in het noorden kan daar ook nog een buitje bij vallen. Maar er is ook goed nieuws, want die bewolking trekt langzaam maar zeker weg. Vooral in het zuidwesten, daar gaat dat als eerste gebeuren. Daar breekt de zon door. En geleidelijk gaat dat dan ook op meer plaatsen gebeuren. Het wordt vandaag zo 20 tot 28 graden, lokaal 29 graden. Morgen een beetje een herhaling van vandaag. Ook in het noorden weer bewolkt met regen. Op andere plekken droog, schijnt de zon. En vanaf woensdag is het overal droog en wordt het warmer en warmer. En warmer en warmer. Gaan wij naar het laatste nieuws. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Medewerkers van de Haagse Hogeschool klagen over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Omroep West schrijft dat de inspectie zeker 100 meldingen onderzoekt. Vorige maand was er al een bijeenkomst van personeel en vakbonden. Bestuurders van de brommobiel kennen de verkeersregels niet, blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vaak in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout of rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. En wolven mogen deze zomer sneller worden afgeschoten. Staatssecretaris Erkens geeft provincies namelijk toestemming om eerder een vergunning af te geven. Hij zegt dat wolven gevaarlijker zijn omdat ze hun welpen beschermen.
12: Ja, die worden inderdaad wel beschermd, ja. Maar het is denk ik geen leuke dag om een probleemwolf te zijn. Want er is van alles over je besloten. Als je nu wakker wordt, je leest de krant, dat zal de Fabeltjeskrant dan wel zijn, hè, dan hoor je dat het je niet goed gesteld is. Nee, die probleemwolf die moet uitkijken. Dat was in het nieuws. Dankjewel, Daphne. Dat was Loket Nieuws. Het is het Radio NL ochtendprogramma. We gaan straks nog even een leuk trekzakliedje opzoeken natuurlijk. Om 8:50 gaan we dat doen. Als je een leuke suggestie hebt daarvoor, dan laat het vooral even weten. Waar heb je zin in? Ja, normaal gesproken kiezen we die zelf uit. Maar ja, Lars is er niet vanochtend. Dus misschien een mooi moment dan om dat een beetje uit handen te geven. Dus als je denkt, ik heb een mooie, laat het dan weten via de Radio NL app. Die je overigens ook kunt gebruiken voor die race dingen. Die kaarten voor de Racing Day bij de TT in Assen. Die zijn er net uit, maar die gaan later. later vandaag ook weer weggegeven worden. Dus dat wordt mooi. Gaan we nog even naar loket verkeer. Van het loket nieuws naar loket verkeer. Daar zit Erwin. Goedemorgen.
14: Goedemorgen, u bent aan de beurt. U bent aan de beurt als u bij Rotterdam onderweg bent op de weg. Want de A15 is de hoofdrijbaan dicht richting Europoort bij Knoopend Vaanplein. Dat geeft al de hele ochtend voor Trammeland een 7 kilometer stilstaand verkeer. Vanuit Rotterdam op de A16 tussen Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer stilstaan.

0: Tussen, oh, sorry, de omrijders op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Die staan ook in de file. Minder vertraging dat wel. Tussen Sabina en Afrit Oud-Beijerland. 1,5 uur, 12 kilometer file. En er wordt geflitst als iemand te hard rijdt op de A10 Amstel Koenplein. Bij hectometerpaal 11,3. A12 Utrecht Den Haag 19,9. En A17 Roosendaal Dordrecht 6,8.
1: Oké, dankjewel Erwin voor vandaag. En zit je er morgen ook of niet?
0: Nee, zit weer iemand anders.
1: Weer iemand anders. Nou, ik zit er ook niet, dus dat scheelt. Hey, dankjewel.

morgen weer met Lars en zonder Erwin. Dat is één ding dat zeker is alvast. Maar goed, eerst vandaag maar eens aftrappen. Mooie dag. Hittegolf incoming en muziek van Danny Christian onderweg. Die gaat even lekker een duikje nemen in de Wolga. En hier is René Schuurmans.

Het nieuwste wapenfeit van onze Neder-Duitser. Het was Danny Christian en Ai Ai Olga, ik spring in de Wolga. Ja, dat heeft hij misschien met dit weer niet eens zo slecht bekeken. Hè? Frisse duik is altijd lekker natuurlijk. Je bent bij Radio Marel. Ik had nog een Koos Albert beloofd. Die had ik nog openstaan eigenlijk. Nou, bij deze even draaien dan. Dit is Ik zal er altijd voor je wezen.

Marlies Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. Ja, eigenlijk zit hij hier ook al in, hè? De trekzak is hier ook te horen. Ja, die hoeven we dan bijna niet meer te doen. Maar ja, van de andere kant, hoe meer trekzak, hoe beter. Daar is dit item natuurlijk een beetje voor bedoeld. Voor de duidelijkheid, wij zien de trekzak, oftewel de accordeon, verdwijnen uit de Nederlandstalige muziek. En dat is jammer, want hij staat natuurlijk wel iconisch voor. En daarom elke dag even een trekzakliedje of een accordeonliedje, net hoe je het noemen wil. Ja, die hadden we dus net eigenlijk al eentje. Maar dit is ook een mooie. John West en Lange Frans. Dit is Sexy Lady.

Hartelijk dank. Aangevraagd Robin uit Rijssen. Ik gaf het vandaag even een beetje uit handen. Ik liet jou kiezen en Robin die koos voor deze. Dankjewel voor het kiezen. Dan zit het er alweer bijna op wat betreft het ochtendprogramma. Zometeen na 9 uur extra veel muziek tijdens de werkdag. Of je nou net begint, of je hem net gaat aftrappen, of misschien ben je al een paar uurtjes bezig. Dikke Wouda is binnen en hij gaat zometeen heel veel muziek voor je draaien. Ik wens je veel plezier daarbij. En ik spreek je vanavond weer in de avondshow. Dubbele diensten vandaag. Nou, doe ik nog even een klein stukje Brabant trots. Origineel Gerard van Maasakkers. Daar kwam bij Guuske Meeuwis, Frank Lammers. En dan krijg je dit. Hey, ga er mee.

0: Hey jij, ja jij, zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
1: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
2: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RKT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RKT in Goor en Nieuwheden.
0: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien. Met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: De muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Hey holtneudig, kom dan mooi naar RTG. In Goren Nieuw-Heden. Wie holt van holt.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: 10, 11 en 12 juli is het Balkbrugs Drukfestijn. Met een indrukwekkende showstraat, kermis, springkussens en gezelligheid voor jong en oud. En live optredens van Danny Panadero, The Beat Crooks, De Esperando's, Ancora, Robert van Hemert en de Radio NL Drive-In Show. Kijk voor alle info op balkbrugsdrukfestijn.nl en check de socials.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Betaalbare kunststof kozijnen. Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 9 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Medewerkers van de Haagse Hogeschool hebben al zeker 100 meldingen gedaan over grensoverschrijdend gedrag, meldt Omroep West. Sommigen noemen de sfeer toxisch. Een groep docenten zegt dat vooral oudere en internationale collega's er last van hebben. De inspectie weet het ook en doet onderzoek. In Amsterdam-Nieuw-West waren vannacht explosies bij twee appartementencomplexen, meldt AT5. Bij een van de explosies ontstond brand en moesten 3 bewoners worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De politie onderzoekt of de twee explosies met elkaar te maken hebben en zoekt nog naar de dader of daders. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev weer onder vuur genomen. Onder meer een appartementengebouw werd geraakt en zeker 10 mensen hebben dat niet overleefd. Er zijn zo'n 50 gewonden. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt militaire doelen en vliegvelden te hebben bestookt. En bij een steekpartij in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Volgens de politie was er eerst een ruzie tussen een groep van 15 tot 20 mensen toen de dader een mes trok. Het slachtoffer werd meerdere keren geraakt. De verdachte is gevlucht en nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen zich te melden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Verder is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden, 21 tot 24 graden in het midden en 25 tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
14: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
15: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
16: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
17: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
16: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
18: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Op zaterdag parkeer je na 4 uur helemaal gratis.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
24: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
25: Of deze, in een leuk plaatsje.
26: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
27: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
28: En door
29: Gevenis krijgen bij Geven van Net Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Net Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanetrecycling.com.
30: Er is 5 minuten over 9 voor de maandagochtend. Hartelijk goedemorgen tot aan 12 uur. Een nieuwe werk en uitvoering. Fris en fruitig aan deze week begonnen. En is het ook een beetje te doen op de Nederlandse wegen? We kunnen het vragen aan Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, goedemorgen.
31: Goedemorgen. Nou, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen er al tabak van hebben. Zeker die in Rotterdam moesten zijn of voorbij Rotterdam moesten gaan. Want die staan eigenlijk nog steeds in de file. Vanuit Gorkum op de A15 tussen Sliedrecht-West en Ridderkerk. 11 kilometer file, veel vertraging. De weg is wel weer vrij. Dat is tenminste een schamele troost. Op de A16 Breda richting Rotterdam. 28 kilometer file tussen Knoop het Klaverpolder en Terbrechtseplein. Door werkzaamheden is de A20 richting Hoek van Holland dicht bij Terbrechtseplein. En richting Breda staat er file door dat eerdere ongeluk op de A15 tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. 5 kilometer stilstaan. En de omrijders staan natuurlijk ook in de file op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom. Tussen Knopen Sabina en afrit Oud-Beijerland 10 kilometer file. Dan zijn er flitsers. A6 Muiden-Lelystad, hectometerpaal 69,4. A12 Utrecht-Den Haag 19,9. En de A27 Almere-Utrecht bij 93,0.
30: We zijn weer helemaal bij, Erwin. En dat gaan we het straks nog een keertje dunnetjes over doen. Iets naar Tine.
31: Gezellig.
30: Tot straks dan. Hoi.
31: Hoi.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Ja, laten we dat fileleed dan oplossen met de mooiste en de beste muziek van eigen bodem. We beginnen met Ferry de Lidse, Jacques en Baco en Monaco.
32: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Het is wel het nieuwste van Frank van Gooyen. En de titel Geweest is Geweest. Hartelijk goedemorgen, 9:15 op de maandag. Wat ik al zei, we gaan er tegenaan met veel vrolijkheid. Week 28 die van start is gegaan. En dan zullen we weer het nodige uithalen met prachtige acties. En natuurlijk heel veel studiobezoeken deze week. Ga ik je zo meteen over bijpraten. Laten we eerst beginnen met het hartelijk welkom heten. En even die krachten bij elkaar zien te verzamelen. Dat we er vandaag weer een mooie werkdag van kunnen maken. Daar gaat hij dan, met een grote glimlach.
1: Goeie zo.

Ochtend, je zit er meteen helemaal goed in met de grootste hits van Nederland. En die hoor je hier voorbij komen in werk en uitvoering. Spang met Part-Time Verliefd. En daarvoor Terug in de Tijd met VOF de Kunst. En ja, die enige echte oude liefde. En dan later hoor je dat ze getrouwd is met iemand uit dezelfde klas. Dat vooral. Het was van VOF de Kunst zoals ze dat halverwege de jaren 80 deden. Terug naar het heden met

0: grappige is, afgelopen weekend stonden we met Drive-In op een erg leuk feest in een grote feesttent. En er was ook iemand die zei van, joh, even Pascal Redeker in de badkamer kraam. Maar ja, door gebrek aan tijd is dat er voorbij gebleven. En dan draai je hem zo op maandagochtend en dan denk je van, nou, in de hoop dat diegene zit te luisteren, dan zit dat vast goed. Pascal Redeker en de badkamerkraan hier op Radio NL. Iets voor 9:30. Luister even mee. En dat betekent dat wij de volgende ronde gaan spelen. En je mag nu insturen het woordje race. En dan maak je kans op 2 paddelkaarten voor de Racing Day op de T-circuit in Assen. En mocht dan straks tijdens het belletje met de winnaar ook nog een keer het prijsalarm afgaan, win je op diezelfde dag ook nog even een helikopterrondvlucht. Hallo, het kan allemaal hier bij Radio NL. En mogelijk maak je ook nog kans als einde van de week, als hoofdprijswinnaar, op een race in een Formule 1 wagen. Onder begeleiding van een zeer bekende, ja, racer. Echt waar. Stuur het snel in, het woordje race, in de app van Radio NL.
1: Ik wou

0: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen blabla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
4: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Vitenolie, alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Van 3 tot en met 11 juli verandert Rhenen in het feest van de regio. Met een bomvol programma en artiesten als Jan Smit, Samuel Welten, René Schuurmans, Wesley Bronkhorst, Lucas en Steve en Turfy Gang. En natuurlijk is er ook de vertrouwde Rhenense kermis. 3 tot en met 11 juli, de Rijnweek in Rhenen. Check het volledige programma op rijnweek.nl.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
5: Hey jij... Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
6: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

Niemand minder dan Raymond Hermans en maximaal 1 november. Dat is de datum die rood omcirkeld in zijn agenda staat. En dat is ook niet zo gek natuurlijk, want dan geeft hij zijn concert in de Evenaar in Eindhoven. Kort geleden sprak je daarover hier bij ons in de uitzending. En dat is natuurlijk wel een mijlpaal. Zijn allereerste grote concert. De wens was er al een hele tijd en natuurlijk speelde het in zijn hoofd. Maar als er dan zoveel mensen steeds weer roepen van God, wordt wel tijd dat je het een keer gaat doen. Dan is dat hetgeen wat de doorslag heeft gegeven. En hij kijkt er naar uit en wij natuurlijk ook. Raymond Hermans, je hoorde hem met Maxima.

0: zondagochtend, hè. Nieuwe werkweek, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Als je zo de beelden ziet, cappuccinootje op het terras, gewoon genieten van de zee, van de zon, van de mensen om je heen. En dan denk je van, oh, lekker. Mag niet klagen, volgende week maandag start de vakantie. Dus mij hoor je voor de rest niet. Maar toch even die hint, die laatste dagen. Leo met een grote glimlach, want we krijgen de nodige hulp vandaag als het gaat om het meepresenteren. Ook de komende dagen. Straks tussen 11 en 12 is Marco de Hollander onze gast. Woensdagochtend Jeffrey Heesen. En aankomende donderdag is Henk Benaar te gast tussen 11 en 12. Dat is toch altijd leuk. Ik bedoel, ik haal wat koffie. Je geeft de gasten het woord. En we draaien veel muziek van ze. Dat is heerlijk om de week zo door te komen. En je weet meteen ook weer even hoe het met ze gaat. En wat ze aan het doen zijn. Wat de plannen zijn voor de toekomst. En ze hebben allemaal hun eigen verhaal. Wij gaan ook even op iemand een verhaaltje halen. Dat is iemand die het woord race heeft ingestuurd. Zoals we dat van je vragen sinds vanochtend 6 uur. Dat kan de hele week. En er zijn leuke prijzen mee te verdienen. Namelijk 2 paddockkaarten voor de Racing Day op het TT-circuit in Assen natuurlijk. Het leuke daarvan is, eens per dag gaat er een alarm af wanneer we iemand bellen. En dat is het helikopteralarm. Dan win je ook nog een keer even een rondvlucht boven het circuit. En aan het einde van deze week, en dat is vrijdagavond tussen 6:30 en 9:00... wordt er een weekprijs uitgedaan. En dat is leuk, dat is racen in een Formule 1-wagen met een bekende coureur. Ja, dat is altijd leuk. Dan moet je wel een beetje stressbestendig zijn. Want dat gaat natuurlijk niet dat je zegt 30, 40 kilometer per uur. Nee, ik denk dat je daar een nulletje achter mag zetten. Ja, dat gaat beleven, dat ga je meemaken. Wij gaan kijken wie wij in ieder geval blij mogen maken met de 2 paddelkaarten. In de hoop dat er nog een alarmpje afgaat. Of zelfs nog dat hij of zij vandoor gaat met de hoofdprijs. We gaan bellen.
1: Hallo?
0: Jessica, goedemorgen. Hallo. Je spreekt met Erika van de radio.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het met Jessica?
1: Heel goed.
0: Heel goed, dat is goed om te horen op de maandagochtend. Je hebt geen stress dat je denkt van verlatingsangst van het weekend en dat soort dingen.
1: Nee hoor, zeker niet.
0: Goed zo, dus een blije Jessica.
1: Ja, zeker niet.
0: Nou, mooi man. Jessica, ben jij een beetje van het racen? Ja, anders had je niet gehad, maar misschien doe je het voor anderen, je weet het niet.
1: Ja, zeker. Dat
0: is
1: hartstikke mooi.
0: Nou, dan bij deze. We gaan je blij maken, Jessica. Je wint 2 paddelkaarten, zodat je even een kijkje mag nemen van heel dichtbij. Als het gaat om de Racing Day. Je gaat naar Assen, naar het TT-circuit. En met een beetje geluk maak je ook nog kans op een race in een Formule 1-wagen.
1: Oh, ja. Hartstikke mooi.
0: Dat durf je wel, hè. Dat zijn snelheden waar je u tegen zegt. Maar ik denk dat ik aan jou wel een goeie heb. Ja, dat dacht ik. En stiekem probeer ik de tijd vol te praten. Ik heb geen idee, er staat hier namelijk op mijn formuliertje dat misschien bij het gesprek een alarm afgaat met een helikoptergeluid. Maar ja, we kunnen dit gesprek nog 10 minuten voeren, maar ik hoor geen alarm. Jij ook niet, hè?
1: Ik ook niet, helaas niet.
0: Nee, het is vrij rustig op de achtergrond. Dan blijft het tot op heden bij de 2 paddelkaarten. Die sturen we je met alle liefde toe. En aankomende vrijdag tussen 6:30 en 9:00 s'avonds goed naar de radio luisteren. Want wie weet ga je er ook nog een keer vandoor met de racende Formule 1-wagen. Nou, helemaal goed. Gefeliciteerd, Jessica. Blijf even hangen voor de gegevens. En dan gaan we het achter de schermen keurig netjes met je regelen.
1: Nou, dat gaan we doen.
0: Hey, maak er een mooie maandag van.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Doei.
1: Doei.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
3: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
2: Goed bouwen begint met goed materieel. AIC Visser. Komt goed.
4: Te groot? Bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: 10, 11 en 12 juli is het Balkbrugs Drukfestijn. Met een indrukwekkende showstraat, kermis, springkussens en gezelligheid voor jong en oud. En live optredens van Danny Panadero, The Beat Crooks, De Esperando's, Ancora, Robert van Hemert en de Radio NL Drive-In Show. Kijk voor alle info op balkbrugsdrukfestijn.nl en check de socials.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 10 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De arbeidsinspectie onderzoekt de werksfeer op de Haagse Hogeschool. Omroep West schrijft dat er ruim 100 meldingen zijn over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De vakbonden hebben er al een bijeenkomst over gehad met het personeel. Die was volgens de FNV op neutraal terrein, omdat werknemers zich dan prettiger voelen. Vakantieverkeer dat langs de Middellandse Zee van Frankrijk naar Spanje rijdt, heeft geen last van de bosbranden daar, dat meldt de ANWB. Een paar lokale wegen zijn wel dicht. De evacuatie van 10.000 inwoners is goed gegaan, meldt de Franse brandweer. Die is met 700 mensen aan het blussen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt volop gezocht naar mensen onder het puin na de aanvallen van Rusland op appartementencomplexen. Daarbij vielen 11 doden en raakten bijna 50 mensen gewond. Er zouden tientallen raketten en honderden drones zijn ingezet. Er worden meer aanvallen op Oekraïne verwacht vanwege de NAVO-top in Turkije. En spits Erling Haaland kwam woorden tekort nadat hij op het WK met Noorwegen had gewonnen van Brazilië. Door de 2-1 gaat Noorwegen naar de kwartfinales. Ik had nooit gedacht zoiets mee te maken, zei Haaland. Hij noemde deelnemen aan het WK iets surrealistisch en hoopt dat het nog even voortduurt. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
16: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
17: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
18: Overson, groot en klein wonen.
17: Check de voorraad op overson.nl.
19: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
21: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
22: Hey jij! Ja, jij! Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo ook bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
23: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: AllSafe!
27: Geeft ruimte.
28: Nu open in Zutphen.
29: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
30: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
31: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
32: En door gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmenden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling. Even gratis
33: containerplaatsing. Het is 4:10 exact. Dat betekent de start van deel 2 van Werk en Uitvoering. Wij gaan naar de ANWB in Den Haag. En je hebt hem de hele ochtend al kunnen horen. Erwin de Hart. En die weet precies waar het langzaam rijdt en stilstaat. Erwin, goedemorgen.
34: Goedemorgen. Ja, het antwoord is nog steeds eigenlijk op dezelfde plek. Hè? Ja. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Afrit Eveningen staat al de hele dag een file. Een kwartier vertraging in 15 kilometer file. Die wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. Dus de Nieuwe Dijk en knooppunt Gorkum, 7 kilometer file. Daar is de weg dicht tot aan Everding in beide richtingen. De A16 Breda richting Rotterdam, 10 minuten vertraging tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder. 6 kilometer is de file lang. De oorzaak is een ongeluk op de rechte rij. De A20 Gouda, Hoek van Holland. 5 kilometer file bij het Terbrechtseplein. Daar is de weg ook dicht. De komende 2 weken door werkzaamheden richting Hoek van Holland. Dan de flitsers nog. A1 Amsterdam Amersfoort, hectometerpaal 18,5. A6 Muiden-Lelystad 69,4. A9 Amstelveen-Alkmaar 46,6.
33: Erwin, dankjewel voor dit moment. En dan over een uurtje laten we dan nog een keer
34: afspreken. Wat een mooi moment was dit, hè?
33: Ja, absoluut. Tot straks, hè?
34: Tot
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Zometeen hebben we muziek voor je van Gisby, de wereld aan. Maar eerst Likkepé en de tent moet op zijn kop. Dat voor de maandagochtend. We kunnen er tegenaan.
12: Dit is de muziek van...

fantastisch mooi liedje. En met name dan als je de tekst goed in je opneemt, dan zijn de liedjes veel betekenisvoller dan je ooit had kunnen denken. Zo simpel is het. En dat is het mooie van Nederlandstalig. Je verstaat ieder woord en je weet wat er bedoeld wordt. Je hoort Gisby en de wereld aan. Het is 12 minuten over 10. Over Gisby gesproken. Afgelopen vrijdag kwam zijn nieuwe single uit. Die heb je wellicht al voorbij horen komen op Radio NL. Vandaag is van ons. En is dat niet het geval, heb je die nog niet gehoord? Niet getreurd. Dat gaat zeker nog gebeuren. Erg goed liedje van een fantastisch goede zanger. En ook Gisby is erbij op 9 augustus aanstaande. Want dan zijn we met de Radio NL Zomertour te gast in Roden. En de line-up is vrijdag bekendgemaakt. Dus check die even via radionl.fm. Dan weet je wie er allemaal langskomen. Maar Gisby is een van de gasten. We zijn ook op zoek naar liedjes voor de 3:30. Suggesties daarvoor mag je ze meteen achterlaten in de app van Radio NL. Gaan wij een keuze maken. En over iets meer dan een minuutje of 18, dan zullen we beginnen aan de 3:30.

Misschien weet je het nog te herinneren. Django heeft toen de tijd een album gemaakt met heel veel collega-artiesten. En op dat album staat ook dit prachtige liedje. In de zomer met Sieneke. En als we dan even de temperaturen erbij pakken voor de komende dagen, dan is dit wellicht wel heel juist gekozen om deze nu te draaien. Vandaag komen ze rond de 21 tot 28 graden te liggen. De maxima morgen tussen 20 en 26. Later deze week gaan we 27 tot 30 graden. 30 tot 33 graden. En zondag 28 tot 31 graden. En daarmee is er weer sprake dat de zomer terug is in Nederland. Kortom, Django en Sieneke, wat dat betreft heel goed gedaan in de zomer. 10 minuutjes voor 10:30, 10 minuutjes voor de aftrap van de 3:30. En dit is de nieuwe van Roy.

0: Muziek in de ochtend. Met werk in uitvoering.
1: Ik heb foto's van mijn reizen. Die gaf

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en Staakcaravans.
4: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant!
9: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Snel naar het Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Win deze week de ultieme raceervaring.
16: In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app.
15: Voor alle info, race naar radionl.fm.
16: Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
17: Dit is Radio NL.
18: Altijd aan. Radio NL.
17: Altijd aan.
18: na 10:30.
19: 10:55, de hoogste tijd om er weer 3 op verzoek te mogen draaien. Wout is de allereerste in deze nieuwe werkweek. Wout uit Sint-Willebroort, die schrijft... Hoi teken, zou het gaan lukken vandaag? Ik hoop het van harte. Zou je José Sepp weer een keertje kunnen draaien? Alvast een hele fijne dag en geniet van de 3 na 10:30. Dat gaan we dan ook doen, want José Sepp gaat beginnen met... En toen een zoen.
18: De 3

0: boodschap en overal bij vrijwilligersverenigingen, bij sportverenigingen, noem het allemaal maar op. Overal is wel zo'n iemand anders. En als die er dan even niet meer is, ja, dan is het paniek. Prachtig mooi liedje met een boodschap. De Suskus en iemand anders werd aangevraagd door Thuis uit Almkerk.
1: De 3:30.
0: We kunnen er nog eentje doen. Rick Wehner uit Zaandam. Jij bent de gelukkige die het slotakkoord mag verzorgen als het gaat om de drie die we op verzoek draaien hier in werk en uitvoering. En daarvoor gaan we terug naar de jaren 80 met een band. Ja, die echt fantastisch mooie muziek hebben gemaakt door de jaren heen.

0: Als ik dit instart, weet ik zeker dat bij menigeen de radio net even wat harder gaat. Dan maar even ruzie met de buren of met je collega. Dat maakt niet zo gek veel uit. We gaan de dijk namelijk voor je draaien en dansen op de vulkaan. En dat doen we op verzoek van Rick uit Zaandam. Dankjewel voor deze mooie suggestie en de afsluiter.
1: Nummer 3.

De laatste plaat die we mochten draaien in werk en uitvoering was deze. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de bekendmaking van de schijf. De zogeheten Hollandse Nieuwe, zoals we die al ruim 21 jaar voeren hier op Radio NL. En de beurt is deze week, de eer is de beurt gevallen aan Robert Pater. En blijf toch bij mij. Dit is Demi de Groot.

0: Een single van een jaartje of wat zal het geweest? Ja, ik denk toch wel een jaartje of 18 geleden. Ja, zo snel gaat het. De 3J's, hou voor mij. Fantastisch mooi liedje. De 3J's die gaan we nog begroeten op het podium. Ze moesten helaas afhaken voor wat betreft de zomertour in Assen. Maar er is een vervangende datum gevonden, want we gaan nog naar Rode. En later dit jaar zullen wij ook nog een geweldig mooi muziekevenement neerzetten. Daar binnenkort meer over. En daar zullen de 3J's alle drie gewoon ten tonele verschijnen om de grote hits ten gehore te brengen. Zometeen hebben wij visite in de studio. Leuk en gezellig. De maandagochtend op Vrolijk. En deze man die weet wat het is om mensen vrolijk te maken. Vrolijkheid verzorgen. En feesten vieren en polonaise lopen. Het zijn een paar steekwoorden die we kunnen gebruiken voor het volgende uur. Want hij is onderweg naar de studio. Marco de Hollander. Hoor je zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Maar we nou niet gek.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 1:30.
2: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Te groot? Bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: 10, 11 en 12 juli is het Balkbrugs Truckfestijn. Met een indrukwekkende showstraat, kermis, spring. Kussens en gezelligheid voor jong en oud. En live optredens van Danny Panadero, The Beat Crooks, De Esperando's, Ancora, Robert van Hemert en de Radio NL Drive-In Show. Kijk voor alle info op balkbrugstrukfestijn.nl en check de socials.
10: Veilig parkeren met voldoende parkeerplaatsen. Er is altijd wel een plekje.
11: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
14: Mooi van Ethos.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 11 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet trekt ruim €400 miljoen extra uit voor woningen voor ouderen die wat meer zorg nodig hebben. Het geld is bedoeld voor woongebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen. Volgens het kabinet worden er nu nog te weinig van dit soort woningen gebouwd. De verhoren rondom de coronacrisis gaan vandaag weer verder. De onderzoekscommissie kijkt naar het coronatoegangsbewijs en de vaccinatiecampagne. Oud-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden van het RIVM zei dat er geen plan B was. Toen bleek dat huisartsen zo'n grote campagne niet aankonden. Het kostte veel tijd om te switchen naar prikken bij de GGD. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen na aanvallen door Rusland. Raketten en drones vlogen richting Kiev en zeker 11 mensen kwamen om het leven. President Zelensky zegt dat het lastig is om alle raketten tegen te houden. Hij roept daarom NAVO-landen op meer afweerraketten te leveren. Deze week is een NAVO-top. En België mag van de FIFA in beroep gaan tegen het intrekken van een rode kaart die een Amerikaanse voetballer had gekregen. De FIFA schorste hem, maar trok dat later weer in. En dat gebeurde na een telefoontje van president Trump met FIFA-baas Infantino. België wil dat hij gewoon geschorst blijft. Ze spelen morgen tegen Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP nieuws.
14: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
20: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
21: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
22: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
21: Overson, groot en klein wonen.
22: Check de voorraad op overson.nl.
23: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
24: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
26: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
27: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
28: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
29: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
30: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
31: En door
32: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven van Netten Recycling.
33: Het is alweer het derde en laatste deel voor deze maandagochtend. En ja, dat is eigenlijk al voorbij gevlogen. Maar ook de komende minuten die zullen voorbij razen. Want wij krijgen zo meteen visite van Marco de Hollander. Die heeft altijd een goed verhaal. En ja, met die gezelligheid vliegt dan dat laatste uurtje voorbij. Dat is zo vaak zo. We gaan het zo meteen beleven. Waar we nu de aandacht voor willen vragen, dat is hetgeen wat er op de Nederlandse wegen gebeurt. En daarvoor gaan we naar de ANWB. En daar zit de hele ochtend Erwin de Hartal. Erwin, goedemorgen.
34: Goedemorgen, dankjewel voor deze mooie aankondiging, Terke. Ja, we gaan beginnen met de A2. Dat is wel vaker het geval. Den Bosch richting Utrecht. Al de hele dag een file tussen Knopend Empel en Zaltbommel. 8 kilometer, een kwartier vertraging. Ook door de werkzaamheden op de A27 bij Gorinchem is dat. Op de A12 vanuit Arnhem. Tot aan de Duitse grens sta je in 8 kilometer file. Door de controles 20 minuten vertraging vanaf Duiven. Op de A16 Breda-Rotterdam. Door werkzaamheden bij Knopend Terbrechtseplein. Op de A20 staat 7 kilometer file tussen Rotterdam-Feyenoord en Knoppen te Werkseplein. De vertraging is een kwartier. Dan nog de flitsers. De A4, Belgische grens Rotterdam, bij hectometerpaal 245,0. De A6, Muiden-Lelystad 69,4. En de A10, Amstel-Koenplein, bij hectometerpaal 11,3.
33: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En heel graag tot de volgende ronde.
34: Ja, het was geweldig. Dankjewel, hè.
33: Toch wel, hè, voor de maandag. Hey, tot snel.
34: Ja, zeker.
33: Goed zo. Dag. Hoi, hoi.
35: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Alles weer een glimlach hoor vandaag. Zeker weten. En dat doen we nu ook qua muziek. Want Zwoele Zomernachten, de grote hit van Rutger van Barneveld, hoor je nu.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Terug in de tijd met Pleasure en Little by Little by Little by Little. Snap ik wel, maandagochtend, 11 minuten over 11. Het gekke getal zou je bijna kunnen zeggen. Maar het is nog lang niet de 11e van de 11e. Daar moeten we nu ook nog niet over beginnen. Maar toch, 11 minuten over 11 en hij is binnen met een grote glimlach. En dat was voorspeld. Ik had ook niet anders van je verwacht. Marco, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen teken. Nou, luisteraars, goedemorgen natuurlijk.
0: Kijk, dit vinden we leuk, die vrolijkheid.
1: Ja, toch?
0: Ja, nee, maar zo ben je. Zo sta je in het leven.
1: Ik werd vanochtend wakker en dacht ik, nou, we gaan er weer een mooie dag van maken. We mogen bij jou op de koffie komen. Dat is altijd leuk.
0: En weet je dat er heel veel mensen op maandagochtend wakker worden dan eerst zuchten? En jij begint meteen te lachen.
1: Nee, natuurlijk niet. Dat is toch mooi? Dus doe wat ik het allerleukste vind teken.
0: Ja, maar dat is het. Zo kennen we je ook. Ik bedoel, vrolijkheid, gezelligheid en altijd nou ja, de glimlach die staat bij jou voorop. En zo moet je leven ook een beetje...
1: Bedoel, zo is het, joh.
0: Je loopt hier maar even rond. Dus,
1: ja, toevallig dat nu.
0: Ja,
1: we lopen er nu. Nee, dus we moeten er nu wat van maken.
0: Ja, nee, zo is het toch. Kom op. We kunnen wel heel moeizaam en zuchten en kreunen en steunen, maar joh, daar komen we geen meter verder mee.
1: Nee, precies. Nee, ik ben blij dat ik weer ben.
0: Ja, ik heb even teruggekeken, want we hadden het er van de week over van bent hier begin het jaar ook geweest. Maar dat was maart, dat was nog voor de muziekreis.
1: Ja, precies, voor de muziekreis. Ja, was met het postuumduet met de zangeres zonder naam natuurlijk, dat we toen uitbrachten. En toen Hollandse Nieuwe was.
0: Ja.
1: En daarna zijn we met de muziekreis gegaan. Dus we hebben heel wat evenementen en feesten en weer mooie herinneringen gemaakt met elkaar.
0: En waarom wilde ik dat weten? Vorige week zat Wesley Klein hier en toen hadden we het ook over de muziekreis voor aankomend jaar. Nou, die wist al te melden dat hij weer mee mocht. Maar ik denk dat ik jou de vraag niet eens hoef te stellen.
1: Nee, voor mij was ik een van de eerste die weer gevraagd werd. En, ik ben heel dankbaar dat ik weer bij mag zijn volgend jaar. En een nieuw resort vind ik ook wel heel erg leuk. Weer leuke nieuwe artiesten die meegaan. Heel veel fans die weer hebben gezegd, we gaan weer mee. Dus,
0: ja, leuk is dat, hè?
1: Altijd weer feest. Ja. En ze kijken er ook echt allemaal weer naar uit. En ik ben heel dankbaar dat ik erbij ben.
0: Ja. Het grappige is, afgelopen weekend stond ik in een feesttent te draaien. En er waren ook mensen die zeiden, we hebben geboekt. En dat is op zich heel leuk, maar die kijken daar nu al uit. Dan is het juli. Vorige week, toen ik met Wesley aan het babbelen was, kwam er een appje binnen. Er was iemand die had even uitgerekend hoeveel dagen het
1: was. Maar we zijn nu al aan het aftellen.
0: Zo leeft het wel. Marco.
1: Maar dat geeft ook wel aan hoe de sfeer onder elkaar is. En mensen vragen me ook wel eens het land, want die horen het dan op de radio. En is dat dan in het echt ook echt zo leuk?
0: Ja.
1: Ik zeg, ja, je moet er eigenlijk gewoon bij zijn om het sfeertje te snappen misschien wel. Want je hoort het dan wel, maar hoe leuk het onder elkaar ook is. En hoe die feesten met elkaar zijn. Het is echt één grote familie. En ook de artiesten onder elkaar, want dan hoor je ook wel eens van de rare verhalen. Maar ook met elkaar is het één groot feest. En ja, ik kijk er ook alweer naar uit. Maar we hebben gelukkig nog heel wat andere dingen
0: zo
1: vooruit.
0: Maar het is wel een mooi bruggetje naar de huidige single in die zomer. De clip van deze plaat.
1: Ja, we hebben natuurlijk toen die tijd al de clip moeten opnemen. Want dachten, ja, daar zijn al de zomernachten aan de gang. En het sfeertje om het zomertje neer te zetten, dat was in Turkije. Dus we hebben daar de clip toen opgenomen, ja, klopt.
0: En er is niet bezuinigd, hè?
1: Nee, het waren hele mooie dames mee.
0: Nou, in dit geval de clip. Ik bedoel, we hebben natuurlijk Shiki Boom, die drijven met enige regelmaat als mooi weer is.
1: Ook mooie dames erin.
0: En nu wordt je mag daar dan een clip opnemen. Je krijgt het script voorgelegd en dan zeg je van prima. En dan komt er even een bus voorrijden met allemaal mensen die meegaan om die clip op te nemen.
1: Ja, en prachtige speedboot is er dit keer ook ingezet om over het water te scheuren met elkaar. En mooie mensen op die boot. En ik mocht ook nog mee.
0: Ja, maar is het ooit voorgekomen, Marco, dat er een idee was voor een clip dat jij zei van ja, maar hallo, dit gaan we niet doen.
1: Nee, joh, ik moet zeggen, Petjanka is mijn beste vriend in de clips maken. Ja. En die maakt er altijd fantastische dingen van. En die verzint elke keer weer wat origineels. En ik ben hem ook enorm dankbaar dat we al zo lang mogen samenwerken. Ja. Dus ik leg het lot altijd in zijn handen en het komt altijd goed.
0: Maar dat vind ik mooi, hè? Want je zegt inderdaad, je moet vooruitwerken. Dit is in april opgenomen, dan schijnt daar volop de zon. Dan is het zomers. En dan komt de plaat later uit in Nederland, waar het zonnetje dan ook is. Nou ja, we hebben het net genoemd. Temperaturen die deze week weer door het plafond zitten.
1: Ja, geweldig, hè? Ja, het worden zoele zomernachten, wat Rutger al zegt. Maar ik heb er ook eentje voor hem.
0: Ja, maar dat bedoel ik. In die zomernacht, dan klopt die planning, toch?
1: Zeker, ja. Dus we zijn altijd vooruit aan het plannen met muziek. En dit keer is het weer het plaatje compleet, zoals jij het zou zeggen.
0: Bij deze.

0: zij ben ik al vergeten. Ik ben Bailando.
1: Heerlijke plaat van Jeffrey Heese, Bailando. 11:50. Kort geleden was Jeffrey bij ons op de zomertour. Was trouwens diezelfde avond waar jij ook was. Dat
2: ja,
1: was
2: wat een avond was dat. Oh, ja. Wat een mensen en wat een feest. En wat ik ook zo echt mooi vond. Dat er zoveel jeugd en jonge mensen allemaal mee stonden te feesten. Ja, en dat was echt waanzinnig. En dan die Justin ook weer met zijn cheerio. Dat hele plein kippenvel momenten waren.
1: Ja, je hoeft maar één keer wat te roepen van... Ja. Zolang ik geen vogel...
2: Dat is fantastisch.
1: Maar wat jij zegt, dat valt wel op. Dan, iedereen had het daar die avond wel over. Van, goh joh, het sfeertje wat er is. Jong en oud door elkaar. En heel veel artiesten zeiden ook van, goh joh, bepaalde liedjes die worden zo luidkeels meegezongen. En dat hebben we al die dagen daar gemerkt. Dus eigenlijk is het voor het Nederlandstalige lied fantastisch dat de nieuwe generatie dit volledig oppakt.
2: Absoluut, ja. En dan zie ik in dit land ook overal terug. Dat zijn de voetbalkantines waar we weer staan. En iedereen wil het Nederlandse lied weer horen. En met dank aan Justin ook, maar ook aan Marco Schuitmaak van de afgelopen jaren. Dat zij zo het Nederlandse lied in het juiste daglicht hebben gezet. Met het sfeertje waar wij ook allemaal zo van houden. Nu Rutger ook weer. En dan ben ik alleen maar trots op die jongens waar we al jaren mee mogen samenwerken. Hoe zij nu scoren. En daar vieren wij allemaal wel mee.
1: Toch? Ja, maar dat is toch fantastisch. Is het. Ja, maar jij bent ermee opgegroeid. En je jeugd werd bij jullie thuis alleen maar Nederlandstalig gedraaid.
2: Ja, en dan moet je natuurlijk ook weten dat het die periode was geweest dat ik op de basisschool zat. En op een gegeven moment middelbare school zat dat we uit werden gelachen. Ja, want mijn vader had Arnie Jans op het feest staan. Nee, Arnie Jans en Frankie Mirella kwamen bij mijn vader en moeder optreden. En dan werden we uitgelachen. En nu was ik onlangs in Nieuw-Leusden ook nog weer bij de Tukker FM. En dan zie je die jonge gasten van 12, 14, 16 jaar kop of munt ademloos meezingen.
1: Dat
2: is toch waanzinnig om te zien. En dat was mijn jeugd ook, snap je? En nu zie ik dat dan terug. Ja. En ik was zo dankbaar dat ik daar achter en voor de schermen mee mocht kijken. Dankzij jou ook.
1: Nee.
2: Maar het was echt heel leuk. En ik krijg kippenvel als ik al die artiesten van vroeger, of het nou Henny Wijmans is, of de jongens van de Dutch Boys, of de Havenzangers, die hebben zo gezorgd dat wij als Nederlands artiesten daar nog op door mogen borduren nog steeds. En dat zij daar zo dat mooie podium nog steeds krijgen, dat is fantastisch. En ik geniet met volle teugen van het Nederlandse lied. En vooral de oudere garde kan ik enorm waarderen. En ik ben blij dat ik daar af en toe tussendoor mag fietsen.
1: Zo leuk. Want in mijn periode, dan hebben we het over begin jaren 90. Want dan was je volop met muziek bezig. Altijd die cassettebandjes volstouwen. Ja. Er zat wel eens een Nederlandstalige tussen. Maar over het algemeen heel veel Engelstalig. Toch de liefhebberij voor de Nederlandstalige muziek altijd gehad.
2: Ja.
1: Maar wat jij doelt is, er is een generatie geweest. Die haalde flink zijn neus op. Voor, als Honey maar voorbij kwam uit vanavond, heb ik over, dit is toch geen muziek. Nee. En nu zingen is het woordelijk mee. De jeugd, de ouders.
2: Ja, fantastisch. Ja, generaties bij elkaar. Opa's, oma's en de jeugd. En alles hangt om elkaar heen mee te zingen met het Nederlandse lied. En dat is fantastisch. En daar moeten we vooral voor blijven vechten met z'n allen. Leuk.
1: Ik vind het ook wel weer een mooi bruggetje. Want die lang gekoesterde wens om postuum nog een duet op te mogen nemen met de zangeres zonder naam. Het is je geluk, man.
2: Ja, dat is waanzinnig. En als je dan uiteindelijk op 2 mag eindigen in de hitlijsten. Dat is toch fantastisch. Ja. Een prachtige eerbetoon konden we niet brengen aan de zangeres zonder naam. Er werd weer toen die tijd volop gesproken over de zangeres. Elk optreden komt dat liedje wel voorbij. Over de medley met al haar grote successen van de zangeres. En ze mag ook zeker niet vergeten worden. En voor mij een absoluut hoogtepunt. Een paar weken geleden mocht ik in Leiden, in de Stadsgehoorzaal van Leiden, waar zij is geboren, het postuumduet nog een keer brengen.
1: Wow.
2: Als Marco de Hollander, maar dan voor Leiden met de klanken van de zangeres zonder naam. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Zeker als je daar dan al haar hits mag zingen. En dan dat postuumduet. En je staat daar in haar Leiden met haar inwoners om mij heen. Ja, dat was absoluut een mooi moment. Ja, en heel vol theater. En ik kan er nog steeds met een glimlach op terugkijken. Ja.
1: Maar hoe voelt zo'n applaus? Dat voelt veel warmer dan waar dan ook.
2: Want dat is haar geboorteplaats. Ja. En al die fans en al haar oude buurtbewoners, iedereen die haar nog van vroeger kon, waren daarbij aanwezig. Dus dat was absoluut heel erg mooi. En dankbaar dat ik dat mocht doen ook, ja.
1: Dat zijn de mooie momenten, Marco.
2: Absoluut, ja, absoluut, ja.
1: Komt er ooit een boek van Marco de Hollander?
2: Dat zou een heel dik boek worden ondertussen.
1: Ja, maar
2: daar kunnen we heel veel verhalen over schrijven.
1: Ja, maar dit is wel een hoofdstuk.
2: Ja, en ook waar die clip is opgenomen, dan bij de familie Hoes. Maar uiteindelijk, tegen, is ook wel weer leuk om te vertellen, waar ik in het spitten was tussen die cd-bakken, zoals jullie hier die LP-bakken hebben staan, hebben ze daar nog de Fumerhoes, al die cd's nog liggen, kwam ik weer zo'n oude cd tegen van René de Haan. En daar is in de zomernacht weer vandaan gekomen. Dus zo gaan de liedjes weer door.
1: Ja, mooi is dat.
2: Grappig, hè? Ja, dat was ooit een liedje van René de Haan in die zomernacht. Dat was een walsje, een heel ouderwets walsje. En dat hebben wij up tempo gemaakt. Dus muziek blijft altijd voortgaan.
1: Jouw muziek is een hele mooie rode lijn door jouw muzikale bestaan.
2: Ja, absoluut. Ja, leuk.

0: Van 3 tot en met 11 juli verandert Rhenen in het feest van de regio. Met een bomvol programma en artiesten. Als Jan Smit, Samuel Welten, René Schuurmans, Wesley Bronkhorst, Lucas en Steve en Turfy Gang. En natuurlijk is er ook de vertrouwde Rhenense kermis. 3 tot en met 11 juli, de Rijnweek in Rhenen. Check het volledige programma op rijnweek.nl.
1: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
2: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
1: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
6: Heb je

0: Bestel voor 13 juli en haal je kozijnen nog voor de bouwvak af. Scodora.nl.
1: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou. Een heerlijke zomerse plaat vol aanstekelijke reggae-invloeden.
2: Want ik wil jou, ik wil jou. Ik wil jou, ik wil jou.
1: Dit is het moment voor een muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
5: Dit is Radio NL.
6: Altijd aan, Radio NL.
5: Altijd aan. Müller Oosterbeek, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
7: Radio NL.
8: Weerbericht. 3:30. Pak het weer er even bij. Nou, vanmorgen overheerst in het noorden met name dan eerst de bewolking. Later zou er nog wat regen gaan vallen. En het zonnetje komt er steeds vaker bij. En dat is ook in de rest van het land het geval. Vanmiddag is het overal droog. Vooral in het zuiden en het midden komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Maxima die liggen tot 19 graden in het noorden. En het kan 28 graden worden in Zuid-Limburg. En waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Kracht 3 tot 5. Vanavond en vannacht is het droog met brede opklaringen. En dan koelt het af naar 15 tot 19 graden. Morgen verandert er weinig aan het weerbeeld, maar daarna dan zullen de temperaturen gaan stijgen. We hadden het er net al over, mooie zomeravonden waar het hier al over ging. Eind deze week weer richting de 30 graden.

0: Nou, ik zie hier iemand daar zitten met een hele grote glimlach. Ja. Ja toch, dit is toch fijn?
1: Ja, weet je, Frankie Mirella, mijn opa en oma waren vroeger altijd al fanteken van Frankie Mirella.
0: Ja.
1: En later, ik denk nog 15, 16 jaar geleden, heb ik ooit nog een liedje met ze samen opgenomen. En afgelopen keer op het zomerfeest bij mij, daar stonden ze weer, Frank met zijn Mirella.

0: Bella. En dan, als je dan die liedjes weer hoort en je ziet ze weer stralen, Frank weer genieten en dan, ja, daar komt niks tussen, want dan vind ik dat zo mooi en dan kan ik er zo van genieten dat hij nog steeds zoveel plezier heeft en zijn hits nog veel beroering brengt bij de mensen, want dat zie je gebeuren als hij Wat ik zou willen zingt, De verzonken stad. Ja, ik hou er gewoon van. Ik kan niks anders van maken.
1: Het leuke is als je dan bij me in de kleedkamer zit en er komen wat oude verhalen dan, oh ja, maar daar waren we toen aan dit en dan hoor je bij tv-opnames, bij radio dingen wat ze in het verleden hebben meegemaakt.
0: En dat vind ik ook heel erg leuk, want hij is op dit moment aan het spitten in zijn oude fotoboeken en oude filmpjes. Dus Frank is heel zijn carrière weer aan het doornemen. Wow. Hij staat al 65 jaar ruim op die plank. En je ziet gewoon dat hij alles weer aan het doornemen is. En dan zie je hoeveel succes in de afgelopen jaren hebben gehad. Dus dat is alleen maar mooi.
1: Ja, dat is prachtig.
0: Een goed voorbeeld.
1: Ja, nou, nooit vergeten ook. En daarom die liedjes blijven draaien. Maar als je ze dan live op het podium ziet, dan word je er alleen maar vrolijker van.
0: Absoluut, absoluut.
1: En wat jij ook zegt, de generatie, dan hebben we het even weer over de categorie 16+. Dat die woordelijk,
0: kop of munt, wie de sheriff is. Ja hoor, dan zien ze het allemaal weer mee. Ja, dat is toch fantastisch. Dat. Als je dat mag bereiken in je leven, dan heb je het goed gedaan, toch?
1: Ja, en neem dat met respect. En heel mooi.
0: Ja, dus, absoluut. Ja. Dus daarom moeten we die oude harde artiesten altijd blijven koesteren en welk evenement wij ook organiseren. We betrekken ze er zoveel mogelijk nog steeds bij. Pas hadden we Henny Wijmans weer van de New Four staan.
1: Henny gaat mee naar de muziekreis.
0: Ja, geweldig. Ja. Hè? Ja, dat is wel een goeie dat jij dat even zegt, want er staat een foto op, daar is hij niet zo herkenbaar op de poster. En ik krijg echt heel vaak in het land te horen van wie is die man die daar op die foto staat? En ik zeg, ja, ik wist dat jouw betrouwbare bron, dat het natuurlijk Henny Wijmans was. Ik zeg, dat is de Henny Wijmans van de New Four. En er zijn heel veel mensen blij dat hij er weer bij is. Want super. We hebben 2 jaar terug.
1: Ik denk dat het inmiddels al 3 jaar is.
0: Oh ja, nou ja, toen hebben we daar ook al mogen aanschouwen in de lobby met al die hits van de New Four. En dat was ook zo'n mooi moment. En later kwam Henny tijdens die reis nog met een heel mooi liedje. Jij bent alles in mijn leven naar me toe. En dat heb ik later nog eens opgenomen. Dus ook dat ontstaat allemaal.
1: Ja, er komen altijd goede tips tijdens die muziekreizen jouw kant op. Want Henny heeft jou...
0: En hij heeft nog pas weer een liedje gestuurd, dame. En dat gaan we binnenkort ook opnemen voor volgend jaar. Dus Henny heeft goede ideeën.
1: Ja, en Jan Keizer, daar zat je de afgelopen keer ook. Ochtends vroeg al van Jan komt zingen.
0: Dat was toch ook gaaf, teken, ja. En ik zie Jan nog zitten daar aan het terras met zijn Marie samen. En die zegt, ja, ik doe 1 liedje. Ik zeg, ja, Jan, kom op, ik kom voor 1 liedje met Bert niet uit. En uiteindelijk werden het weer 3. Ja. En toen zei ik, Jan, ik zeg, zou je nog een keer willen optreden bij mij in Terraar? Of in Zegveld, bij mijn grote evenement? Hij zegt, Marco, ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. En bij jou kom ik nog eens zingen.
1: Supermooi.
0: En 17 oktober is hij dus op het Sterrengala bij ons in Zegveld. Met Corrie Konings en met Justin de Wild. Dus ook daar kijk ik met Jan Keizer enorm naar uit.
1: Ja, dat was toen prachtig, die ochtend. Want we zeiden tegen Jan, nee, 1 is wel voldoende. Ja, ik zei, maar doe nou 2. De mensen vinden dat thuis ook leuk. En toen kwam jij bijna nog een keer eroverheen. Van, oh joh, maar voor 1 liedje kom ik mijn bed niet uit. Wat hebben jullie toch? Nou, weet je wat, ik doe er wel 2. 2 werden de 3.
0: Fantastisch,
1: dus,
0: fantastisch. Ja, leuk.
1: Hey, dit wordt een avond om nooit te vergeten.
0: Ja, dat blijft elk liedje, elk optreden als liedje in mijn set zitten natuurlijk. Ja. Dat komt altijd voorbij. En ik merk nog steeds in het land dat nog steeds een van mijn grotere successen is. En het komt alweer naar 2018, denk ik.
1: Ik kijk even. 2018.
0: Ja, 2018 alweer. Moet je kijken hoe lang we dit al mogen zingen. 8 jaar lang, elk optreden weer. Dus dat hoort wel bij mij ondertussen.
1: Vaste waarde in de lijst.

0: Man, hoorde je met leven. Daarmee werd het 11 minuutjes voor 12. En zo vliegt die ochtend weer voorbij. En ja, ik kan er niet vaak genoeg zeggen. Als mensen nu denken van, nou, wat doen jullie tussendoor met de liedjes die draaien? Eigenlijk is het, nog 8 seconden.
1: We moeten weer.
0: Ja, joh, maar ik heb dat vanochtend om volgens mij 8:15 al geroepen. Bij jou is het gewoon, jij zit zoveel verhalen. Je maakt zoveel mooie dingen mee.
1: Ja, we hebben echt wel een heel leuk leven. Dat heb jij natuurlijk ook tegen. Maar we maken natuurlijk zoveel mensen blij. We komen zoveel mensen onderweg tegen. Ja. En ik heb natuurlijk een hele mooie fanschade waarmee ik heel veel mooie momenten mag beleven. Volgende week gaan we weer met 2 bussen weer naar tv-opnames. Dan gaan we in die bussen weer in. En,
0: heerlijk.
1: Dan gaan we in september nog cruisen. En dan maak ik afgelopen week het jubileum fanweekend van mij bekend. 10 jaar lang. Dan moet dat al achter elkaar. En dan boeken we in 1 dag het hele hotel weer in Rotterdam vol. Het zijn momenten waar je af en toe denkt van, wat maken we allemaal mee? En het is allemaal oprecht, want de fans die beslissen uiteindelijk. En dat is zo mooi om te zien dat ze er altijd weer zijn.
0: Jij doet er zoveel. Dat zijn de hotels, dat zijn de vaartochten, dat zijn de feestavonden, dat zijn de muziekreizen. Alles wat op jouw pad komt. Ik vergelijk jou in het verleden wel eens met dat konijntje waarvan de batterijtjes nooit leeg raken.
1: Die laat ik wel eens op voor.
0: Ja, maar dat is toch zo.
1: Nee, maar echt geloof me, die fans geven die energie en wat je met elkaar beleeft. En ja, we leven soms in gewoon een droom die gewoon uitkomt. De muziek die we erbij mogen maken, die voegen daar heel erg aan toe.
0: Ja, mooi is dat. Ja. Want heel vaak dan weet ik van, het afgelopen weekend, je noemde net de aantallen, dan sta je op zoveel plaatsen. Ja. En de meeste artiesten zouden dus iets hebben van, weet je wat, maandag even bijkomen. En dan zie ik weer filmpjes van jou voorbij komen dat je aan het wandelen bent. Je bent hier weer mee bezig. Ja. Doe daar even een felicitatie, even een promotie dit.
1: Ja, nee, we zijn altijd bezig. Ja. Het is ons leven en wat we ook doen kost ook bijna geen energie. Want het is eigenlijk altijd leuk.
0: Ja.
1: Ja, ik ben heel dankbaar dat we dit leven mogen leven. Tegen laten we dat ook vooropstellen. Er zijn heel veel mensen die heel hard moeten werken in de bouw. Die misschien nu naast zitten te luisteren. Of 's ochtends om 5 uur toch die bed uit moeten komen om brood voor ons te maken. En wij maken muziek en maken mensen blij. En maken met optredens heel veel andere dingen weer mee. Dus ja.
0: En dat plezier geeft jou zoveel energie.
1: Ja,
0: en daardoor
1: absoluut.
0: Is deze topsport met een hele goede conditie te doen.
1: Ja, ik moet wel blijven lopen elke ochtend. Ik moest vanochtend toch die wekker een uurtje eerder zetten. Om toch even met die hond even de kilometers te maken.
0: Ik bedoel, de hond moet ook niet vergeten worden.
1: Nee, zeker niet.
0: Kijk, baasje kan wel naar de radio moeten, maar het hondje wil ook even aandacht.
1: Allemaal aandacht op zijn tijd.
0: Ja,
1: precies.
0: Maar dat is mooi. Die puzzelstukjes die vallen dan perfect op zijn plek bij jou.
1: Ja.
0: Hey, voor de komende periode, want wat ik al zei, stilzitten is er bij jou niet bij.
1: Nee, er gaat toch heel veel komen. We zijn een aankomende week weer in de studio te vinden om weer nieuwe liedjes op te nemen. Weer nieuwe demo's uit te proberen. Ook weer liedjes voor in het optreden te verstoppen. Van die pareltjes weer in een nieuw jasje te steken. Vind ik dat ook altijd heel erg leuk.
0: Dus niet alleen opnemen in de studio of om weer uit te kunnen brengen voor maar puur ook.
1: Absoluut, ja. We maken natuurlijk onze eigen medleys ook. Maar ook gewoon muziekbanden waarvan ik denk van, goh, kan je een voorbeeld noemen. Ik vind Wilma met de klomp en de zeiltje gewoon een waanzinnig mooi liedje. Ja. En dan zijn daar eigenlijk geen mooie orkestbanden van. Dan denk ik, goh, als we dat nou eens in een echt Marco de Hollander jasje steken, dan kan er wel eens iets heel moois uitrollen. Nou, en dat zijn we dan deze week weer aan het uitproberen. En dan voel je dat het publiek dat weer omarmt. En dan gaan we dat gewoon maar weer opnemen voor een album of voor later, weet ik het wat. Maar we moeten gewoon origineel ook op het podium blijven. Want anders word je misschien een eenstuksworst, hoe zeggen ze, eenheidsworst. En ik wil toch wel uniek blijven. En daar moet je dan ook in investeren, toch? Ja.
0: En terecht. En dat, doe je al
1: mensen blijven verrassen.
0: Erg succesvol. En de agenda wijst dat ook wel uit. Dat jij overal van noord naar zuid, van oost naar west vliegt door het hele land.
1: Ja hoor, het is alleen maar mooi toch. Overal waar je mag komen, teken toch?
0: En weer terug mag komen. Want dat is in jouw geval ook...
1: dat is ook fijn. Als je er geweest bent, dat mensen ook weer zeggen, kom maar weer een keer terug voor een optreden. Ja. Of de buurtvereniging zegt, die willen we ook. Dus dat is alleen maar mooi.
0: Dat is het. Ja. En zo werkt het. Hey Marco, blijf volop genieten. En zeker ook deze zomer met de prachtige plaat die nu uit is. En gezien het weer met de komende weken, hebben wij een missie met jouw single om die volle bak te blijven draaien.
1: Nou, aan jullie ligt het nooit tegen. Goed, dank je wel daarvoor weer. En alle luisteraars een hele mooie dag nog toegewenst. En één liedje wil ik speciaal aan jou opdragen.
0: Dat is het liedje wat klaarstaat?
1: Ja, natuurlijk, teken. Al jaren, mijn vriend.
0: Dank je wel, Marco.
1: Graag gedaan.

0: Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
1: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Gartenlux.
0: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
3: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
4: Kijk hem gaan. Oh, mijn korf, zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op
1: scootmobielboerderij.
4: Scootmobielboerderij.nl.
3: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: 10, 11 en 12 juli is het Balkbrugs Drukfestijn. Met een indrukwekkende showstraat, kermis, springkussens en gezelligheid voor jong en oud. En live optredens van Danny Panadero, The Beat Crooks, De Esperando's, Ancora, Robert van Hemert en de Radio NL Drive-In Show. Kijk voor alle info op balkbrugsdrukfestijn.nl en check de socials.
8: Koop de mooiste cadeaus met onze Arcaden waardecheck.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 12 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Dierenbeschermers vinden de nieuwe regels over het mogen afschieten van wolven helemaal niks. Zo stapt in ieder geval de faunabescherming naar de rechter. Provincies mogen van tevoren al vergunningen voorbereiden voor het geval een wolf een mens aanvalt. Dan kan de wolf sneller worden doodgeschoten. De Kamer praat er in september pas over. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze misschien plannen hadden voor een aanslag op hun school. Er stonden dreigende berichten op TikTok. In een chatgroep ging het bijvoorbeeld over brandstichting en een aanval met chemische stoffen. De school staat in Hasselt, ten westen van Maastricht. De politie heeft iemand aangehouden voor een steekpartij vannacht in Amsterdam. Er zou vooraf een vechtpartij zijn geweest tussen 15 tot 20 mensen. Daarbij trok iemand een mes. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en beelden. Oud-FIFA-voorzitter Sepp Blatter is het niet eens met het intrekken van de schorsing van een Amerikaanse voetballer. Op X zegt hij dat voetbal nooit een speelbal mag worden van politieke machtspelletjes. De voetballer kreeg rood, maar de schorsing werd ingetrokken na een belletje van president Trump aan FIFA-voorzitter Infantino. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in het zuiden. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. En tot zover het ANP Nieuws.
16: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
17: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
18: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
19: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
20: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
21: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
22: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
23: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
22: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
24: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
25: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Goedemorgen!
27: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
28: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
29: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
30: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
31: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
30: Dat zeg ik.
32: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
33: En door
34: Gevenis krijgen bij Geven van Netten Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven van Netten Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op Geven van Netten Recycling.
35: Goedemiddag, het is alweer de eerste van de maand. En we gaan er weer voor natuurlijk met de verzoekplaten zometeen. Eerst even de verkeersinfo voor je. Op de A4 tussen Dinteloord en Antwerpen, tussen Tolen en Zoomland, defect voertuig, 6 minuten vertraging, 3 kilometer. En op de A6 tussen Muiden en Lelystad, voor Lelystad vanaf Almere, daar staat 5 minuten vertraging, even op passen daar. En op de A7 tussen Westerbroek en Bremen, dat is van Oudeschans naar de grens, 7 minuten vertraging, heeft te maken met controles. En op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, daar ook 20 minuten gemeld. En dat geldt ook, even kijken, nou valt op zich allemaal wel mee. Werkendam-Gorkum nog eentje op de A27. Breda richting Gorkum, daar is een file gemeld van 8 minuten, 3 kilometer. En de laatste die vinden we voor de Houtense Brug naar Hagestein. Eigenlijk op de A27 is dat, tussen Utrecht en Gorkum. En daar staat 6 minuten, 3 kilometer file. Nou, en dan hebben we nog wat flitsers voor je. Die staan op de A1 bij Naarden, tussen Amsterdam en Naarden bij 18.6. En op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 156.7. En ter hoogte van Schiphol staan ze ook weer te kijken, daar met zo'n ding, op 8.1 tussen Leiden en Amsterdam. En dan nog eentje tussen Schiedam en Delft bij Schipluiden, 55.9 langs de A4. En de laatste flitsen melden vanaf de A6, dat is Muidenberg-Lelystad, daar mooi in de polder. Bij 69.4. Oh, er komt er nog eentje bij, zie ik, op de A7. Drachten-Groningen. bij 168.1. En nog eentje op de A7 tussen Dracht en Groningen. Drachter Compagnie, 169.7. En tot zover de verkeersinfo, hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
35: Ja, de allerleukste muziek natuurlijk hier bij Radio NL. Voor je klaarstaan, René Schuurman, zou win ik 10 miljoen. Goedemiddag, zeg.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Tegen beter weten in. En ik zit even te neuzen in het verleden op deze datum. Want er is nogal wat gebeurd in het verleden, zie ik. Wat dacht je van... Wat dacht je van de Beatles? Die hadden elkaar nooit ontmoet zonder deze datum. Want tijdens een kerkfeest in Liverpool ontmoetten John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst. En dat werd natuurlijk de basis van de Beatles. Op deze dag is dat gebeurd, in 1957. Ook minder goed nieuws, 1971. Louis Armstrong overlijdt in deze dag, 6 juli. Hij werd wereldberoemd met What a Wonderful World. En ook in 1994 wat leuks. Forrest Gump verschijnt in de bioscoop. In de Verenigde Staten, enorme klassieker met Tom Hanks. Nou, leuk al die feitjes. Hey, wil je een verzoekplaatje aanvragen? Doe dat dan even deze kant op als je wilt via de Radio NL app gratis even iets te downloaden. En als je dan even aangeeft wat je zou willen horen, dan ga ik dat voor je regelen. Voor je klaarstaan, de smoelschuif van Danny Panadero. Goeiedag.

liedje is ook maar heel kort, hè? Zo voorbij eigenlijk, Baila Baila. Hij duurt maar 2 minuten of zo. En dat is wel even, ja, even wennen voor ons, zeg maar. Dan hebben we niet zoveel tijd om dingen voor te bereiden achter de schermen. Want wij doen heel veel dingen achter de schermen altijd. Ik zal je er niet meer lastig vallen, maar... En we draaien hier verzoekplaten natuurlijk. Zometeen gaan we ook eentje doen voor Serena uit Bijlen. Zij schrijft: goedemiddag, we zijn weer lekker aan het werken. Luisteren elke dag naar jullie bij dagbesteding Pand 88. En vinden het liedje van onze poes en buurmans Kater heel erg leuk. Zou dat lukken? Nou, ik heb even aan Serena teruggevraagd voor wie is dat bedoeld en waarom dat liedje. Ik ben wel benieuwd naar de uitslag. Als ik dat zometeen even hoor, dan ga ik dat misschien wel doen. En ook Milan IJsinga uit Appelscha, die zegt: hey, Lithium Gin, Friese Lithium Gin van Gurbe Douwstra, of die even draaien. Want we horen bijna geen Friese muziek. Dus ik zeg tegen Milan: ja, dat klopt joh. Ik zeg: wij draaien meestal Nederlandstalige muziek, maar ik weet niet, als er meer zijn die dat willen horen, Gurbe Douwstra, dan gaan we even kijken of dat tussengelast kan worden. Hè? Bas die zegt: hey, heb je een goed weekend gehad? Jazeker. Of ik even Robert Pater wil draaien met Eenzaam en Alleen. Zal ik doen. Komt goed. Die past precies. En dan, wat had ik hier nog meer? Even kijken. Marloes natuurlijk voor Angelina. Die is aan de schoonmaak. Altijd vraagt ze Angelina. Vraagt ze om Marloes. En Daan is er ook weer bij. Vaste prik. Die zijn ook altijd aan het typen. Elke dag weer. Respect daarvoor. Hey, ik moet even wat anders vertellen. Want... Je kunt het, als je wilt, even in je agenda zetten. 9 augustus komt de zomertour naar Roden. Roden in Drenthe, Groningen, Friesland. Hè, die kruising, zeg maar, net in de kop van Drenthe, daar ligt Roden. En dan komen we naartoe op een zondagmiddag met heel veel artiesten, waar je als gezinnetje of als single, natuurlijk ben je ook welkom. Maar het is gratis toegankelijk. En het begint 's middags om 12 uur. En daar kun je kans grijpen. Want we hebben daar Rutger van Barneveld, Henk Wijngaard, Corrie Konings, Wesley Bronkhorst, Frank van Etten, excuses, Samantha Steenwijk. Wie is excuses, zou je aanvragen? René Schuurmans, we draaiden net even. Jan Biggel komt daar langs. Even serieus, draaiden we net ook even. Stef Eckel, Helemaal Hollands, Jorieke Sterke, Lucas Egea, Raymond Hermans, Dick Dakkers. Nou, een hele lijst. Gino Graus, Jeroen van Zels, Melissa en Elcio en Lorenzo. Echt niet normaal, wat een line-up daar. 9 augustus in Roden. Gratis en voor niets kun je erbij zijn. En weet je wie ook komt? Kisby komt ook. Die man met zijn Peaky Blinders pet op. Die zal hem even draaien. Heb je er even een beeld bij misschien? Hè? 9 augustus op de zomertour in Roden gaan we dat spektakel weer aan. De bakermat van de zomertour van Radio Nelders. Zij blijven terug te mogen komen. Daar in Roden dus. 9 augustus.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen blabla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Je luistert naar
1: Radio NL.
2: Je kent ons natuurlijk van
3: Kleine Vogel.
2: Maar wij zijn ook en bij ons hoor je hier hoor je alles.
4: Ga jij dan met me mee? Hey, hey, hey.
2: Radio NL, altijd aan.
5: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Radio

0: Radio NL.
1: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week, Weber BMX Egalisatie standaard, 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: Je zet die hele Salem op de kop, gewoon, die Robert Pater. En dat heet natuurlijk Eenzaam en Alleen. Ja, ook ooit gedaan door Willem Bart, hè, zijn grote voorbeeld. Hè. Willem Bart heeft, ja, eigenlijk heeft Robert een beetje het stokje overgedragen. Een beetje hetzelfde genre, hetzelfde... Hey, we hebben hier een berichtje binnengekregen, dat is heel leuk. Ik zal het even laten horen. Mooi horen, dit is wel grappig.
1: Miauw.
0: Ik hoor ook een krolse kat tussendoor. Serena uit Bijlen die stuurt het in. Want ik had net even gevraagd... waarom dan het liedje, hè, voor die dagbesteding aan Poes en Buurmans Kater? Nou, het is speciaal bedoeld voor Wim en Mieke. Hè, die zijn vandaag gezellig aan het werken. En het liedje zingt zo lekker mee. En het brengt veel plezier met het miauwen. Dus ik heb even gevraagd van... nou, miauw dan even een stukje. Dus nog even een keer weer. Dit zei ze dan.
1: Miauw.
0: Dat is toch geweldig. Dus dan moet je het liedje ook draaien. Oh.

0: Hier hebben we horen. Mark.
1: Hey, goedemiddag, Hessel en luisteraars. Ja, doe maar een mooie nummer van Gerbert Oostra. Hoe weer een mooie Fries nummer.
0: Ja, die Friesen zijn ook wel een beetje chauvinistisch natuurlijk. Nou, ik heb een mooie oplossing, denk ik. Want het liedje van Gerbert duurt bijna 6 minuten. Dat is bijna 2 normale liedjes. Dus ik heb even een stukje van 1,5 minuut... om jullie toch even te laten horen waar het over gaat. Het gaat over de Friesen, dat ze moeten gaan staan. En dat ze mee moeten gaan doen. En niet blijven zitten, zeg maar. Dit is...
2: Liedje

dansers, net als Lange Frans en Donnie. En die mannen zitten overal met hun tentakels tussen. En alles wat ze aanraken lijkt al goud te worden. Mooie liedjes, daar moet ik eerlijk in zijn. De stad heette dit. En ja, ik had nog even een bericht uit Fries. Want die Friesen gaan dan reageren natuurlijk. Saken de Vries, hè, ook de naam ook, uit Burgum. Burgum. Die wil ook graag Gurbe Douwstra horen. En dat zegt ook Mark. Ja, Mark fluistert het bijna in, maar ik heb toch bewijs.

Dorrie Konings. Ook zij is erbij in Rode. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, de Castagnetten ontbraken nog net even in het liedje van haar. Dus bij deze nog even. En goed nieuws, of leuk nieuws zometeen. Want ja, in het kader van onze actie op het festival in Assen. Je kent het wel met al die vrachtwagens. Waar we dit jaar ook weer naartoe gaan. Gaan we iets heel speciaals doen. Namelijk cabine karaoke. In de wagen van Wijngaard. Hè, de gele truck. En om dat een beetje aan te jagen is Menzel Kortland onderweg om chauffeurs wat te interviewen en te laten zingen. En zo meteen komen we terecht bij gelijk al een toppetje. Want Tirza on Tour, je weet wel, die jonge dame op die dubbeldekker die heel Europa doorkrost. Die heeft Menzel geïnterviewd. Dus zo meteen rond pak een beetje 12:15 dan zal ik dat interview laten horen. Dus mocht je iemand kennen die het graag wil horen, dan bij deze even het seintje dat straks zo meteen op de radio komt rond pak een beet 12:15. En tot die tijd rijden we natuurlijk verzoekplaten voor iedereen wat wils. Aldert die zegt uit Wapse, hey, gelukkig, wij zitten hier in Duitsland bij de Elbe, bij Klukstad. Zou je even Amsterdam en Bremerhaven willen draaien voor de Aldert en Jannie? Ja, natuurlijk, fijne vakantie. En ook opa Bertus uit Apeldoorn zegt, goedemiddag Hessel, zou je een liedje willen draaien voor van vader Abracadabra? Ik denk dat hij bedoelt vader Abraham. Mieke, denk ik. Vader Abracadabra en Moeke. Een mooie gouden ouwe met zomertijd. Voor alle luisteraars van Radio NL. Nou, ik vind het een goed idee. Ik vind hem ook mooi omschreven. Dus

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kijk hem gaan. Oom en Cor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
3: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemini? Kom dan kijken. BRTT, omheen nog grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: 10, 11 en 12 juli is het Balkbrugs Drukfestijn. Met een indrukwekkende showstraat, kermis, springkussens en gezelligheid voor jong en oud. En live optredens van Danny Panadero, The Beat Crooks, The Esperando's, Ancora, Robert van Hemert en de Radio NL Drive-In Show. Kijk voor alle info op balkbrugsdrukfestijn.nl en check de socials.
11: Bart isoleert met de isolatieshop, ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
12: Oh, fuck, man.
11: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
13: Geopend van maandag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 20:00.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Betaalbare kunststof kozijnen. Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 1 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Hamas heeft het bestuur van de Gazastrook ontbonden. De laatste ongeveer 20 jaar waren zij er aan de macht. Het vertrek van het Hamas-bestuur moet de weg vrijmaken voor bestuurders die passen bij het vredesplan van president Trump. Dat het Hamas-bestuur vertrekt betekent niet dat ze gaan ontwapenen. Dat blijft gevoelig. Oud-RIVM-directeur Jaap van Delden voelde in coronatijd enorme druk wanneer het ging over hoeveel mensen gevaccineerd waren. Dat zei hij tegen de corona-onderzoekscommissie. Nederland begon later met vaccineren dan andere landen. De druk was hoog, ook omdat er in de media veel over gesproken werd, zei van Delden. De twee jongens van 15 die gisterenochtend omkwamen bij een auto-ongeluk reden in de auto van een familielid. Ze hadden er geen toestemming voor, dat meldt de politie. De auto reed tegen een boom en vloog in brand. Omroep Brabant schrijft dat op de school van de jongens vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst is. De Franse president Macron heeft mensen in het gebied met bosbranden opgeroepen te luisteren naar de veiligheidsdiensten. De grote brand woedt bij Perpignan en is sinds gisterenochtend 3 keer zo groot geworden. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De Europese Commissie helpt Frankrijk door 4 blusvliegtuigen te sturen. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten is er nog wat kans op regen, maar in het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 28 graden en vanavond is het ook nog zonnig. En tot zover het ANP Nieuws.
12: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
17: Heb je trek?

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. MasterTools.nl,
1: jouw klus onze tools. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
11: En door gevenis krijgen bij Geven Vanet Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanet Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmenden in Rhenen of kijk op gevenvanetrecycling.com.
12: Goedemiddag, welkom terug hier. De actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staan wat files te melden op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Bij Beest naar Everdingen, defect voertuig, 12 minuten. En een hele lange op de A2 tussen Maarhezen en Leenderheide. Daar staat een defect voertuig, 32 minuten maar liefst. En ook op de A6 is het muizen tussen Almere Stad en Muidenberg. 26 minuten, 5 kilometer. En dan de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Daar staat ook een rijtje van 21 minuten gemeld. En op de A50 Arnhem-Os, Ewijk naar Maasbrug. Daar ook 11 minuten vertraging en zo'n 7 kilometer file. Nou, dan nog wat flitsers. Die heb ik hier ook binnengekregen. Op de A1 staan ze bij Naarden, bij 18,7. En op de A2 bij Eindhoven, bij 156,7. Ook bij Schiphol langs de A4, bij 8,3. En oppassen bij Lelystad, op de A6, bij 69,4. Dan in het Friese op de A7, Drachten Groningen, bij 168,1. En ook op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar, bij 46,6. Op de A10 bij de Zeeburger Tunnel, daar staan ze ook, bij 11,3. Of even daarvoor dan. En op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer, daar vind je ze ook bij 19,9. Nog meer van die flitsers. Bij Rotterdam bijvoorbeeld op de A24, Rozenburg-Vlaardingen, 4,8. En ook de A27 bij Almere, tussen Hilversum en Almere, 115,0. Dan bij Harderwijk nog eentje op de A28, Zwolle-Amersfoort bij 49,2. En ook op de A28 bij Hooghalen, tussen Assen en Hogeveen, 160,6. Nou, dan nog eentje, de laatste dan maar even. Op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Beemte-Broekland. Ook daar staan men te controleren bij hectometerpaal 213,2.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Ja, de badkamerkraan komt eraan van Pascal Redeker en Gaatse Bosma met de heleboel op stels. Goedemiddag.
0: Dit is de muziek van...

0: feestbeest ook, hè? Ieder weekend is op pad gewoon. Gaatsen, gaatsen. In Friesland zeggen ze gaatsen, wij zeggen gaatsen. Maakt niet uit hoe je het noemt. Vindt hij ook niet erg. Nou, het is even weer uitleggen, want wat gaat er allemaal gebeuren? Ik krijg ook allemaal berichten van artiesten of ze weer mogen komen te zingen en zo. Nee, nee, ja, ja, nee eigenlijk, want ik moet het even goed uitleggen. We hebben heel veel, heel veel vraag naar de Weingaard-truc, hè? De gele iconische truc waar we mee op pad zijn geweest met Henk. Daar krijgen we nog steeds heel veel mooie berichten over. Nou, die Weingaard-truc die komt op het grote festival te staan in Assen. En we hebben iets speciaals bedacht, want we gaan daar een cabine-karaoke van maken. Wat is de bedoeling? Nou, we gaan mensen die daar langslopen kunnen gewoon in de Weingaard-truc gaan zitten. Een liedje zingen, een Weingaard-liedje natuurlijk. En om dat wat kracht bij te zetten, hebben we speciale dingen geregeld. Namelijk een goede presentator dit keer. Menso Kortland, die gaat voor die cabine staan jullie naar binnen te praten. En Menso hebben we ook op pad gestuurd om een beetje de sfeer te proeven in de cabines in Nederland. Maar ook zelfs in een bus. Menso, hè? Goedemiddag trouwens. Hey.
1: Ja, goedemiddag allemaal. Hallo. Hey,
0: hoe is het, man?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Je bent op pad geweest met een cameraploeg. Je bent ook naar Buitenpost afgereisd. Vertel eens, hoe was dat?
1: Ja, Buitenpost. Stukje rijden, maar dat was wel meteen een hele leuke dame waar we langs zijn geweest. Zij heeft zich opgegeven voor de stem van de cabine.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan kan je zeggen dat was ze absoluut.
0: Tirza on Tour hebben we het over, hè? De dame die druk bezig is en overal weer terug te zien is. Maar je hebt bij haar in de bus gezeten zelfs, hè?
1: Ja, zeker. Ik mocht in de legendarische touringcar van Tirza, waar ze ook haar vlogs opneemt. Misschien zijn er mensen die haar ook wel kennen inderdaad daarvan.
0: Ja.
1: En zij is dus niet alleen iemand die microfoon pakt om te zeggen van... als je naar links kijkt, dan zie je rechts niks, weet je wel. Dat soort klassiekers.
0: Ja.
1: Maar zij pakt ook wel eens de microfoon om gewoon een mopje te zingen met al die passagiers in haar bus.
0: Ze was
1: En daarmee reist ze dan naar Milaan en naar Frankrijk en noem maar op.
0: Ja, ik heb begrepen, 89 mensen kan ze houden in dat ding?
1: Ja, precies.
0: Dat is toch wat? Dat is gelijk je publiek. Huppakee.
1: Ja, ze trekt volle zalen. Die neemt ze mee.
0: Hey mensen, we gaan even luisteren naar jouw interview afgelopen. Wanneer was het? Vrijdag of zo? Wanneer was je daar bij haar? Of donderdag?
1: Ja, donderdag inderdaad, volgens mij.
0: Nou, let op. We gaan luisteren. Daar komt ie.
2: Nou, voor alle twee de mensen die jou nog niet kennen. Met wie zit ik hier in de bus?
3: Met Tirza.
2: Tirza van Tirza on Tour?
3: Zeker.
2: Nou ja. Waar gaat jouw volgende reis naartoe?
3: Ik ga over 2 dagen naar Milaan met een groep voor een dag of 8, geloof ik. Dus,
2: Fantastisch. En wat is de verste reis die je tot nu toe hebt mogen maken?
3: In kilometers denk ik dat het Spanje is geweest, maar gevoelsmatig is dat Budapest.
2: Nou ja, waar zijn we nu? Wat is dit voor cabine?
3: We zitten in mijn dubbeldekker en daarmee rijden we door heel Europa.
2: Door heel Europa? Wat is dan de mooiste plek waar je bent geweest?
3: Mooiste plek, ja, ik ben toch altijd wel fan van het zuiden. Spanje, Zuid-Frankrijk, vorige week net geweest. Ik ga volgende week naar Milaan. Dus dat soort bestemming vind ik altijd wel mooi. Maar ik moet het noorden nog verkennen, heel eerlijk gezegd.
2: Nou, het noorden moet je naartoe. Maar als je aan het zuiden denkt, wat zou je dan echt iedereen willen aanraden? Van nou, daar moet je ooit een mooie reis naartoe maken.
3: Nou, ik vond deze reis door de Provence wel super mooi. Ja, de hele kust eigenlijk, ben ik wel fan van.
2: Ja, ja. Heerlijk. En jij hebt hier vaak een volle bus. Zijn er passagiers die nou ook met jou meezingen?
3: Ja, zeker. Ik word ook wel eens uitgedaagd. Buschauffeur moet een liedje zingen. Nou, daar gaan we. Maar dan zeg ik, kom maar, ik heb hier wel een microfoon. En dan gaan we samen even een liedje zingen, ja.
2: Ja, wat vragen ze zo aan? Is dat ook echt Henk Weingaard of doen ze dan echt van alles en nog wat?
3: Ja, verschilt. De jeugd die heeft allemaal hippe muziek. Maar als het allemaal dronken kerels zijn, dan komt de feestmuziek... tevoorschijn.
2: Ja, dan krijg je Cheerio en Hazes. En,
3: ja, juist. Ja. Inderdaad. Nou, en iedereen kent natuurlijk met de vlam in de pijp. Dus,
2: tuurlijk. Ja, die gooi je altijd
3: die
2: wel in.
3: Kan niet ontbreken.
2: Nee. Hoe hou jij je fit tijdens de rit?
3: Ja, door te zingen.
2: Ja?
3: Zeker.
2: En wat zijn een beetje jouw vaste riedeltjes die je hier afsteekt? Welke zing je allemaal?
3: Welke zing ik allemaal? Nou ja, altijd truckershits, Nederlandstalig. Iets wat herkenbaar is, zodat je wakker blijft.
2: En wat zijn dan echt die truckershits die jij iedere dag wel opnieuw kan zingen?
3: Henkie.
2: Henkie Weingaard, hè?
3: Jazeker.
2: Ja? Wat is je favoriete hit voor hem dan?
3: Er zijn er meerdere, maar ik ga altijd wel goed op O Suzanne.
2: O Suzanne?
3: Ja.
2: Waarom?
3: Omdat het over een meid gaat die brokken maakt. En dan denk ik, nou, zoals ik bewijzen dat we dat niet doen.

0: gaat.
1: Hij heeft er zelfs een cursus Frans voor gedaan om dit liedje goed te zingen. Yves Berendsen en Vakantieliefde. Een van de mooiste zomerliedjes die er bestaan in ons genre, denk ik dan maar. Toch? En daarvoor natuurlijk Menzo, die morgen ook weer op pad gaat naar een nieuwe chauffeur. En chauffeuse kan ook. En zo horen we al die verhalen van die mannen en vrouwen tot aan het festival. De aanloop naar het festival waar je gewoon ook straks in de cabine kunt zitten. En gewoon laagdrempelig in kunt stappen om een liedje te zingen. Een wijngaardliedje, dat wel. Karaoke. Goed. Wim van Dam uit Leiden die zegt... Hey, heb je even een gezellig liedje voor mij voor de collega's van Sloos en Zoon? Dat is een bestratingsbedrijf. En als het kan even last minute van... Jeff van Vliet, die ook ooit straten maken was. Volgens mij zit hij nou in de horeca, maar ik weet niet, ik ben het spoor even kwijt van hem. Maar ik snap wat je bedoelt. En Wim is terreinbeheerder en die houdt alles in de gaten wat er in en uit gaat daar met de siertuinen. En dat bestratingsbedrijf luchtfoto's zie ik hier. En, leuk ambacht. Dus Wim, bedankt voor je verzoekje. Dit is je verzoekje. Jeff van Vliet op Radio NL. En het nummer heet Last Minute.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op Tinus van der Weijden.

0: samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
2: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish. Soudal, de bouwverslimmers. Iedere klus weer.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerst.

0: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. Müller Oosterbeek, de onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: Ja, voor het weerbericht gaan we uiteraard even onze deskundige daar in Purmerend. Jan Visser heet hij.
4: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
3: Jan, goedemiddag.
5: Heel goedemiddag.
3: Jan, het schijnt weer warm te worden. We gaan altijd uit van jouw oordeel. Hoe zit het precies?
5: Ja, het wordt warm, maar het wordt niet zinderend heet.
3: Oh.
5: Dus dat gaat allemaal wel. Het is wel dat het zuiden van het land later in de week weer in tropische sferen belandt. Maar niet dat we richting 35 graden en hoger gaan. Hè. Dat soort temperaturen zijn niet aan de orde. En dat komt omdat de stroming wat meer uit het noordoosten komt later in de week. En dat betekent dus aanvoeren vanuit deels over zee. Maar ook niet echt vanuit het zuiden, vanuit Frankrijk. Hè, waar die bloedhitte zich weer aan het manifesteren is. Dat is bij ons dus niet aan de orde. Nou, vandaag hebben we nog te maken met zwakke fronten. Vandaar dat het vooral in het noordoostelijk deel van het land bewolkt is en blijft vanmiddag. Lokaal kan er ook nog wat regen vallen. Gisteren waren er nog verrassend pittige buien in het oosten van het land. Met name de regio Twente. 10 mm maar liefst in Almelo en in Enschede. Nou, de rest van, ook in Drenthe vielen een paar flinke buien. Maar in het westen en zuiden gebeurde vrij weinig. En dat is vandaag ook het geval. Niet dat er nou vanmiddag flink wat regen gaat vallen hoor, in het noorden. Maar er kan een buitje vallen. Maar daarmee is dus ook alles gezegd. En verder, zoals gezegd, blijft het bewolkt. Maar in het midden en zuiden, en vooral in het zuidwesten, daar schijnt de zon volop. En dat is ook goed te merken aan de temperatuur. Het is nu in het Waddengebied zo'n 20 tot 21 graden op veel plaatsen. Maar in het midden is het al 24 tot 25 graden. En bijvoorbeeld Herwijnen in de Betuwe. En wat zuidelijker zitten we zelfs al op temperaturen tot 28 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En ze zouden wel eens 29 tot 30 graden kunnen worden daar.
3: Ja, lekker man.
5: Dus grote verschillen. In het noorden van het land zal het vanmiddag omstreeks 22, 23 graden gaan worden. De Wadden ietsje lager. En er staat behoorlijk wat wind uit het westen. Hij is wel ietsje afgenomen nu. De laatste uren was hij boven noord en noordwesten op de meeste plaatsen vrij krachtig. Dat wordt iets minder, maar nog altijd wel een doorstaande westenwind. Nou, morgen dan hebben we een periode met zon. Later komt er onder invloed van een front van een actieve depressie boven Zuid-Zweden in het noorden meer bewolking. Er kan in de middag ook wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog. Temperaturen lopen uiteen van rond 20, 21 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden van het land. En de wind draait van west naar noordwest en is matig aan de kust vrij krachtig tot krachtig. En dan vanaf woensdag, woensdag misschien nog wat wolkenvelden, maar daarna droog, flink wat zon en warm, zomers warm. Ja. Met temperatuur in het noorden van het land, op de Wadden zo'n 25 graden. Elders in het noordelijk deel van Nederland 26 tot 28 graden. Waarschijnlijk wel wat hoger in het oosten en zo. En in het zuiden van het land 30 plus.
3: Nou, dat is toch een heerlijk vakantieweertje, Jan?
5: Ja, dat mag je stellen, ja. Oh. Ja.
3: Hey, dan de weerspreuk.
5: Prijkt juli in hete gloed, dan zijn in de herfst de vruchten goed.
3: Ah. Doe hem nog eens een keer, want ik heb even het woord vruchten ingetoetst. Doe hem nog eens een keer.
5: Prijkt juli in hete gloed, dan zijn in de herfst de vruchten goed.

voor deze single. Op Spotify gaat hij ook als een malle. En Jan, op het water in Friesland. Hij is vaak aan het bootje varen. En mensen spreken hem erop aan en varen ook bij hem langs met zijn liedje op.

In de clip zitten ze op de golfbaan met z'n tweeën. Mooie puinhoop. Ja. Gerard Paltse, Jaman. Mooie chica, zoals zij.

Misschien een beetje onder door die nieuwe van Rutger. Maar dat is niet erg. Dat is ook een mooi liedje. Deze ook. Cheerio! Van Justin de Wild. Hoor eens even wat dit is. Mooi. Hoor. The Ventures is het. Hey, ik krijg een verzoekplaat voor René uit Coevorde. Die zegt, zou je even een liedje kunnen draaien van André Hazes? Waarom? Ik ben even gedoken in het verhaal waarom. Hè, waarom eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk is het een liedje van een Fransman. Claude François heet hij. Claude François, dus voornaam is Claude. En de achternaam is François. En ik zal even een stukje laten horen in het Frans hoe dat ging, zeg maar. Waarom in het Frans? Hoor. Ach, mooi man. Het gaat nog over Deux Chevaux ook. Deux Chevaux? Waar blijft die Deux Chevaux?

Frank Sinatra natuurlijk, hè, met My Way. Ja. Maar goed, wij moeten gaan voor André Hazes. En dan klinkt het zo. Iets lager in toon. Iets langzamer in snelheid. En het gaat over eenzaamheid en het zoeken naar een antwoord in Hazes een liedje. En het wordt hier aangevraagd door René uit Coevorden. En het heet

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
1: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
2: De G op zoek naar pallets?
3: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
1: Gartenlux.
0: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser, komt goed.
6: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
5: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
7: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
8: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
10: 10, 11 en 12 juli is het Balkbrugs Truckfestijn. Met een indrukwekkende showstraat, kermis, springkussens en gezelligheid voor jong en oud. En live optredens van Danny Panadero, The Beat Crooks, De Esperando's, Ancora, Robert van Hemert en de Radio NL Drive-In Show. Kijk voor alle info op balkbrugstruckfestijn.nl en check de socials.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Betaalbare kunststof kozijnen? Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen. Plaatst het kozijn op 2 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Provincies zijn blij met de nieuwe regels voor probleemwolven. Daardoor kunnen ze sneller ingrijpen als een wolf gevaarlijk gedrag vertoont, bijvoorbeeld na een aanval op een mens. In Gelderland, waar de meeste wolven leven, wordt al gewerkt aan een vergunning waarmee een probleemwolf sneller kan worden afgeschoten. De eurocommissaris van Sport vindt dat politici zich niet met sportbeslissingen moeten bemoeien. Dat zegt hij op X na het besluit van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse voetballer op te heffen. Dat gebeurde na contact tussen de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. België kon tot nu in beroep gaan. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat een Russisch vliegtuig een Brits vliegdekschip heeft lastiggevallen. Dat gebeurde afgelopen donderdag in de Noorse Zee bij Noorwegen. Vlakbij het schip gooide het vliegtuig boeien in het water waarmee onderzeeërs kunnen worden opgespoord. De Britten zeggen dat Rusland een conflict met de NAVO riskeerde. En Spanje verwacht dit jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen. Dat levert tientallen miljarden euro's op. Het zal dit jaar extra druk worden door de totale zonsverduistering die er te zien is. En steeds meer Spanjaarden ergeren zich aan massatoerisme. Er is woningnood omdat huizen zijn veranderd in vakantiewoningen. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in Brabant en Limburg. Vanavond is het op veel plaatsen nog steeds zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
19: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
20: En mooi groen.
19: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
20: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
21: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
22: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
23: Lieve mensen, aan die handen.
22: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
21: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
24: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: De muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
2: Albert Heijn. NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Koop de mooiste cadeaus met onze Arcaden-waardecheck.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
9: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanet Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanet Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanet Recycling.
10: Goedemiddag, zijn we alweer aanbeland bij de files hier op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Beest en Deil. Staat 19 minuten vertraging over zijn lengte van 5 kilometer. En ook op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven. Daar wat aanschuiven over zijn lengte van 10 kilometer, 20 minuten vertraging. Tussen Wildenberg en Valkenswaard. En dan de A59 tussen Os en Zonzeel. Vlijmen naar Drunen, daar ook 17 minuten op onthoud, 6 kilometer. En we hebben een melding op de N381. Een opmerkelijke tussen Appelscha en Hogesmilde. Daar is een ongeval gebeurd. En daardoor staat er 4 kilometer file over zo'n lengte van 21 minuten. Nou, en dan de flitsers. Die heb ik ook nog voor je. Op de A1 staan ze bij Amersfoort vanmiddag 39,9. En op de A2 ter hoogte van Breukelen vanaf Utrecht naar Amsterdam bij 48,4. Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven daar ook 156,7. En bij Schiphol op de A4 staan ze ook bij 8,3. Dan nog meer van die dingen op de A4 tussen Den Haag en Delft bij Rijswijk. Ook daar staat een flitser bij 51,7. En bij Ossendrecht langs de A4 tussen de Belgische grens en Berg op Zoom 245,0. Dan nog eentje op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 168,1. En op de weg van Almere naar Hilversum de A27 oppassen bij 112,4. Dan diezelfde A27 nog een keer bij Almere 115,0. En op de A28, daar staan ze ook tussen Assen en Hogeveen bij Hooghalen. Hooghalen bedoel ik 160,6. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Hessel Bijkstra! Ja, we gaan naar Jannes en Conor Moer. Jannes begint met Dans tot de morgen met mij. Goedemiddag.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bouwe Gauw. Van Con Amour. Ja, ja. De aarde draait rond. En we draaien allemaal mee. Zo is het natuurlijk wel, hè? Hey, af en toe op de bouwplaats is het wel eens lastig. Want smaken verschillen van mensen. Dat is me goed ook. Daarom maakt het leven ook zo boeiend. Nou, het is ook wel eens lastig. Chris de Leeuw ondervindt dat. Uit Kokkengen. En Chris die heeft daar een boodschap over ingesproken. En heeft er zelfs koppijn van. Dus dat is minder. Maar we horen naar Chris' boodschap.
1: Goedemiddag, Hessel. Hessel, kan je me helpen? Ik ben een keukensplaats in Utrecht en ik kom binnen en hebben ze gauw een andere radio aangezet. Q Music hadden ze het over. Nou, ik heb een partijtje kop aangekregen in de klerenherrie. Ik zeg, ik ga wel even een ander plaatje aanvragen bij Radio NL, want ik trek het niet meer. Dus zou je voor mij van Willem Duin, Ruwe Bossen, Blanke Pit kunnen draaien? Speciaal voor die kozijnen, jongens. Misschien als ze dan toch eens overstappen naar Radio NL. Ja. Groeten, Chris Leukelkenger.
0: Ik weet eerlijk gezegd niet, Chris, of dat lukt met Ruwe Bolster, Blanke Pit. Want dat is wel een heel onbekend liedje, man. He, had even Zwolle Zomernachten gekozen of zo. He, om de overgang even wat kleiner te maken. Maar het is wat jij wilt, dus hier is Willem Duin. Ruwe Bolster en een Blanke Pit.

0: grote bek. Maar een heel klein hartje. En een klein hartje, ja, dat had hij wel. Hè. Dat was natuurlijk Willem Duin. Ik heb inmiddels even de Simca gestart. Even een stukje rijden. Want om nog wat kaarten weg te geven voor wat leuks. Je kunt deze week namelijk de ultieme raceervaring opdoen. In ieder programma maak je namelijk kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. 31 juli en 1 en 2 augustus zal dat plaatsvinden. Dus ja, dat is net na het Truckstar Festival, hè? Het Profile Truckstar Festival. Kom je in de uitzending dan en dan gaat het prijsalarm ook nog eens een keer af. Ja, dan win je naast de 2 paddockkaarten ook nog een helikoptervlucht.
1: Wat?
0: Ja, een helikoptervlucht. Dan geven we altijd leuke dingen weg hier. Nou, wat moet je doen? Als je het racegeluid hoort, en die laat ik even horen, dat is dit, hè? Dit. Horus. Yes. Dan is het de bedoeling om het woord race in te sturen in de Radio NL-app. Dus ben je aan de race case? Nee, race bedoel ik. Race insturen in de Radio NL-app. En dan maak je dus kans op. Ja, op zo'n mooie prijs. En er is nog een hoofdprijs ook, zie ik. Een echte rit in een echte Formule 1-auto. Een two-sitter seater experience. Nou, daar moet je ook tegen kunnen. Maar dan kunnen ze meerijden met een echte ervaren coureur. En dan mag je ernaast zitten. En dan, dan is het zakje mee, denk ik. Maar deze winnaar wordt vrijdagavond bekendgemaakt. Dus nog even concreet. 2 paddockkaarten kun je zo winnen als je even meedoet en race instuurt. Als het alarm afgaat, dan krijg je een helikoptervlucht erbij. En vrijdagavond, dan zal door Ivo nog even de hoofdprijs worden weggegeven. De absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto in de two-seater experience. Nou, dat is verhaal. Gaat allemaal om racen, zeg maar. En als je het over racen hebt, ja, dan schakel ik even terug. Hè, want ik heb een raceplaat gevonden, maar. Het is wel eentje uit de jaren 70 en het gaat natuurlijk bij mij altijd weer over die vrachtwagens. Dat is dan

0: kippenbuis en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal. Ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
2: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
3: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
5: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
15: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

Twee achter elkaar. Zwoele zomernachten. De hitsingle van Rutger van Barneveld. En heel Katwijk staat op de kop, lees ik hier. Op de bouw. En daarna draaien we nog een nieuwe van Wesley Klein. Niet zo bij mij. Nou, soms roep ik dingen over mezelf af. Dat is niet best, maar ja, zo gaat dat. Ik noemde net die hele raceactie even. En naar aanleiding van dit geluid dat je dan kan appen, race. Gewoon race appen in de app. Als je dat doet, dan maak je kans op twee kaarten voor... twee paddock kaarten zelfs. Voor de Racing Day op Tertius Circuit in Assen op 31 juli en 2 augustus. En als het alarm afgaat, dan win je ook nog een helikoptervlucht. En de hoofdprijs is nog voor één persoon in een echte Formule 1-auto. Dus, nou... Maar toen zei ik net voor de gein van ben je aan de race, Kees? Ja, en dat ding blijft nou in mijn hoofd hangen. Daar is een verhaaltje bij. Hey, je kent allemaal dingen.

0: Je kent allemaal Dingetje wel, Dingetje van Frits Stouw en zo. Frank Paardenkoper heet hij officieel. Hij had het altijd over Stien en zijn hakballen en nou, allemaal gekke liedjes. En op een gegeven moment bracht hij Benja aan de racecase uit. En toen had ik hem hier op visite als, in een interview. Dat was fantastisch. Maar dat liedje, dat kon eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb er nooit geen commentaar op gehad, dus ik ga hem nu gewoon draaien als raceplaat. Dus het is een beetje schunnig. Het gaat over poepen en pies en zo, maar het is fantastisch. Want hij begint met een goede, grote, losse flotter, zeg maar.
1: Oh, wat een lucht. Kees, dit is toch niet normaal, man? Jezus, wat een muur. Kun je dit nou niet ergens anders doen, Kees? Moet het allemaal hier gebeuren, vriend? Daar zijn wij niet blij mee, natuurlijk.
2: Ben je aan de race, Kees? Ben jij aan de race, Kees? Alweer aan de race, Kees? Je eet te veel Chinees.

mijn schoonmoeder zo'n murder liet ik erop zetten. Is toch niet normaal, man? Gadverjetses! Het ruikt hier niet zo fris, Chris. Het ruikt hier niet zo fris, Chris. Het ruikt hier niet zo fris, Chris. Er is hier iets goed mis. Kijk maar uit, Chris, dat het sterretje geen scheur wordt. Mijn oudste broer die stonk ook zo. Nou ben ik de oudste.

even een vers spandekkie aantrekken. Gadverdamme, wat kan jij meuren, zeg? Ik ga naar huis, even een balletje dumpen. Hey Stien, lieverd, doe jij nog een balletje? Nee, natuurlijk kan ik dat zelf niet halen. Ik zit te luisteren naar Radio NL. Maf, Trace.

0: Ja, dat was natuurlijk Sieneke en ik doe wat ik doe. Yes. Even kijken of ik contact kan krijgen. Hallo met de radio, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Tamara.
0: Tamara, goedemiddag. Je zit live op de radio. Met Radio NL spreek je. Hallo.
1: Sorry, wat zegt u?
0: Ik zei, je spreekt met radio. Je bent live op de radio. Goedemiddag.
1: Oh, goedemiddag. Wat gaaf.
0: Ja, toch? Hey, Tamara, jij had je opgegeven voor het racen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je dat wel eens gedaan? Heb je wel eens in zo'n ding gezeten?
1: Nee, dat niet.
0: Nee. Hey, heb je de radio aanstaan? Want je praat eigenlijk met de radio, hè?
1: Ja, ik zal hem even...
0: Ja, doe dat even. Dat praat wat makkelijker. Want anders dan weet je niet naar wie je moet luisteren. Dat is wat lastig allemaal. Zo. Tamara, wat is je achternaam eigenlijk?
1: Bosma.
0: Bosma. En waar woon je?
1: Emmen.
0: Ja, Emmen. Hey, en je bent wel eens op het TT-circuit geweest, toch? Of...
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, maar het kan zo zijn, Tamara, dat door dit te doen... zou je ook in een helikopter terecht kunnen komen. Wist je dat?
1: Ja, ik kreeg het mee inderdaad. Dat lijkt me ook wel heel gaaf.
0: Oh, dat durf je ook gewoon. En je durft ook wel in een Formule 1-auto te zitten ook.
1: Dat hoop ik wel.
0: G-krachten en zo en kortsneigingen, dat weet je allemaal?
1: Ja hoor.
0: Ja. Nou, je hebt in ieder geval twee kaarten gewonnen, man. Of mevrouw, twee kaarten. Yes.
1: Heel gaaf.
0: Voor op het circuit Racing Day is dat, hè? 31 juli of 1 of 2 augustus. Ik weet niet welke dag dit gaat, maar het zal vast geregeld worden met je.
1: En
0: ik hoor geen alarmen hier, dus ik denk dat de helikoptervlucht niet doorgaat. Maar wie weet komt het voor de volgende nog. Niet helaas, want je hebt twee prachtige kaarten. En vrijdagavond tussen 6:30 en 9:30, dan zou het kunnen zijn dat Ivo je ook nog eens terugbelt.
1: Ja, dat hopen we op dan, hè?
0: Ja, hard in de gaten.
1: Ja, ga ik doen, dankjewel.
0: Oké, en een fijne racedag daar, hè?
1: Dank je.
0: Ja, wat vond je van dat liedje net, van de racecase?
1: Ik vond het eigenlijk geniaal.
0: Oké, dankjewel, hè?
1: Nee, geen probleem.
0: Oké. En ik spreek je later wel eens weer, denk ik.

En ik wil jou wel dansen heel de nacht. Volgende week maandag dan zal hij te gast komen hier. Hij is nu op vakantie. En ja, hij zit druk in de promotie natuurlijk met het nieuwe liedje Luna. Dan heb ik het over Tinus van der Weijden. Zometeen veel plezier met Stefan. Hoi. Jij bent

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: 10, 11 en 12 juli is het Balkbrugs Drukfestijn. Met een indrukwekkende showstraat, kermis, springkussens en gezelligheid voor jong en oud. En live optredens van Danny Panadero, The Beat Crooks, De Esperando's, Ancora, Robert van Hemert en de Radio NL Drive-In Show. Kijk voor alle info op balkbrugsdrukfestijn.nl en check de socials.
2: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl. Jouw
4: klus, onze tools. Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl. Glitter chalets en staakcaravans.
3: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
8: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Bestel voor 13 juli en haal je kozijnen nog voor de bouwvak af. Skodora.nl.
1: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
2: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
1: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 3 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Koning Willem-Alexander viert volgend jaar Koningsdag in Lelystad. Het is de eerste keer dat de Oranjes naar Flevoland komen om zijn verjaardag te vieren. Het wordt een bijzondere, omdat niet alleen Willem-Alexander dan 60 wordt, maar ook Lelystad. Koninginnedag is al wel eens in Flevoland gevierd. Een farmaceutisch bedrijf in het Brabantse Zevenbergen is ontruimd nadat 15 mensen hoofdpijn hadden gekregen. In een machine was kortsluiting ontstaan waarna de stoffen vrijkwamen. Tientallen werknemers moesten naar buiten. Politie heeft het terrein rond het bedrijf afgezet met linten en hulpdiensten zijn opgetrommeld. Op het Malieveld in Den Haag staan honderden aanhangers van de voormalige kroonprins van Iran. Die is vandaag de gast in de Tweede Kamer, maar zijn komst is omstreden. Hij is een zoon van de laatste shah van Iran, die eind jaren 70 werd verdreven. Tijdens het regime van zijn vader werden veel Iraniërs vermoord. In Rotterdam is veel schade ontstaan aan een dubbeldekker Flixbus. De bus was te hoog en reed zich vanochtend vast onder een viaduct. Er raakte niemand gewond. In de bus zaten volgens regiozender Rijnmond geen passagiers. De schade aan de tunnel valt mee. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
9: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
11: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
10: Kijk op ProStop.nl.
12: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
13: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
14: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: AllSafe.
19: Geeft ruimte.
20: Nu open in Zutphen.
21: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
22: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
23: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Renen of kijk op gevenvanetterecycling.com.
24: Geven Vanette Recycling.
0: Het is 3:05 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Een tweetal files, de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Haven en Muidenberg. 40 minuten en dat is 6 kilometer. Een half uurtje op de A16 Rotterdam richting Breda en dat is 12 kilometer. Snelheidscontroles. De A7 Zaanstad richting Den Oever 32,7. De A28 Assen richting Zwolle bij 160,6. En de A59 Zetelgebosch richting knooppunt Zonzeel 111 verdacht.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Stefan Leer!
0: Ja, we gaan even beginnen zometeen met Wolter Kroes en een liedje van Tol Hansen. Hoofdpijn, reumatiek, ga je ook horen.
1: Dit is de muziek van Radio 1.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was

kent natuurlijk van het Big Brother liedje. En deze man heeft een twee of drietal liedjes op zijn naam staan. Die mochten niet eens uitkomen, zo grof waren ze. Want hij hield van flauwekul, een beetje gekkigheid. Ton Hanze, hoofdpijn, reumatiek. En we begonnen met Wolterkroes en Roet de Soleil. Nou, deze week, je hebt het al gehoord natuurlijk vanaf vanochtend 6 uur heb je het al kunnen horen. Win een raceervaring deze week. Als je zometeen iets hoort voorbij komen. Nou, je weet het inmiddels wel. Hè, dan hoor je... ik zal het zometeen nog een keer uitleggen. Dan weet je precies wat je moet doen en wat je kan winnen. Modder vette prijs. Heel gaaf. Yeah.

Ja, verrassend liedje van de Hoogkamer en Rousseau. Die is, daar hoef ik niet uit te leggen, toch? Die is mateloos populair. Mocht je boven de 50 plus zijn, Rousseau is mateloos populair. Dan roept dat maar tegen iemand, dan zit je goed. Luister, vanaf dit moment gaat het tellen. Vanaf dit moment moet je goed opletten in dit programma. Het kan nu gebeuren, maar het kan ook om 6:10 gebeuren. Mijzelf kennende, of iets eerder. Hoor jij een racegeluid, dan app jij het woordje race in de Radio NL app. En dan kun je echt zoveel dingen winnen. Ik praat je zometeen even bij, want ja, we beginnen even rustig vandaag, oké?

0: Van 3 tot en met 11 juli verandert Rhenen in het feest van de regio. Met een bomvol programma en artiesten. Als Jan Smit, Samuel Welten, René Schuurmans, Wesley Bronkhorst, Lucas en Steve en Turfy Gang. En natuurlijk is er ook de vertrouwde Rhenense kermis. 3 tot en met 11 juli, de Rijnweek in Rhenen. Check het volledige programma op rijnweek.nl.
1: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen blabla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
3: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op Gartenlux.nl.
4: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
5: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: Katerlux.
6: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
7: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De bouwverslinders. En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
2: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Iedere klus weer.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroente. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijsalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

Zon zien zakken in de zee. Oh, zo slim. Sam van Veldhoven. En hey, kom erop. Nou, deze week Geert is los. Het is een prijs. En dan kan je doet mee voor één prijs. En uiteindelijk kan je er drie opleveren. Hoe zit dat? Nou, hoor je zo meteen een racegeluid voorbij komen. Dan heb je daadwerkelijk even het woordje race in onze RadioNL app. Word je dan teruggebeld, krijg je twee paddockkaarten voor de Racing Day op de T-Circuit in Assen. En terwijl wij in de uitzending zitten van hey, gefeliciteerd, gaat er dan ook nog een prijsalarm af. Dan krijg je ook nog van ons een helikoptervlucht. En aan het einde van deze week dan gaat er nog een moddervette hoofdprijs uit. Dat is op vrijdagavond tussen 7:30 en 9:00 wordt er nog iemand teruggebeld tussen alle winnaars van deze week. En dan ga je nog een ritje maken in een echte Formule 1 auto. Dus drie prijzen, drie voor de prijs van één. Nou ja, je hoeft niks te betalen, maar gewoon even goed opletten. Nu het woordje race appen, dat heeft geen zin. Het moment dat ik hem instart, kan om 4:15 zijn. Dan noteer ik op een blaadje 4:15, 4:10 als ik hem instart. En vanaf dat moment tellen alle appjes. Dus nu het woordje race appen, ja, dat heeft geen zin.

0: Sven, we waren jong, we waren dom. Frans Duits heeft hem gedaan. Wimmie Bouma heeft hem gedaan. Het waren allebei topplaatjes. Remixen van het origineel wat er nu gaat draaien. En dat komt uit België. Daar hadden ze vroeger een cd-serie, dat heette De Vlaamse Troeven. Ze zijn tegenwoordig, loopt er nog steeds door met 460 of zo. Dit is Billy Sommers.
1: Geen

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 2:30.
3: Kijk hem gaan. Oh, mijn kor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
4: Heb je trek?

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 4 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De FIFA zegt een beroep van de Belgische Voetbalbond over de zaak Balogun niet in behandeling te zullen nemen. Tot verbazing van de bond, omdat er nog helemaal geen beroep was ingediend. Het draait om de rode kaart die de Amerikaanse speler Balogun kreeg, maar de FIFA later introk. België speelt vannacht tegen Amerika. Het was een fout dat er tijdens de coronacrisis geen plan B was om mensen massaal te vaccineren, zegt een topambtenaar tegen de commissie die de corona-aanpak onderzoekt. Iedereen coronaprikken geven via de huisarts bleek niet haalbaar. Een alternatief was er niet, dus liep het vaccineren vertraging op. Een oud-deelnemer van het tv-programma Temptation Island is veroordeeld voor een megadiefstal. Volgens de rechter heeft hij honderden sneakers gestolen van een bedrijf in Veldhoven. Hij deed zich voor als transporteur en haalde met vervalste papieren voor 200.000 euro aan sneakers op. Hij kreeg een taakstraf. Lelystad is maar wat blij dat koning Willem-Alexander en zijn familie volgend jaar daar Koningsdag vieren. Een mooie beloning voor onze bewoners die Lelystad elke dag mooier maken, zegt de burgemeester. Wat er allemaal op Koningsdag gaat gebeuren, wordt na de zomer bekend. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
17: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
18: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
19: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
20: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
21: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
9: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
22: Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
23: Oh, fuck, man.
22: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
10: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
24: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
26: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
27: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
28: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmenden in Rhenen of kijk op gevenvanetterecycling.com.
29: Vijf minuten over vier geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Nog twee lange files. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. 38 minuten en dat is 20 kilometer. En de A27 Almere richting Gorkum. 39 minuten en een kwartiertje vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden. Snelheidscontroles. De A6 Muiden richting Lelystad. 69,4. De A15 Europoort richting Rotterdam. 30,6. En de A50 Apeldoorn naar Zwolle. 213,2.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Ja, goedemiddag. Even goed opletten. Hoor je het racegeluidje voorbij komen, dan heb je een race. Wij gaan even beginnen met Frank Boeijengroep.
30: Dit is de muziek

Het heeft de allure van Cherryo en Zonzi Zak in de Zee. Maar waarom is dit dan nog niet zo'n grote hit zoals het zou moeten zijn? Jeroen van Zijlst heeft in mijn mening gewoon een hit in handen. Een hele grote zomerhit, Griekse Nacht. Mooi. En dan gaan we even... Nou, ik gooi nooit met getallen, maar dit weet ik toevallig hebben over. Nou, niet helemaal, maar begin jaren 80 kwam dit uit. Met volgens mij Jack van Raamsdonk erin. Of zeg ik ernaast? Nou, dit is in ieder geval Exit.

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl,
1: jouw plus onze tools. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Rioolproblemen? Of is uw afvoer verstopt? Dan wordt het echt tijd dat u bij Bosveld & Zonen aanklopt. Ook voor riool, aanleg en onderhoud. Bel Bosveld & Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Bij Bosveld & Zonen staat u nooit voor verrassingen, dankzij één vast uurtarief. Kijk op bosveldenzonen.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
7: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
8: Met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
9: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
19: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
20: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
21: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
0: Oosterbeek. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
1: Radio NL.
22: Weerbericht.
23: Het is 4:55. Op de meeste plaatsen is het droog. Afwisseling van wolken en zon krijg je voor je kiezen momenteel. In het noorden zijn er meer wolken dan in het zuiden. Van noord tot zuid sowieso een heel groot verschil. 20 graden tot en met 28 graden. Ook morgen grote verschillen tussen noord en zuid. En later in de week zal het overal zonnig zijn. Warm tot heet zomerweer. Prima. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Dat doen we in samenwerking met het ANP. Goedemiddag.
24: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink wil van 10 gemeenten tekst en uitleg waarom ze het vertikken om zich aan de spreidingswet te houden. Onder meer Aalten, Beverwijk en Valkenswaard willen ondanks een waarschuwing geen opvang regelen voor vluchtelingen. De Europese NAVO-landen zijn hard op weg om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika, heeft NAVO-baas Mark Rutte gezegd een dag voor de top in Turkije. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse voetballer. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, zegt Trump.
23: Dit zijn de files van dit ogenblik. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. 24 minuten en dat is 6 kilometer. Dat is bij Moordrecht. En dan 50 minuten de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Everdingen. En daar staat een kwartier. 15 kilometer zelfs. En 50 minuten. Oké. Okay, ja. En dan snelheidscontroles A4 Amsterdam. Den Haag 44.9. De A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. 11.3. Daar staan ze te flitsen. De A50 Apeldoorn naar Zwolle. 213.2. En de A59 Zethoge Bos richting knooppunt Zonzeel, 132.7.

Koos Alberts, klassieker van hemzelf. In mijn eentje, in een tweepersoonsbed. Jarenlang is er wat raars met dat liedje aan de hand geweest. Want het begon altijd, dat liedje begon altijd zo raar. Er was net of er een stukje ontbrak. Nou, dat was ook zo. Er zijn heel veel radiostations, geheime zenders, maar ook commerciële radio die Nederlandse muziek draaien. Let er maar eens op. Dat gaat, als het liedje wat ingestart, en dan begint hij. En dat komt niet omdat het van internet geplukt kwam, maar was of zo, of illegaal gedownload. Maar het komt van een cd'tje en zo komt dat in de computers van radiostations. En ik heb ook jaren gedacht, hoe kan dat nou? Hoe kunnen ze nou zo'n fout hebben gemaakt dat er een milliseconde ontbreekt van de plaat, maar cruciaal. En toen op een gegeven moment zat ik het cd'tje een keer te luisteren met de track ervoor. En toen dacht ik van, hey, hoor ik dat goed? En dat was het liedje daarvoor, voor dit liedje in mijn eentje in een tweepersoonsbed. Op het einde van het liedje, liedje was afgelopen, er ging die fade out en opeens zat daar het stukje. Ik denk, hoe is het mogelijk? Dat stukje zit aan de verkeerde track vast. Dus ik heb dat losgeknipt en we hebben dat aan deze plaat geplakt en zo is hij uiteindelijk in ons systeem gekomen. Dus ik weet niet of de rest van de stations hem goed hebben, maar wij hebben hem en we willen hem graag met je delen. Dat is geen probleem. Zeg, het is nog niet echt zomer, maar dat gaat het wel worden. En nou ja, als je tegen mij zegt, noem eens een paar zomerplaten op. Thierry O, Sonsi, Zak in de Zee, maar ook deze.

0: schuitmaker. Als je hem wil boeken, 15.000 euro voor een halve... Nou, 35 minuten. 15.000, wat een geld. Wist je ook dat zijn moeder zingt van Marco? Daar is natuurlijk al vaak over gesproken. Maar Ria heet ze. En die heeft best wel een mooie plaat uitgebracht vroeger. Meerdere zelfs. Maar deze moet je even een klein stukje hebben gehoord. Het is een cover, jazeker. Maar moet je horen. Dit zouden we zo kunnen draaien eigenlijk. Why not?
1: When I was a little bit of baby, my mama would rock me.
0: Zelfs mama schuimmaken.

0: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
0: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht en de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuw-Heden.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
7: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue-alarm?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue-saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
10: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Geeft ruimte.
14: Nu open in Zutphen.
16: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 5 uur.
18: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met 10 gemeenten die zich niet aan de spreidingswet houden. Ondanks een waarschuwing willen plaatsen als Aalten en Valkenswaard geen opvangplekken voor vluchtelingen. Er zijn meer gemeenten die zich niet aan die spreidingswet houden, maar Van der Brink begint eerst met deze 10. In aanloop naar de top in Turkije probeert NAVO-baas Mark Rutte de Amerikanen tevreden te stellen. Op een persconferentie zei hij dat de Europese NAVO-landen hard op weg zijn om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika. Die klaagt al een tijdje dat Europa te weinig bijdraagt. In Limburg hebben ze geleerd van de watersnoodramp van 5 jaar geleden, toen hele dorpen onderliepen, zoals Valkenburg. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Limburgers zich heeft voorbereid op nieuwe overstromingen. Denk dan aan simpele maatregelen als je spullen veilig opbergen of een noodpakket in huis halen. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse spits. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, omdat hij geen overtreding maakte, zegt Trump. Uiteindelijk gaf de FIFA geen straf en kan de voetballer vannacht gewoon tegen de Belgen spelen. En nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
22: Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Kleed nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Te laat met

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
5: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
7: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
8: Vijf minuten over vijf geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De A4, Amsterdam richting Rotterdam. 61 minuten, 33 kilometer is dat. En dat komt door een ongeluk. Heftig ook. De A20, Gouda richting Hoek van Holland. 34 minuten en dat is 9 kilometer wegwerkzaamheden. Dan de A50, Arnhem richting Os. Daar staat een kwartiertje en dat is 12 kilometer. En het wegdek is in slechte toestand. En dat is tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Snelheidscontroles A4, Antwerpen, Rotterdam. 245.0. De A10, knooppunt Amstel richting Koenplein, 11.3. De A28, Zwolle naar Groningen, 101.7. En de A50, Apeldoorn richting Zwolle bij 213.2.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Kan je nog even de groeten doen?
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: Nu is hij lekker los. Complete chaos.
1: Uurtje lekker los.
2: Run.
3: Het is top op uw zitbed.
4: Ja, rustig. Het is goed.

jongen uit Apeldoorn. Allemachtige gast. Dit weet ik zelfs niet. Doe even een liedje van Jules de Korte met Hallo Koning Onbenul. Ergens gaat er wel een belletje rinkelen, maar ik had de kort tijd om het even op te zoeken. Dus Jules de Korte, Hallo Koning Onbenul. Nou, dat ga ik even zoeken. Maar gelukkig was er nog een B-plan. Doe even Zero Party Crowd met Fiesta en de Costa. Nou, die staat hier gewoon in. Geen genoeg.

0: Hoeft niet altijd gek en idioot te gaan. Judith, die vroeg hem aan. En dan nu, hey, dan gaan we even naar de Sjors. Die komt vanaf of op Ameland, zoals je dat zegt. En hij vraagt eens aan. Ah, dat is een makkie, dat is geen probleem.
1: Maar we nou niet gek.

0: strepen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
11: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee niet zo bij mij.
10: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm, dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
18: Dit is Radio NL.
19: Altijd aan.
20: Müller Oosterbeek.
14: Dijk. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
19: Radio NL.
20: Weerbericht.
21: Het is momenteel op de meeste plaatsen droog. Afwisseling van wolken en zon ga je van genieten. Nou, genieten staat hier. Jeetje. In het noorden zijn er meer wolken dan in het zuiden. Sowieso een heel groot verschil tussen noord en zuid. Vandaag 20 tot 28 graden. En ook de komende dagen. En ja, het wordt zonnig, het wordt warm, het wordt heet. Het wordt zomerweer de komende dagen. Dat is wel mooi. Dan meteen maar even de hoofdpunten uit het nieuws. En dat doen wij natuurlijk in samenwerking met het ANP. Goedemiddag.
22: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het kabinet voert de druk op bij de lokale politiek om zich te houden aan de spreidingswet. De eerste 10 gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen moeten langskomen bij asielminister Van der Brink. President Trump heeft inderdaad met de FIFA gesproken over een rode kaart voor een Amerikaanse sterspeler, zei hij op een persconferentie. Maar niet om de schorsing te schrappen, alleen om te vragen nog eens naar de overtreding te kijken. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse voetballer. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, zegt Trump.
21: De files van dit ogenblik, de A16 Breda, Rotterdam, 29 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, ook een half uurtje. En de A58, dat is Breda richting Tilburg. Een kwartier vertraging en dat is 2 kilometer door een ongelukkie. En dan de snelheidscontroles, A9 Amstelveen richting Alkmaar, 46,5. En de A28 Assen naar Zwolle, 160,6.
23: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje.
24: Los te gaan, jongen.
23: Lekker los te gaan.
24: Luisteraars, go!
23: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept.
24: Check out!
23: En dan nu weer een dikke vette klap.
25: Komt-ie dan, hè?
23: Calidad y garantía.

0: Een uurtje lekker los en je hoorde net een geluidje voorbij komen. Een racegeluidje deze week. Kan je iets opleveren? Oh, we hebben contact. Hallo, dat is snel.
1: Hey, ja, dus ik ben hartstikke snel.
0: Nou, inderdaad. Goedemiddag. Ja, met wie spreek ik?
1: Je spreekt met Nick.
0: Nick?
1: Spreken, hey.
0: Nou, kijk eens aan. Je spreekt met Radio NL. Ik kan je even blij maken. Jij krijgt voor de Racing Day op dit circuit Assen twee paddockkaarten. Hey, gefeliciteerd, man.
1: Dat is super. Dankjewel.
0: En aanstaande vrijdag in het programma van Rory, want Ivo is even van vakantie. Tussen 6:30 en 9:00 s'avonds maak je ook nog kans op een ritje in een echte Formule 1 auto.
1: Kijk, helemaal super.
0: Dus, nou ja, gefeliciteerd.
1: Geweldig, dankjewel.
0: Gefeliciteerd, Nick. Maak er een mooie dag van, hè.
1: Gaan we doen. Zelfde. Goeie uitzending.
0: Lekker los.

0: Eerst niks zien mensen.
1: Uurtje lekker los.
0: Doorlopen.
2: Tijd voor muziek.
3: Helemaal mis.

0: Bakkenhuis.
1: Uurtje lekker los. Complete chaos.
2: Doe even normaal.
3: Nee, zeker niet. No way.

uit Hoge Heksel. Ja, die wil gewoon voorrang op de playlist. Nou ja, je bent er toevallig uitgekozen, dus dat mag ook. Hij is al 3 uur bezig om het liedje aan te vragen. En eerlijk is eerlijk, ik had hem wel gelezen, maar je bent er echt uitgekozen. Dus je hebt echt stom mazzel. De Rititi Polka, die gaat.

0: Van 3 tot en met 11 juli verandert Reiner in het feest van de regio. Met een bomvol programma en artiesten als Jan Smit, Samuel Welten, René Schuurmans, Wesley Bronkhorst, Lucas en Steve en Turfy Gang. En natuurlijk is er ook de vertrouwde Reinense kermis. 3 tot en met 11 juli, de Rijnweek in Reinen. Check het volledige programma op rijnweek.nl.
1: Oud ijzer of metaal? Winterswijkse metaalrecycling Jan Verhaag BV is er ook voor het inleveren van oude auto's. In overleg zelfs met onze ophaalservice. En de vrijwaring is meteen geregeld. Winterswijkse metaalrecycling.nl. Zaterdag open tot 1:30.
2: Heb je trek?

0: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
1: Glitter chalets en staakcaravans.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Bestel voor 13 juli en haal je kozijnen nog voor de bouwvak af. Skodora.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Hey jij, ja jij, zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen, plaatst het kozijn op 6 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Een man uit Zwijndrecht is opgepakt in een grote zedenzaak. Hij zou een flink aantal meisjes onder druk hebben gezet om blootfoto's naar hem te sturen. Dat deed hij hier, maar ook in het buitenland. En ook wordt hij verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. Door een tip uit het buitenland komt de politie de man op het spoor. Het kabinet pakt gemeenten aan die weigeren mee te werken aan de spreidingswet. De eerste 10 moeten binnenkort langskomen bij asielminister Van der Brink. Het gaat onder andere om de Friese gemeente Achtkarspelen en Valkenswaard in Brabant. Uiteindelijk kan het kabinet ze dwingen om asielopvang te regelen. President Trump heeft inderdaad contact gehad met de FIFA over een rode kaart die een Amerikaanse sterspeler kreeg tijdens het WK. Maar niet om de straf van tafel te krijgen, maar om te vragen nog eens naar de overtreding te kijken, zegt Trump nu. De FIFA heeft de schorsing inmiddels ingetrokken, zodat de Amerikaan toch kan meedoen. De Tour de France is aangekomen in Frankrijk en heeft meteen een nieuwe klassementsleider, Tadej Pogacar. Hij won na een slotklim de derde etappe en nam daarmee ook de gele leiderstrui over van Jonas Vingegaard. De rit ging van een stadje bij Barcelona via de Pyreneeën naar het Zuid-Franse Les Angles. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
16: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
17: En mooi groen.
16: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
17: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
18: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
19: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
20: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.000.

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Het grote zomerboek van Bouwmagazine is nu uit. Met diverse artikelen en achtergrondverhalen over de bouw tijdens de vakantieperiode. En er zijn leuke prijzen te winnen. Het grote zomerboek is onmisbaar voor iedereen die werkzaam is in de bouw. En vanaf nu te verkrijgen via bouwmagazine.nl.
5: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jong gebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
6: En door...
7: Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen groot of klein moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op Geven Vanette Recycling.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio 1.

Deze dame die laat nog even zien dat ze ertoe doet. En ja, dat je gewoon altijd door moet zetten met die carrière. Want vroeg begonnen natuurlijk op een hele jonge leeftijd. En nog steeds doet ze ertoe. Moet je die hippe beats horen. Beetje Jeffrey Hezen-achtig. Ah, man. Echt respect voor Corrie Konings. Niet normaal. Hey. Zometeen nog even... het had zo in een uurtje lekker losgekund. De Paladijns gaan we nog even draaien. Met dan niet die jouw liefste wens, maar even een andere goeie. Hè? En deze is wel een jaar geleden alweer. Allemachtig. Wesley Klein.

0: hebben ze dat toch gedaan? Met 19 liedjes zo legendarisch geworden. En die deuntjes, wie heeft dat allemaal bedacht in de tijd? Allemachtig, dat zit zo goed in elkaar. 50 jaar na dato, nog steeds denk je, man, wat goed. John de Bever heeft ook een nieuwe. Heb je natuurlijk al een tijdje kunnen horen op Radio NL, maar dan gaat hij nog een keer.
1: Het doet me pijn.

Met een heel orkest in de tijd ingespeeld. En misschien nog wel mooier dan het origineel. Maar ja, dat verschil per dag. Als je me morgen zou vragen, zeg ja, van Mike Oldfield had ook wel wat. Mooi langzame lummel, bijna op het einde. Dana Winder en Moonlight Shadow. Mooie rustige uitzending ook vandaag. Het is wel, kun je wel aan wennen zo, dacht ik. Zometeen veel plezier met Rory. En morgen vanaf 3 uur meld ik me weer.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcrème?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
18: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
19: Müller Oosterbeek. De onbetwiste leverancier van zonwering, regenwering, terrasoverkappingen en raamdecoratie. Service, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Dat is Müller Oosterbeek. Al meer dan 100 jaar het beste voor uw raam en terras.
20: Radio NL.
21: Weerbericht.
22: Vanavond is het in het zuiden nog lang zomers warm. In het noorden is het koeler, met soms ook wat lichte regen. Ook morgen zijn er flinke verschillen tussen noord en zuid. Maar later in de week wordt het beter. Dan wordt het overal zonnig en warm. Soms zelfs heet zomerweer. En dan eens even kijken op de weg. Momenteel is het erg druk. 108 files gemeld. Dit zijn de grootste vertragingen. A17, dat is Roosendaal-Dordrecht. Tussen De Stok en Roosendaal-Noord, 32 minuten. Dan de A50, Apeldoorn-Os bij Renkum, 27 minuten door een defect voertuig. En de A58, Eindhoven-Breda bij Tilburg-Reeshof. Daar even niet racen, je hebt er namelijk 35 minuten vertraging. Ook nog een file op de A59, Os-Zonziel richting Heusden. Daar 25 minuten. Dan eens even kijken naar de flitsers. Dat zijn er ook een hoop gemeld door Flitsmeister. A4 grens met België, Bergen op Zoom, 245.0. A6, Muidenberg, Lelystad, 69.4. A7, Drachten, Groningen, 168.1. A9, Haarlem, Alkmaar, 46.5. A10, Diemen, Zeeburgertunnel, 11.3. A16, Rotterdam, Dordrecht, 7.9. A27, Almere, Hilversum, 112.4. A27, Hilversum, Almere, 115.0. En de A28, Amersfoort, Utrecht, 13.5. Nog een keer A28, Assen, Hogeveen, 160.6. A50, Apeldoorn, Zwolle, 213.2. En de laatste, voor dit moment, nou, ik vond het ook wel weer genoeg. A59, Den Bosch, Breda, 111.9.

plaat van Stef Ekkel. Maar wel voor één dingetje lastig. Namelijk voor een van de nieuwste feesttent-trends. Of ja, nieuwste. Dit gebeurt eigenlijk al een tijdje natuurlijk. Maar laat ik even als voorbeeld Engelbewaarder noemen. Hè. Dan gaat het dus tegen je praat. Hey, en dat op hey zit dan eigenlijk een ander woord, dat weet jij ook. Maar goed, het is net 6:30 geweest. Ik zal dat niet te hard roepen. Maar bij dit liedje, hè, geouwe hoer, wordt dat een beetje dubbel dan. Twee keer hetzelfde woord, dat is vrij onhandig. Maar goed, wel een leuk liedje van Stef Ekkel. Hoorde je zojuist op Radio Marel aan het begin van de avondshow. Rory hier, deel 2 van de dubbele dienst vanavond met Guido van der Graafzo. En nu, Jeroen van der

0: eindelijk Ancora. Zat ik een beetje op te wachten vandaag. Ik moet je dat even uitleggen. Ik zat vanmorgen hier ook al. Toen deed ik de ochtendshow tot 9 uur. De uren van Lars, zeg maar. Nu dan de avondshow. Het is een soort dubbele dienst. Ook een beetje een gekke dag. Sjouk uit Eerbeek stuurt er al een appje over. Die zegt, Rory, jij nu na een lange dag een fijne uitzending en daarna lekker slapen. Ja, nou ja, zo'n lange dag was het nou ook weer niet, Sjouk. Want ik ben dan wel, en ik realiseer mij dat dat super luxe is, maar ik ben tussendoor vrij geweest. Nog een paar dingen op kantoor gedaan, maar ook even vrij geweest. Dus ik kon even heel snel. Ja, dit is echt op een doorsnee maandagmiddag best wel gek. Maar ik kon naar Sail Harlingen, de Tollship Races. Dus afgelopen weekend waren daar van die grote zeilschepen allemaal. En ik hou van alles wat vaart en op het water ligt en drijft en noem het allemaal maar op. Dus ik vind dat allemaal mooi. En vandaag was dan de grote uittocht. Gingen ze dus allemaal weer op volle zee, zag je ze allemaal zo wegvaren. Beetje zoals als het dan kermis in de stad is, weet je wel. Dat je dan op een gegeven moment die kermisattracties allemaal weer ziet worden afgebouwd en door de stad ziet wegrijden. Nou, een beetje zoiets was het, maar dan op het water. En er stond daar een DJ te draaien. Nou, best wel leuke liedjes gehoord. Maar geen Ancora. Dan denk ik, ja, dan sta je daar met allemaal van die hele grote oude zeilschepen, weet je wel. De ene 100 jaar, de oude 150, de andere 150 jaar, weer een andere gewoon 50 jaar, weet je wel. Maar verschillende leeftijden, jong en oud. En dan draai je geen Ancora, hè? Zou ik wel gedaan hebben. Of de boswachters. Het is te gek om te varen, de wind in mijn haren, dat soort dingen. Of samen zeilen van René Kax was ook heel mooi geweest. Maar allemaal niet gedraaid. Maar goed, dacht even een Ancoraatje. Heb ik dan wel zin in. Hoorde je uiteraard bij Radio RL. Met zometeen André Hazes. En dit is ook leuk, de nieuwe Russo en Mart Hoogkamer.
1: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: NL. Radio NL. Altijd aan.
1: Eventjes de kroeg in. Eventjes op stap.

0: Begin je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: Beleef de Racing Day met gratis tickets. AIC Visser. Komt goed.
13: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken.
17: Dat zeg ik.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 7 uur.
18: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Een zwaar bewapende politieeenheid heeft in Tiel een eind gemaakt aan een gijzeling. In een flat werd een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. De gegijzelde man was volgens regionale media gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een man uit Zwijndrecht heeft volgens justitie veel slachtoffers gemaakt met sextortion. Hij liet meisjes in chatgesprekken naaktfilmpjes van zichzelf sturen, waarmee hij ze daarna chanteerde. Zaak kwam aan het licht na een tip uit het buitenland. Op zijn telefoon vond de politie allerlei bewijsmateriaal. Een ravage in Terneuzen. Daar is een brandweerwagen op een oprit van een provinciale weg uit de bocht gevlogen en in stukken gebroken. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat niet om een wagen van de officiële brandweer, maar die van chemiebedrijf Dow Chemical. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Het leek alsof er ineens heel veel elektriciteit werd verbruikt en uit voorzorg besloot beheerder Enexis een deel van Tilburg van het stroom af te halen. Maar in werkelijkheid was er geen piek in het verbruik. Door foute meetapparatuur leek het alleen zo. En nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
6: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20.000.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
1: Mooi van Ethos.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Oostendorp Toyota en Suzuki Nijmegen. Al jaren een vertrouwd adres aan de Hulsenseweg in Nijmegen. Kijk voor acties en voorraad van nieuw en jonggebruikte auto's op oostendorp-auto.nl. De flits- en verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota en Suzuki Oostendorp Nijmegen.
8: En door Gevenis krijgen bij Geven Vanette Recycling. Voor al uw metalen, groot of klein, moet u bij Geven Vanette Recycling zijn. Kom langs op de industrieterrein Remmerden in Rhenen of kijk op gevenvanetterecycling.com.
9: Hallo, goedenavond. Dit is Radio RL en het verkeer. Nog maar 13 files. En dat is heel wat met die ruim 100 die er een half uur geleden stonden. Dit zijn de belangrijkste vertragingen. A12 Arnhem-Oberhausen richting de grens met Duitsland. 12 minuten door de grenscontroles. A15 Nijmegen-Gorinchem bij Leerdam. 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein zijn werkzaamheden bezig. Daar heb je een kwartier vertraging. Dan naar de controles. Dat zijn er best wel wat. De A4 grens met België richting Bergen op Zoom. 245.0. A6 Muidenberg-Lelystad 69.4. A7 Drachten-Groningen 168.1. En de A9 Haarlem-Alkmaar 46.5. Dan de A10 Diemen-Zeeburgertunnel 11.3. A16 Rotterdam-Dordrecht 7.9. A27 Almere-Hilversum 112.4. En de andere kant op, daar staan ze bij 115.0. Dan naar de A28 Assen-Hogeveen 160.6. A50, dat is Apeldoorn-Zwolle bij 213.2. En de laatste op de A59. Den Bosch Breda 111.9.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Hij zit erop, althans bijna die maandag. Dat mogen we vieren toch? Met Rutger van Barneveld.
10: Dit is de muziek van

0: zorren en leven hoe ik leven wil. En daarvoor die mega-hit van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten bij Radio RL. En zo werd het 12 minuten over 7. Maandagavond, 6 juli, de zomer in volle gang. De zomervakantie net begonnen. En een mooi moment, want er is namelijk een bekendmaking gedaan vandaag. En dat is waar het Koninklijk Huis, of eigenlijk vooral de koninklijke familie, volgend jaar neerstrijkt tijdens Koningsdag, waar ze naartoe gaan. Nou, dit jaar was dat natuurlijk Dokkum, gingen ze lekker naar Friesland. Nou, moet wel heel leuk zijn geweest, maar afgeladen vol, heb ik begrepen. Maar ik denk dat dat eigenlijk altijd wel een beetje zo is. Maar volgend jaar gaan ze naar Flevoland en dan gaan ze specifiek naar Lelystad. Ja, daar waren ze nog nooit geweest. In ieder geval niet voor Koningsdag, maar in dit geval dan wel. Dus maak je er maar vast voor op. Hè. Als je daar woont of daar in de buurt, dan krijg je hoog bezoek, zou je kunnen zeggen. Dus leg de tompoes er maar vast klaar en de oranje bitter. Ik denk zeker dat laatste, dat onze Wim Lex dat ook nog wel weet te waarderen, zou ik maar zeggen. Het leuke is dat ze dan ook meteen allerlei statistieken erbij pakken. Hè, als dan zo'n nieuws naar buiten komt. Zo is de laatste keer dat ze in Flevoland Koningsdag hebben gevierd. Of eigenlijk Koninginnedag. In 2006. Dus dat is alweer lang geleden. En er is één provincie waar onze koning nog niet is geweest om zijn verjaardag te vieren. Dus met Koningsdag. Ja, want zometeen in 2027 voegen we daar Flevoland dus aan toe. Maar dan houden we nog één provincie over. En dat is Zeeland. Daar is de koning dan nog nooit geweest. Ik vind dat we een beetje een campagne moeten doen voor Zeeland, jongens. Ik kom daar wel graag, ik vind dat wel leuk. En ik gun dat de koning ook. Gewoon die Zeeuwse ervaring. En ik denk dat dat gewoon wel leuk is voor de provincie, toch? Ja, of iedereen daar denkt, joh, we zitten er niet op te wachten. Hostenokker, hij moet niet hier komen. Ja, het nuchtere Zeeuwen zijn natuurlijk ook. Dat snap ik ook wel, maar... Ja, is toch leuk, de koninklijke familie. Ja, ik zat daar net even over na te denken. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb niet iets bijzonders met ze. Niet dat ik mijn hele huis heb volhangen met foto's en schilderij van ze en zo. Maar ik vind, ja, op de een of andere manier toch... Hè, zo, als ze dan ergens zijn en je bent daar in de buurt, dan is dat toch speciaal. Daarom dacht ik misschien een leuke vraag vanavond voor in het Radio RL onderzoek. Heb jij wel eens iemand van de koninklijke familie gezien? In het echte, niet op tv, maar heb je wel eens bijvoorbeeld... ben je wel eens ergens geweest waar Willem-Alexander was? Of Maxima, die gaat natuurlijk allerlei dingen af. Hè? Die gaat bedrijfspanden openen en jubilea gaat ze af en van alles doet ze. Daarom misschien een leuke vraag. Heb jij wel eens iemand van het Koninklijk Huis gezien? En ontmoet is bonuspunten. Dat mag, maar als je zegt, nou, ik stond alleen van een afstandje en toen heb ik iemand gezien, dan is dat ook van harte welkom. Ik ben benieuwd of er mensen zijn onder de Radio RL luisteraar die dat hebben. Mocht jij dat zijn, klim even in de pen. Of spreek even wat in. De Radio RL app, dat is de plek waar je moet zijn. Krijg je Frank van Etten zometeen. En dit is Pascal Redeker.
1: Op de fiets door de stad, want de kids hebben trek. Dus ik

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: Dit was René Karst op Radio Warel. En dat interesseert me echt geen ene reet. Ja, dat is wat sommige mensen ook een beetje hebben met het nieuws dat vandaag bekend is geworden. Dat Koningsdag volgend jaar officieel gevierd wordt in Lelystad. De koning en zijn gevolg die gaan gezellig naar Lelystad om daar het feestje te vieren. Maar daarom vanavond in het Radio Warel onderzoek een beetje op zoek naar mensen die de koninklijke familie wel eens hebben gezien of gesproken. Misschien ben je wel eens ergens geweest waar een van die mensen moest speechen of zo. Zag je ze in het wild lopen, dat kan natuurlijk ook. Of misschien heb je ze wel even gesproken zelfs. Als je er een verhaal bij hebt, laat het weten dan in de Radio Warel app. Geralda uit Breskens sowieso. Die zegt, mijn dochter die heeft zelfs bloemen gegeven aan Beatrix. Dat was bij een opening van een gehandicapte instelling in Klingen. En ik heb als klein meisje ooit haar man een hand gegeven. Oh ja. Dus jullie hebben eigenlijk allebei prijs. Ja, dat is mooi. Mike uit Doetinchem die zegt, ik heb de koning en de koningin gezien vorig jaar in Doetinchem. Oké. Dan is er een berichtje van Johan uit Alblasserdam. Die zegt, ik heb de familie ooit gezien bij het circus in Den Haag. Oeh, dat is ook leuk. Maar zaten jullie met z'n allen in het publiek dan, of zo? Nou, dat is wel gezellig, ja. Staat er ook alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja hoor, ik heb ze wel gezien. Hey Jorren, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, jij hebt de koning wel eens ontmoet, stuur jij.
1: Ja, klopt.
0: Waar was dat?
1: In Oude Pekela.
0: In Oude Pekela, maar was het dan zo dat jullie... dat je een kroegje inliep en dat hij daar in één keer stond, hè, Prins Pils? Of dat dan weer niet?
1: Nou ja, dat hoopte ik dan zeg maar wel. Maar hij was volgens mij een beetje op bedrijvenbezoek en gewoon eventjes in Oude Pekela.
0: Ja, oké.
1: En op een moment kreeg ik het berichtje een beetje van tevoren van... dat was 2 jaar geleden ongeveer, van jongerenwerkers. Zou jij midden meehelpen aan die dag om het te organiseren voor hem? Nou ja, prima. Dus uiteindelijk kwam hij naar me toe, hebben we de hand geschud. Nou, hoe is het hier om in Oude Pekela te wonen? En enzovoort, enzovoort. Dus
0: Oh, wat leuk.
1: Best wel, heel grappig.
0: Maar, die steek je in je zak dan weer?
1: Ja, nou ja, dat zei een interviewer daarna ook tegen mij. Ik ben 3 keer geïnterviewd daarna gelijk. Dus hoe ik me eronder voelde.
0: Dat was net de vraag die ik jou ook wilde gaan stellen, Jorren.
1: Ja, dat snap ik. Nee, heel speciaal vond ik het niet.
0: Nee.
1: Daar ben ik te nuchter voor.
0: Ja.
1: Maar,
0: Het is gewoon ook een mens eigenlijk, hè?
1: Nou, dat is precies wat ik heb gezegd.
0: En op de wc doet hij hetzelfde als wat wij doen eigenlijk. Dat wil je niet over nadenken, maar is echt zo.
1: Ik ga er wel vanuit,
0: Gaan we er wel vanuit.
1: Tenzij er wat goud zou komen.
0: Ja. Nou, dan mag je wel een keer in mijn potje zijn behoefte doen dan, als het goud is.
1: Exact.
0: Ja, oké. Hey, dankjewel voor je verhaal, Jorren.
1: Helemaal goed.
0: 1, 2, 3. Hey. Ik vind het wel leuk dat je dan de koning even een klein beetje spreekt natuurlijk. Je bent bij Radio Warel.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
3: Heb je trek?

0: op mastertools.nl.
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. AllSafe.
5: Geeft ruimte.
4: Nu open in Zutphen.
1: Bestel voor 13 juli en hou je kozijnen nog voor de bouwvak af. Skodora.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: avond heb ik nooit genoeg.
1: De grootste in Nederlandstalige muziek.
2: Radio NL. Altijd aan.

0: Oompa La Papero, zo heet het liedje dan van Marva. Ik ben benieuwd of dit ergens in het woordenboek staat. Wat dat dan betekent, Oompa La Papero. Nou, het klinkt in ieder geval vrolijk. En ik heb niet het vermoeden dat Willy Wonka er iets mee te maken heeft, toch? Nee, precies. Hey, wanneer heb jij überhaupt ooit in je leven iemand van de koninklijke familie gezien, dan wel gesproken? Als je daar een verhaal bij hebt, dan ben je welkom, want we zijn een beetje naar je op zoek in het Radio Waddel onderzoek. Melden kan via de Radio Waddel app. Hey, Gerard uit Alphen aan de Rijn.
1: Ja, goedenavond.
0: Jij hebt een mooi verhaal. Tenminste, ik zie iets. Ik lees hier iets in de app. Ik heb het gevoel dat er een mooi verhaal aankomt.
1: Ja, klopt. Ik werkte toen in de bediening en ineens stond Willem-Alexander met een vriendin voor de deur. En ja, wij zaten vol, dus moest ik de deur weigeren.
0: Nee!
1: Ja! Omdat hij niet had gereserveerd toen de tijd. Want ja, als je had gereserveerd, had je een mooie tafel kunnen hebben. Maar wij zaten net vol en hij had geen zin om te wachten. Dus toen zei hij, nou, dan ga ik met de buren. Tot ziens!
0: Dat is een klassiek. Oké, maar dus neem me even mee. Hij was met een vriendin op pad. Gewoon een vriendin dan, ga ik vanuit.
1: Ja. Carrière toen hij nog in Leiden studeerde.
0: Oh ja, precies. Maar dat is al even geleden dan.
1: Dat is, ja, daarom zeg ik 8 jaar, 9 jaar geleden zo dan. Want toen werkte ik ook in de horeca.
0: Ja, ja.
1: En nou ja, toen stond ik af en toe ook in de bediening. En toen zag ik hem ineens binnenkomen. Ik zeg, hey, goedenavond, kan ik helpen? Ja, ik kom even eten hier. Ik zeg, nou ja, sorry, we zitten vol. We hebben net zoveel groepen. Ja, en ga ik wel naar de volgende.
0: Dat vond hij oké.
1: Hij vond het niet leuk, maar ja, als we vol zitten, kunnen we geen tafel verklaarmaken. Natuurlijk. Nee. Of hij moest even 5 minuten wachten.
0: Nee, daar is niks aan te doen en daar had hij geen zin in.
1: Nee, dus hij zei van, nou, dan gaan we naar de volgende.
0: Ja, maar wat ik hier überhaupt uithaal, ik vind het eigenlijk al bijzonder dat hij dan gewoon in het openbaar rondliep en zelf dacht van, nou, ik ga even lekker ergens eten.
1: Ja, ja, wij waren toen de beste sperripsbakkers van Leiden.
0: Oh, dus ja. Gewoon zin in sperrips natuurlijk.
1: Hij had zin in sperrips, ja.
0: Maar ik weet dus in het geval even niet of de klant is koning. Of dat dan wel of niet opgaat in dit geval.
1: Ja, als we vol zitten, dan zitten we vol.
0: Ja, ja dan moet ook de koning gewoon even wachten. Zo is het wel natuurlijk.
1: Dan moet hij ook even wachten, ja. Dus,
0: hey, wat een geweldig verhaal, Gerard. Dankjewel voor het delen.
1: Ja, graag gedaan, joh.

Ja, dit liedje was het begin van een romance. Door de Maan en Goldband. En Maan en Karel, de zanger van Goldband, die kregen na dit liedje ook daadwerkelijk een relatie. Nou, inmiddels is het wel weer uit. Een paar maanden geleden is het uitgegaan. Misschien heb je dat meegekregen. Dus nou, eigenlijk moet het liedje dan ook aangepast worden. Stiekem ben ik niet meer met je bezig of zo. Zou dat wat zijn? Nou goed, je hoort dus in ieder geval bij Radio RL. Waar wij vanavond even een soort muzikaal café openen. Rob de Nijs komt langs. Die komt even een pilsje doen. Nou ja, oké, hij doet dat bij de pieper. Maar goed, Wesley Bronkhorst die komt ook net binnenzetten. Heeft even op de kaart gekeken. Heeft gekozen voor een zomersdrankje. Hij drinkt rosé.

0: meer zijn.
1: Nee, dat is niet wat je verwacht inderdaad. Rob de Nijs en De Pieper. En Wesley Bronkhorst kon ook nog even een drankje doen, maar die dronk rosé in dit geval. Hey, goedenavond, je bent bij Radio Warel, bijna 8 uur. En hoe ga je deze maandagavond? Ben je nog druk aan het werk, zoals Gerard uit Alfa aan de Rijn bijvoorbeeld, die we net in de uitzending hadden over Willem-Alexander, die ooit geweigerd heeft bij het restaurant waar hij werkte. Nou, Gerard die vertelde mij buiten de uitzending dat hij ook nog druk aan het werk is, maar niet meer in de horeca, in de schoonmaak vanavond. Nou, misschien ben jij ook nog wel druk aan het werk. Misschien ook wel in de schoonmaak. Zit je nog in de vrachtwagen? Zit je wel in de horeca? Ben je op het land bezig ergens? Of ben je iets heel anders aan het doen? Ja, misschien heb je wel vakantie. Ben je een van die geluksvogels en zit je ergens op de camping of gewoon lekker thuis een beetje te genieten van de vrije dagen? Zometeen doen wij weer het Rondje Nederland en ik zou het heel leuk vinden als je meedoet. En dat is ook super simpel. Gewoon even een berichtje achterlaten in de Radio NL app, een tekstberichtje of een spraakberichtje. Het antwoord op de vraag, wat ben jij op dit moment aan het doen? Dat is voldoende. En dan doe je vanzelf mee aan het grootste overwicht van Nederland. En fijne muziek is er ook bij. Yves Berendsen is hier. Dit is Droom jij over mij vannacht?

0: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
1: En mooi groen.
0: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
1: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
2: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
9: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Van 3 tot en met 11 juli verandert Rhenen in het feest van de regio. Met een bomvol programma en artiesten. Als Jan Smit, Samuel Welten, René Schuurmans, Wesley Bronkhorst, Lucas en Steve en Turfy Gang. En natuurlijk is er ook de vertrouwde Rhenense kermis. 3 tot en met 11 juli, de Rijnweek in Rhenen. Check het volledige programma op rijnweek.nl.
12: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
2: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
3: Mm.
4: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 8 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten. Dat gebeurde in de wijk IJsselmonde. Agenten hadden een melding gekregen dat er iemand met een vuurwapen zou rondlopen. Omdat hij niet wilde luisteren, vuurden agenten eerst een waarschuwingsschot af en daarna werd gericht geschoten. De man ligt in het ziekenhuis. Als laatste van de grote steden hebben ze nu ook in Den Haag een coalitieakkoord. Hart voor Den Haag gaat de stad besturen samen met VVD, CDA en DENK. Hart is de partij van Richard de Mos en kwam bij de verkiezingen als grote winnaar uit de bus. Wat de nieuwe coalitie precies met Den Haag van plan is, horen we vrijdag. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet vinden de Groenen, maar hun motie kreeg te weinig steun. De FIFA heeft aan alle discussie een eind gemaakt. Amerika kan vannacht gewoon sterspeler Balogun laten meespelen in de WK-wedstrijd tegen België. Belgen hadden protest aangetekend omdat de FIFA een schorsing vanwege een rode kaart had ingetrokken. Maar België is helemaal geen partij in deze zaak, dus is het protest afgewezen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl. Jan Boy laat zich van de zonnige kant zien met zijn nieuwe single Ik Wil Jou.

0: muzikale zomerbries. Jan Boy met Ik Wil Jou. Alle info op janboy.nl.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ook in de zomer gas geven? Komt goed. Bij AIC Visser vind je niet alleen bijna alles voor de bouwplaats, maar nu ook gratis tickets voor de Racing Day op het TT-circuit Assen. Check aicvisser.com en maak kans op vette prijzen. AIC Visser. Komt goed.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand.

0: www.ziggo.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Beleef de Racing Day met gratis tickets. ISF Visser. Komt goed.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Een hele goede avond. Dit is Radio WRL. Goed nieuws, want er zijn geen files gemeld. Wel een paar snelheidscontroles nog. A4 grens met België richting Bergen op Zoom 245.0. De A6 Muidenberg Lelystad bij 69.4. Dan naar de A7 Drachten Groningen 168.1. A9 Haarlem Alkmaar bij 46.5. A10 Diemen Zeeburger Tunnel 11.3. A16 dan Rotterdam Dordrecht 7.9. A27 Almere Hilversum 112.4. En de andere kant op 115.0. A28 Assen Hogeveen 160.6. De A50 Apeldoorn Zwolle bij 213.2. En gelukkig alweer de laatste voor dit moment op de A59. Dat is Den Bosch Breda bij 111.9.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Wat ben jij aan het doen? Laat het weten in de Radio WRL app voor het Rondje Nederland. Krijg je van mij Amar, John Best en Billy Dans.
4: Dit is de muziek van Radio N.

0: Gezellig, het was Frans Bauer op Radio NL. Zo, een bijzonder goedenavond. Het is 8 uur geweest. En het is een mooi moment om eens even te gaan kijken hoe het bij jou eigenlijk gaat. Wat je op dit moment aan het doen bent, dat doen we elke avond in het Rondje Nederland. Dus dat is nu ook niet heel veel anders. Je bent van harte welkom om even van je te laten horen. Dat kan via de Radio NL app. Duik daar even in. Manon uit Bergijk, die zegt... ik ben lekker thuis de laptop nog even aan het opstarten. Die heb ik net opgestart. Nog even aan het werk. Natuurlijk gezellig met Radio NL aan. Kijk, dat is goed om te horen. Hou dat zo, zou ik zeggen. Jantje uit Nuland, goedenavond.
1: Hi Rory Motje. Hey. Hi jongen, ik kan dat doen, maar jongen, ongelooflijk. Ik kom net van het podium af, jongen. Oh. Op de Wildse kermis. Oh. Jongen, een dolle boel was dat daar. Ja. Jack van Ramsom geweest, pap en pudding geweest, jongen. Oh. 1000 man, 1 dolle bende.
0: Nou,
1: en nou rijk naar huis.
0: Dat was een goed feestje daar.
1: Ik een hapje eten, ik heb honger. Jongen. Hey, goede uitzending, jongen. Ik zal dadelijk wel eens een filmpje sturen hoe het er daaruit ziet.
0: Oh, ja.
1: Hey, houdoe.
0: Ik ben zeer benieuwd, Johan. Of Jan. Kom ik nu bij Johan uit Alblasserdam. Die zegt, nu heerlijk in de tuin genieten. Weekend Seal Harlingen gehad. Ah, dat was ook leuk, ja. Tenminste, ik ben vandaag dan nog even geweest. Geralda uit Breskens is lekker oesters aan het eten. Stuurt dat op de foto, althans. Daan uit Klazinaveen. Goedenavond, Daan. Hallo daar.
2: Hey, Rory Jonker.
0: Hey!
2: Goedenavond, kerel.
0: Hey!
2: En ja. En daar is hij weer hoor. Daan uit Klazinaveen.
0: Gezellig.
2: En wat ik deze keer wel niet aan het doen ben.
0: Nou.
2: Ik zit lekker met de benen. De hele dag omhoog.
0: Ach.
2: Lekker naar jou te luisteren.
0: Gezellig, Daan. Ja. Nou, dat mag geen verrassing zijn, maar lekker toch? Joeri uit. Eens even kijken, wat staat hier? Jonkersvaart. Joeri uit Jonkersvaart, die is samen met een vriend een tandempoegbrommer aan het ophalen. Wow, vet. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet dan. Foto's, van harte welkom. Christian, die is lekker aan het rondrijden over de Duitse autobaan. Die Deutsche autobaan. Berichtje ook van Michel uit Raalte. Die is druk bezig met de medewerkersplanning te maken voor het festival hier over 6 weken. Oh, dan kan ik me voorstellen dat je daar nu al mee moet beginnen natuurlijk. Wel onder het genot van een sappie. Hé, dat doe je dan wel weer goed. En Annemiek uit Veenendaal is er ook bij. Die zegt, hoi Rory, Wouter en ik zijn nog druk bezig met een pakketje op. En we luisteren gezellig mee naar de leukste zender van Nederland. Fijne avond en de groetjes uit Veenendaal. Nou, de groetjes terug bij deze. En ook Henriette uit Slagharen, die is weer onderweg. Met de radio op Radio NL. Kijk, nou, dat is goed om te horen. Wacht even, wat gebeurt hier nou? Oh, wacht even. Ja, dit is volgens mij is dit wat het moet zijn, ja. Hoorde ik daar nou een auto voorbij racen? Dat betekent dat... Wacht, ik doe nog 1 keer het raam open hier. Wacht, ja, dat moet hem zijn inderdaad, ja. Als jij 2 kaarten wil winnen voor de TT Assen... en dan met name de Racing Day, die is op de TT Assen... dan stuur je nu Race in de Radio NL-app.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Lieve mensen, Westie Klein hier. Mijn nieuwe single, Niet Zo Bij Mij, is vanaf nu overal te beluisteren en te streamen.
2: Jij denkt dat je alles kan maken, jij denkt dat je alles kan doen. Maar niet zo bij mij, nee, niet zo bij mij.
1: Denk niet dat je alles kan maken en denk niet dat je alles kan doen. Maar vraag Niet Zo Bij Mij aan bij Radio NL en zing lekker met me mee.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: En jij? Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stemvandecabine.
8: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Als 17-jarige was hij een succesvolle zanger in Drenthe. Door zijn drukke werk moest hij stoppen. Maar hij beloofde zichzelf, ooit stijg weer op het podium. Nu is Tinus van der Weijden terug met zijn prachtige Spaanse single Luna. Luister en ontdek meer op tinusvanderweijden.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijsalarm, dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.
5: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: producer Robert Pater deze week Hollandse nieuwe bij Radio RL. Blijf toch bij mij. Zojuist hoorde je deze. En dat betekent kans op hele mooie raceprijzen. Als ik je aan de telefoon krijg, win je sowieso 2 paddelkaarten voor de Racing Day op de TT in Assen. En als dan ook nog het prijzenalarm afgaat, dan maak je ook nog kans op een helikoptervlucht. Of maak je kans, die win je dan. Nou, eens even kijken.
1: Met Sven.
0: Hey Sven, goedenavond met Rory van Radio RL.
1: Hey, goedenavond.
0: Hey, hallo. Hey, het klinkt alsof je onderweg bent, Sven.
1: Zeker. Lekker op de motor.
0: Lekker op de motor. Oh kijk, dat moeten we hebben. Snelheidsduivel. Dat is eigenlijk altijd goed.
1: Zeker waar.
0: Ja, en zeker voor zo'n prijs als deze natuurlijk is dat handig. Waar gaat de reis naartoe vanavond?
1: Gewoon een klein ommetje binnen de buurt.
0: Oh, lekker. En dan zometeen weer naar huis. Maar wel even lekker snelheid maken, toch?
1: Zeker waar.
0: Hey, de Racing Day, daar wil jij graag naartoe.
1: Altijd, zeker waar.
0: Ik heb mooi nieuws, man, want je gaat naar de Racing Day!
1: Oh, leuk, super.
0: Wacht even, Sven. Ja? Oh, ja. Sven?
1: Ja?
0: Hou je naast snelheid ook van hoogte?
1: Zeker.
0: Zeker, oké. Okay. Nou, dat is goed om te horen, want je hebt bij deze ook een helikoptervlucht gewonnen, man.
1: Ja,
0: je gaat de hoogte in. Lekker, man.
1: Zo.
0: Nou, dat zijn extra prijzen. Nou, mag ik jou dan extra veel plezier daarmee wensen, Sven?
1: Nou, dankjewel.
0: En nog een fijn ritje op de motor, maar ik neem aan dat dat nu wel goed gaat komen, hè?
1: Zeker waar, zeker.
0: Oké, okay. Dag Sven, hoi.
1: Yo.
0: En morgen bij Lars weer een nieuwe kans op van die paddelkaarten.

0: Ja, dit is zo'n liedje. Ik wilde tegen je zeggen, ja, het is echt zo'n zomerhit van vorig jaar. Ken je deze nog? Want zo voelt hij namelijk een beetje, echt zo'n zomerliedje. Maar niets is minder waar, want hij is namelijk van begin dit jaar. Eigenlijk weer een soort winterhit. Ja, dat hoor je er dan niet aan af, maar wel een leuk liedje. Mick Harre en Gekkenhuis.
1: Het laatste rondje
0: hoor je uiteraard bij Radio WRL. Het is 9:15 op maandagavond. En ja, ik heb je nog even één keer nodig. Ik weet, ik heb al van alles aan je gevraagd vanavond. Of je de koning hebt ontmoet. Wat je doet vanavond. Of je kaarten wil winnen voor de TT. Dat heb ik allemaal al aan je gevraagd. Maar ik heb je nog één keer nodig. Want wat wil je horen zometeen? Als laatste liedje voor 9 uur. Dat is elke avond de vraag in het laatste rondje. Wij trakteren. U vraagt, wij draaien. Het aloude radioprincipe. En doe daar vooral aan mee. Hè. Het is maandagavond, dus dat is altijd Meezing Maandag. Dus laten wij vanavond ook op zoek gaan naar een echte meezinger. En dat mag een liedje van nu zijn. Een liedje waar je nu echt ontzettend hard op meezingt. Waar de radio heel hard van gaat. Ja, of misschien wel een van de Meezing klassiekers. Weet je wel, die je... al 10 jaar lang of 20 jaar lang elke zaterdagavond meezingt in de kroeg. Dat ene liedje dat nooit gaat vervelen. Als je een mooie suggestie hebt, laat maar weten in de Radio WRL app.

0: Bernard en zijn nieuwste. Ah, die is leuk. Ik lach als een clown, hoor je bij Radio Breel. En Tino Martin daarvoor nog.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, op zoek naar het allerlaatste liedje van deze avond. Zoals we dat elke avond doen. En het is maandag. Dus dat is traditiegetrouw Mezing Maandag. Als je een mooie meezinger hebt, dan ben je welkom om die door te geven in de Radio Breel app. En wie weet ga ik hem dan voor je draaien. Mooie suggesties komen binnen. Dank je wel daarvoor. Willemien uit Nijmeerdam heeft een mooie goedenavond, Willemien.
2: Goedenavond, hoor ik weer Clouseau. Laat me nu toch niet alleen draaien. Oh, later.
0: Ja, Clouseau.
3: Goedenavond.
0: Ik geloof dat Sebas daar ook even bij was. Ja, Clouseau, ja, geweldig. Ik was gisteren in België, toen hoorde ik ze daar ook nog op de radio. Ze blijven iconen inderdaad, ja. Dan is er Anita uit Assen, die wil ook graag een liedje horen. Bouke met Kus me, kus me is ook heel leuk natuurlijk. Ons Jesper uit Sint-Michielsgestel gaat voor de knalgele scooter. Is ook leuk. Maar ik zie hier binnenkomen een van de meezingers der meezingers. Van Lia uit Ouddorp. Die wil heel graag Guuske Meeuwis. Ja, echt zo'n carnavalsklassieker ook. Hè. Je hoort hier de Polonaise gewoon bij. Het dondert en het bliksemt.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000.

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije. Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerst.

0: ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten, 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Hey jij. Ja, jij. Zing je onderweg de sterren van de hemel? Of juist niet? Maakt niet uit. Als je maar met passie zingt. Want zingen houdt je fit. Daarom zoeken Profile en Radio NL de stem van de cabine. Misschien stapt Menzo bij jou in voor een live duet op Radio NL. Word je geselecteerd? Dan win je 5 kaarten voor het Profile Truckstar Festival. Aanmelden? Ga naar truckstar.nl/stem van de cabine.
4: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen. Plaatst het kozijn op 9 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam heeft de politie gericht geschoten op een man die rondliep met een pistool. Agenten in de wijk IJsselmonde trokken hun wapen omdat de man niet wilde luisteren. De gewonde verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies is geraakt is niet duidelijk. Hij was wel aanspreekbaar. Een wilde achtervolging in Drunen, waar de politie jacht maakte op een automobilist die met een gestolen caravan op de vlucht was geslagen. De man reed met een rotvaart door het centrum met een slingerende caravan achter zich aan. Hij reed zich klem op een zandpad. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. Schrijfster Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar hele oeuvre. Ze heeft volgens de jury het talent om met weinig woorden hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder andere Arno Grunberg en Adriaan van Dis. En nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Is de muziek van Radio NL.

0: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: De zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT Circuit Assen. Gaat het prijzenalarm? Dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1 auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

Radio NL. Altijd

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
12: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Betaalbare kunststof kozijnen, Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen plaatst het kozijn op 10 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dilan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam, die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen rijden, maar neemt pas 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door allerlei tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. De dubbele aardbeving in Venezuela van anderhalve week geleden heeft al meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. De oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, wordt misschien al jaren afgeluisterd. Thuis in zijn werkkamer is een afluisterapparaat gevonden. Hij heeft aangifte gedaan. Op het World Economic Forum praten politieke leiders en grote bedrijven met elkaar achter gesloten deuren. Het is al jaren een voedingsbodem voor complottheorieën. En nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveld en Zonen.nl.
0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
24: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
27: hoi,
26: of binnenkort vertrekt,
28: adios.
26: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
27: Fijne vakantie.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

0: 18PLUS, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Wat een geld.
3: 18.000, potverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18PLUS speelbewust.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
7: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijsalarm, dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Betaalbare kunststof kozijnen, Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen plaatst het kozijn op 11 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot twee keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: Makkelijk retour.
1: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Is de muziek van Radio NL.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
7: Geeft ruimte. Nu open in Zutphen.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis.
2: En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Win deze week de ultieme raceervaring. In ieder programma maak je kans op 2 paddockkaarten voor de Racing Day op TT-circuit Assen. Gaat het prijzenalarm, dan win je een helikoptervlucht. En 1 persoon wint de absolute hoofdprijs. Een rit in een echte Formule 1-auto. Hoor je het racegeluid? Dan stuur je race in de Radio NL-app. Voor alle info, race naar radionl.fm. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door AIC Visser.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar €10.

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl, dat doe je goed. Vibra.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwijderen. Wennen bij
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar €1,50.

0: pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Betaalbare kunststof kozijnen. Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen. Plaatst het kozijn op 12 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. ProRail is optimistisch dat er morgenochtend weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht, maar houdt wel een slag om de arm. Op dit moment worden de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in de nacht besluiten ze of het treinverkeer weer opgestart kan worden. De treinen liggen al een week stil door een kabelbrand. Staatssecretaris Thiele wil dat examens in het speciaal onderwijs, die geschrapt werden vanwege de extreme hitte, snel worden ingehaald. Voor het eind van de maand, of nog liever, voor eind volgende week. Ook wil Thiele regelen dat leerlingen die nog een cijfer missen, gewoon aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door regenbuien was de lucht een dag later weer schoon en nu is de Congolese hoofdstad Kinshasa de meest vervuilde stad. En het WK zit erop voor Cristiano Ronaldo. Spanje versloeg Portugal met 1-0. De enige goal van de wedstrijd werd in blessuretijd gemaakt door invaller Mikel Merino. In de kwartfinale moet Spanje het opnemen tegen België of Amerika. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Is de muziek van Radio NL.

tweede klas. Haver VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Betaalbare kunststof kozijnen? Pranger Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op prangerkozijnen.nl. Pranger Kozijnen. Plaatst het kozijn op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is een golf van erfenissen op kom, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden en dat zorgt voor meer ongelijkheid van inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Veel mensen vinden het daarom oké als voor die groep de erfbelasting omhoog gaat. In Schiedam kunnen handhavers weer hun werk doen, meldt Rijnmond. Door een administratieve fout raakten de handhavers hun BOA-bevoegdheid kwijt. Daardoor mochten ze een maand lang geen handboeien dragen, boetes uitschrijven of mensen aanhouden. De meeste handhavers zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En nu de FIFA een rode kaart van een Amerikaanse voetballer ongedaan heeft gemaakt, is het hek van de dam. Meerdere Britse politici roepen de Engelse voetbalbond op om in beroep te gaan tegen een rode kaart die een speler van Engeland gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan hij in de kwartfinale gewoon spelen tegen Noorwegen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en een stuk warmer met maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Betaalbare kunststof kozijnen? Brouwer Kozijnen in Duiven. Financiering is ook mogelijk. Kijk ook op brouwerkozijnen.nl. Brouwer Kozijnen. Plaatst het kozijn op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé is woedend op een senator uit Paraguay. Die noemde hem nadat hij de winnende goal tegen Paraguay had gemaakt. Onder andere een wilde, een gekoloniseerde Kameroener en lelijk. Mbappé noemt de senator op zijn beurt een verachtelijke vrouw. Ook in eigen land is er veel kritiek op de senator. Je kunt er al van alles kopen, maar binnenkort kun je ook betalen via bol.com, meldt het FD. De webwinkel werkt aan een eigen betaalplatform. Daarmee kun je dan via bol.com bij andere winkels betalen. Wanneer de dienst te gebruiken is, is nog niet bekend. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven gisternacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. De kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477. En uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Radio NL.
1: Dit is de muziek van